0: Explosies slapen gewoon thuis, maar niet allemaal. 24 appartementen werden ontruimd. Er brak ook brand uit waarbij veel schade is ontstaan. Sommige mensen moeten nog een nieuwe deur krijgen. De politie gaat uit van opzet, maar weet nog niet waarom. In het Drentse Hogeveen hebben ze weer water, nadat gisternacht door noodweer waterleidingen beschadigd raakten. Mensen moeten voorlopig nog wel zuinig doen met water, want er is een spoedreparatie gedaan, zodat er weer water uit de kraan komt. Maar de leidingen zijn er nog wel slecht aan toe en moeten nog goed gemaakt worden. Volgens de Britse regering blijft premier Starmer zich gewoon op zijn werk concentreren. Een krant schreef dat Starmer maandag zou aftreden. Meerdere Britse media speculeerden al over die mogelijkheid. Starmer verloor bij lokale verkiezingen van zijn rivaal. Die zou ook veel steun hebben om het premierschap over te nemen. En het koningspaar, prinses Ariane en minister Sterk, zitten nu ook op de tribune in Kansas City, waar Curaçao is begonnen aan de WK-wedstrijd tegen Ecuador. Gisteravond waren ze ook bij de wedstrijd van Oranje in Houston, 1000 kilometer verderop. Die was om 9:00 klaar. Daarna gingen ze nog met de hele selectie op de foto. In Limburg is kans op zwaar onweer, grote hagelstenen en zware windstoten. Er kan ook veel regen in korte tijd vallen. In andere delen van het land is ook kans op een klap onweer, maar minder heftig. En dat was het nieuws op 538.
1: 538. Vanaf vrijdag.
2: De 538 90's Top 1000.
1: Stemmen op je favoriete 90's hit doe je op 538.nl.
2: Samen op je radio.
3: Armin van Buuren.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: In het Belgische Derbouis wordt een Nederlandse man vermist. Hij werd gistermiddag rond 3 uur voor het laatst gezien en is sindsdien spoorloos. De Nederlander reed op een elektrische fiets met rode fietstassen. De politie in België hoopt hem snel te vinden, omdat de man dringend medische zorg nodig zou hebben. In de Duitse stad Krefeld, vlakbij Duisburg, heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel de agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond, maar overleed later in het ziekenhuis. De agenten bleven ongedeerd. De voormalig Top Gear-presentator Jeremy Clarkson hoopt mannen te inspireren om zich vroeg te laten checken op prostaatkanker. In Amerika overlijden er ruim 10.000 mensen per jaar aan, maar dat hoeft niet. Als artsen er vroeg bij zijn, kan er vaak wat aan gedaan worden. Bij Clarkson werd het pas ook ontdekt in een vroeg stadium. En bij een zoektocht naar drugs heeft de politie in de buurt van Parijs een origineel schilderij van Pablo Picasso gevonden. Er is ook een onderzoek gestart naar diefstal en heling, omdat niet duidelijk is hoe het daar komt. Bij de inval werd ook wiet gevonden, merkkleding en duizenden euro's aan contant geld. In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen, met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig en 25 tot 30 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Curaçao schrijft opnieuw geschiedenis op het WK voetbal door het eerste punt ooit te pakken. In Kansas City speelden het knap met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De Blue Wave begon sterk aan de wedstrijd, maar maakte de kansen niet af. In de tweede helft kreeg Ecuador meer kansen, maar hield doelman Eloy Room Curaçao in de wedstrijd. De politie in Amsterdam zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. 24 mensen moesten hun huis uit, er ontstond veel schade en er was brand. Een deel van de mensen kon wel thuis slapen, maar nog niet iedereen. Bij sommige appartementen moet er eerst een nieuwe deur ingezet worden. Premier Starmer blijft zich gewoon op zijn werk concentreren, zeggen bronnen rond de Britse regering. Meerdere media in Groot-Brittannië speculeerden al dat hij dit weekend een besluit zou nemen over zijn toekomst. Eén krant wist dankzij bronnen zelfs dat Starmer maandag zou aftreden. Die schreef ook dat zijn positie onhoudbaar is geworden. En Iran gaat geen tol heffen in de Straat van Hormuz, zegt president Trump. In de voorlopige vredesdeal tussen Amerika en Iran staat dat de Straat van Hormuz zonder tolheffingen open moet. Maar Iran wil nu servicekosten vragen. Dat is tegen het zere been van Trump. Als iemand tol vraagt, is het Amerika en niemand anders, zegt hij. In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen, met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig en 25 tot 30 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf vrijdag.
2: De 538 90's Top 1000.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Curaçao mag blijven dromen van een langer verblijf op het WK voetbal. Het koningspaar feestte mee met de Blue Wave in de kleedkamer na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador. Er werd gedanst op Caribische muziek. Doelman Eloy Room werd man of the match door zijn vele reddingen. Zijn volgersaantal op Instagram is geëxplodeerd na de wedstrijd. In het Schotse Edinburgh is een man opgepakt die meerdere mensen heeft aangevallen. Misschien met een anti-islamitisch motief, meldt de BBC. De man liep rond met een groot voorwerp en zonder shirt. De eerste twee slachtoffers maakte hij bij een moskee. Daarna ramde hij kilometers verderop de deur van een pizzeria. In de Belgische Ardennen wordt gezocht naar een Nederlandse man. Die wordt sinds gistermiddag vermist en volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De man werd voor het laatst gezien in Derby, ten zuiden van Luik, op zijn elektrische fiets. Sinds gistermiddag 3 uur is hij spoorloos. En de Britse koning Charles gaat zijn belastingaangifte openbaar maken. Dat wilde hij zelf na de schandalen rond prins Andrew. Het Britse koningshuis hoeft bepaalde belastingen niet te betalen, maar op vrijwillige basis betalen ze al vele jaren wel iets. Komende donderdag moet bekend worden wat koning Charles aan de fiscus heeft gegeven. In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig met 25 tot 30 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf vrijdag.
1: De 538 90's Top 1000.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: De politie in Amsterdam zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. Was veel schade en er brak brand uit. 24 mensen moesten hun huis uit. Een deel kon vannacht weer thuis slapen, maar nog niet iedereen. Bij sommige appartementen moet er eerst een nieuwe deur in worden gezet. De problemen met het drinkwater in het Drentse Hogeveen zijn zo goed als voorbij. Door het noodweer van gisternacht waren waterleidingen beschadigd en kwam er niks meer uit de kraan. Er is een tijdelijke reparatie gedaan, maar er moet nog meer gerepareerd worden. Mensen in Hogeveen moeten daarom voorlopig wel zuinig zijn met water. In de Duitse stad Krefeld, vlakbij Duisburg, heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel de agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond, maar overleed later in het ziekenhuis. Agenten bleven ongedeerd. En keeper Ilor Room is de held van Curaçao na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador op het WK. Hij werd man of the match en zijn volgersaantal op Instagram gaat door het dak. De koningspaar vierde na afloop het feestje mee in de kleedkamer. Op Curaçao werd het punt ook groots gevierd. Mensen reden toeterend over het eiland en zwaaiden met vlaggen. Het wordt een zonnige dag met af en toe wat bewolking. Kan er plaatselijk een buitje vallen. Het wordt 28 tot 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. En dat was het nieuws op 538.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
4: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ook bij Plus, McNamee's. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende...

0: goede vakantie vind je bij Bol.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: 538.
3: Vanaf vrijdag.
2: De 538 90's Top 1000.

0: na goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
8: Plintenfabriek.nl.
9: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
7: Voor elke stijl de juiste afwerking.
8: Plintenfabriek.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches on the look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: ruim 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Pittig en toch smeuïg. Vol karakter. Dat is de bekroonde smaak van Old Amsterdam. Gemaakt onder toezicht van onze beste kwaliteitsmeesters. Volgens een uniek familierecept waarin traditie en innovatie samenkomen. Proef het zelf en geniet van Old Amsterdam. Old Amsterdam. Met pit en karakter.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. Dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
12: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
16: we Oranje. Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
17: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538 Ochtendshow en speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn, een oranje Kamado barbecue, een boodschappencheck van €200 en je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welten. Alle info op 538.nl.
18: De leeuw komt eraan.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
19: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder.
21: Het is al even geleden, maar beest is weer los.
22: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranje prijzen.
23: Ja,
22: Ontdek het zelf, nu, in de Bijna Albert Heijn app.
0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: 538 Nieuws.
20: 7 uur.
23: De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen tussen Amerika en Iran. Bemiddelaar Pakistan is ook onderweg. Vertegenwoordigers van Iran zijn er al. Eigenlijk zouden de gesprekken eerder beginnen, maar onder meer door aanvallen van Israël op Libanon werden die uitgesteld. De Amsterdamse politie zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. Bewoners van 24 appartementen moesten hun huis uit. Ongeveer de helft is weer thuis. Na de explosie brak brand uit en er is veel schade. Bij sommige appartementen moet er een nieuwe deur in worden gezet. In het Schotse Edinburgh zijn 5 mannen lichtgewond geraakt door een man die met een groot voorwerp door de stad liep. De aanvallen begonnen bij een moskee. Een paar kilometer verderop ramde hij een deur van een pizzeria. De man is aangehouden. De politie denkt aan een anti-islamitische actie. Groot feest op Curaçao na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador gisteravond. Fans reden toeterend in hun auto rond en mensen zwaaiden met vlaggen. In het stadion in het Amerikaanse Kansas City waren ook de koning en koningin. Ze dansen na afloop mee met de spelers in de kleedkamer. Doelman Eloy Rome werd man of the match door zijn vele reddingen. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een zeer warme dag, met een mix van wolken, flinke periode met zon en ook buien. In het noorden is het iets minder warm. En dat was het nieuws op 538.
24: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Met nog één flitser op de A1 Amsterdam-Naarden bij Muiden. Opgepast staat bij 10.3. Veilige reis.
25: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
26: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.

0: van 538. Je hoorde I Just Might. Zo, goedemorgen. Kilian van Luijt hier weer op deze heerlijke zomerse dag. Waar de Oranje Leeuwen weer de tweede wedstrijd erop hebben zitten. Wat voor een, hè? 5-1 tegen Zweden. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had 6-1 voorspeld. Iedereen verklaarde mij in het begin helemaal voor gek. Maar zo heel ver staan, dan kunnen ze ook weer niet naast. Alleen het mooie vond ik nog dat Koeman, toch wel aan die magere 2-2 tegen Japan, zei dat het een geweldige wedstrijd was. Hij zei nu het volgende.
1: Prima uitslag, maar genoeg momentjes waarvan we zeggen dat mag beter. En dan speel je een complete wedstrijd en deze was bijna zo.
0: Nou, mooi toch? Over verbeterpunten gesproken. Ook Curaçao speelde vannacht nog om 2 uur tegen Ecuador. Natuurlijk eerst gigantisch erg verloren. 7-1 volgens mij. Maar tegen Ecuador is het gewoon 0-0 gebleven. En ik zat eventjes de samenvatting te kijken. Want waarschijnlijk denk je, joh, weet je, 0-0. Hartstikke saai geweest die wedstrijd. Maar nee, 15 reddingen heeft Rome, de keeper van Curaçao, moeten maken. Wat een WK-record is geweest. Dus dat is wel echt heel knap geweest. Goed, al met al, er is vannacht genoeg gescoord. En ik hoop dat jij dat ook gaat doen vandaag. Met natuurlijk de beste muziek. Zelfs een Ith Rock, ook Olivia Rodrigo komt eraan. En dit is de nieuwste Taylor Swift.

Olivia Rodrigo, je hoorde Drop Dead. Ik heb zelf nog lang geen kinderen. Ik ben nog maar 25. Maar ik kan me voorstellen dat het kiezen van een leuke naam soms best lastig is. En tegenwoordig zien natuurlijk ook de gekste namen voorbij komen. Hè? Gucci, Mercedes, Elon Musk die heeft zijn kind X genoemd. En zijn andere dochter I. Ja. Op zich qua schrijven erg makkelijk, maar ik weet niet of je er heel vrolijk van wordt. Maar de moeder van de 53 superster die ik nu voor je ga draaien, Lil Nas X, die had een eigen creatieve manier om de naam van haar zoon te bedenken. Haar grote droom was namelijk ooit om een Mitsubishi Montero te kopen. Dat is zo'n mega grote SUV. Alleen had ze natuurlijk lang niet genoeg geld om dat aan te schaffen, die auto. Dat is een vrij exclusieve auto, om het zo maar te zeggen. En om toch nog een soort van Montero te bezitten, besloot ze om haar zoon Montero te noemen. Zo kan dat natuurlijk ook. Lil Nas X, hoor je nu bij 5.

0: Je hoorde Azizam. Goedemorgen, Kilian van Luijten hier met zo met de muziek van AHA. Ook de nieuwste Alesso komt eraan. En je hoort waarom er een reuze schildpad tot groot icoon wordt genoemd. Ja, hoe dat zit hoor je zo meteen.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
4: Een heel boek? En de kinderen dan?
3: Die zijn veel te druk met spelen.
4: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
3: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
4: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
3: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
4: Proost.
3: Op sunweb.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
9: Praxis.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Ah. De langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Odido. Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee, Plus.
9: Goedemorgen. In het oosten en zuidoosten van het land komt er lokaal nog een bui voor. Maar later deze ochtend is het dan droog, zonnig en tropisch warm met lokaal wel 32 graden. Als je weer update door naar de weg met Flitsmeister. Met nog één flitser op de A27 Gorkum richting Utrecht bij Nieuwegein. Opgepast bij 64,6. Exact 3:30 tijd voor de hoofdpunten met Ronald Remmelswaan.
10: Goedemorgen. In Amsterdam-Oost werden gistermiddag 24 appartementen ontruimd na een explosie. En ongeveer de helft van de bewoners is nu weer thuis. Politie zoekt naar 2 verdachten, minderjarige jongens van 14 jaar, meldt AT5. In Edinburgh, Schotland, heeft een man meerdere mensen aangevallen. Begon bij een moskee en heeft misschien te maken met islamhaat. 5 mensen raakten gewond, maar niet ernstig. En Curaçao heeft gestunt op het WK voetbal door Ecuador op 0-0 te houden. Het werd gevierd met de koning en koningin die ook in het stadion waren. Op Curaçao gingen mensen feestend de straat op. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
9: 538! Kilian van Luit. Met zometeen de nieuwste Shakira. Ook Bibi Rexha komt eraan. En dit is Calvin Harris.

538 met Summer. Je hoorde Homewrecker. Ja, de WK is begonnen, hoor je natuurlijk regelmatig voorbij komen. Iconen zoals Messi en Ronaldo. En begrijp het niet verkeerd, dat zijn het ook. Ze staan namelijk ook in het rijtje van Guinness Book of Records Icons. Maar sinds deze week is er nog iemand aan het rijtje toegevoegd. En niet zomaar iemand. Nee, het langst levende landdier ter wereld heeft namelijk ook een plekje in dat boek bemachtigd. Reuzenschildpad Jonathan is naar schatting 194 jaar oud. En daarmee mag hij dus in dat Book of Icons staan. Maar 194 jaar oud, dat moet je beseffen. Jonathan was 21 toen Vincent van Gogh werd geboren. Hij heeft de Eiffeltoren gebouwd zien worden en heeft zelfs de eerste postzegel nog zien moeten uitvinden. Ja, ik weet niet hoe dit voor jou klinkt, maar AHT, kom hier, vind ik echt een grote classic. Maar voor hem is dat waarschijnlijk gewoon, alsof je zeg maar net de nieuwste hit ontdekt. AHT, kom hier, hoor je nu bij 538.

Shakira en Burna Boy, je hoorde Die Die. Natuurlijk het WK-nummer waar momenteel Tunesië tegen Japan speelt. Het staat 0-4 voor Japan. Ik zat trouwens net eventjes te kijken. In Qatar, dat is in 2022, was het WK met 172 goals. En daarmee het meest doelpuntrijke WK ooit tot nu toe. Maar in dit geval zijn er nu al 109 goals gevallen op dit WK. Dat betekent dat er ongeveer 3 goals per wedstrijd vallen. En met nog 68 wedstrijden te gaan, zou dat volgens, ja, als we de berekeningen doortrekken, uit moeten komen op 295 doelpunten ooit. Dat zijn een hoop goals die hopelijk dan nog gaan vallen. Natuurlijk nog een hoop voor Nederland. Laten we daar in ieder geval van uitgaan. Want we hebben natuurlijk ook een pijnlijk record, hè. Oranje stond namelijk 3 keer in een WK-finale, maar won geen enkele. En er is geen ander land dat zoveel finales verloor zonder ooit een beker te pakken. Dus laten we hopen dat er dit jaar tenminste een keer een verandering in komt, hè. Ik moet je eerlijk zeggen, na die wedstrijd met Zweden heb ik er aardig veel vertrouwen in, kan ik je vertellen. Ik hoop jij ook. 538 met Zelda en Fateless en Shepard coming home.

0: Sally van Fadeless. Je hoorde New Religion natuurlijk bij 538. Goedemorgen, Kilian van Luijten met zometeen Offenbach. De nieuwste Tate McRae komt eraan. Ja, en zometeen een kans op het 538 badhanddoek in een nieuwe editie van Kilian's kansloze kennisquiz. En dan kan je alvast een klein geheimje vertellen. Heeft iets te maken met de Wereldcup en een hond. Hoe dat zit, hoor je zometeen.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
11: Dat gaan we vieren.
10: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
10: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
11: Dat gaan we vieren!
10: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
14: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
16: Fomar.
14: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
17: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
19: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
22: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia, movement that inspires.
2: excitement that inspires.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
23: 538 Nieuws.
24: 8 uur.
25: Twee dagen later dan gepland is de Amerikaanse vicepresident Vance aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran. Dat blies vrijdag de boel af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Iran zei daarop de straat van Hormuz weer af te gaan sluiten. Vance zegt dat hij 2 dagen in Zwitserland blijft. In België wordt gezocht naar een Nederlandse man van 71. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien op een elektrische fiets in Durbuy, als in het hart van de Belgische Ardennen. De man zou dringend medische zorg nodig hebben. In de Duitse stad Krefeld heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De agenten raakten niet gewond. En de doelman van Curaçao is de held van de WK-wedstrijd tegen Ecuador. Eloy Room stopte veel ballen en daarom werd het 1-1. Curaçao kan zich daardoor nog altijd plaatsen voor de knock-outfase. De wedstrijd in Kansas City werd in het stadion gevolgd door de koning en koningin. Na afloop feesten ze in de kleedkamer mee met de spelers. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een zeer warme dag met een mix van wolken, flinke perioden en ook wat buien. In het noorden is het iets minder warm. En dat was het nieuws op 538.
26: Welkom 538 verkeer voor je op Flitsmeister met een flits op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Bruchem, opgepast bij 103.1. En de A4 Amsterdam-Leiden bij Beteringenbrug 21.3. Veilige reis.
27: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holiday.

0: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Vanaf vrijdag.
6: De 538 90's Top 1000.
5: Stemmen op je favoriete 90's hits doe je op 538.nl.
7: Zomer op je radio.
6: Kilian van Luijt.
8: Lekker zeggen, lekker wakker worden bij de hits van 538. Zo het in de favorite van Cameron Whitcomb. Glunis komt eraan. En dit is hier Tim McRae en Morgan Wallen.

0: exclusieve 538 90s trainingsjacket. En die wil je hebben. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Kilian.
0: Ja, jij vertelde mij net ook al, je bent blij dat er in die tijd geen telefoons waren, hè?
1: In ieder geval geen camera's, want dan waren er toch wel hele gekke dingen af en toe gebeurd.
0: Want hoe oud was jij in de 90s, Marcel?
1: Ja, ligt er een beetje aan. Ik werd 30 in 1996.
0: Oké, okay, en wat deed de 30-jarige Marcel allemaal zonder camera's?
1: Nou, wat zou je denken? Gewoon gezellig op een donderdagavond gaan stappen. Ja. Richting Scheveningen, Crazy Pianos.
0: Ja, dat bestaat nog steeds,
1: en dan,
0: hè?
1: Ja, en dan daar tot 's ochtends 5 uur blijven zitten. En dan werden we eruit gegooid, dan gingen de lampen aan.
0: Ja.
1: Stukje lopen langs het strand, dan de eerste tram naar huis toe. Tosti en een kop koffie en dan dronken op je werk gaan zitten.
0: Nou, wat voor werk deed je in die tijd dan?
1: Ik werkte toen bij de UWV.
0: Oh ja. Dus, ja. Dat is ook eigenlijk natuurlijk.
1: Ja, mocht je uitkeringen berekenen of ik stond training te geven om mensen te vertellen hoe ze het moesten doen. En dan met een kater van hier tot Tokio. En dat was het leuke. Dan gingen wij om 12 uur gingen we met pauze. Dan gingen we naar de overkant, naar het café. En dan gingen we maar een biertje drinken om weer bij te komen.
0: Ja, natuurlijk, ja. Fantastisch. En natuurlijk heb jij dat ook gestemd op de 90s Top 1000. Welke plaat heb je er onder andere ingestemd die ik zo meteen even voor je kan draaien?
1: Loonis met I've Got Five.
0: Ah, is dat echt zo'n plaat waarvan jij zegt, ja, dat doet me wel een beetje denken aan die tijd bij de Crazy Pianos.
1: Jazeker. En ja, daar zat natuurlijk een hele bekende Nederlander, hè? Een klein mannetje.
0: Dat was Roel van Velzen, toch?
1: Yes!
0: Ja! Nou, lekker jongen, ik ga Loonis even voor je draaien. Kun je al die mooie herinneringen maar eventjes ophalen?
1: Is goed, dankjewel, hè.
0: Hoe laat ben je eigenlijk gisteravond naar bed gegaan?
1: Ik lag er om 1 uur in.
0: Oh ja, dus bijna 5 uur.
1: Ja, en dan om 6 uur weer wakker.
0: Nou, lekker zeg. Marcel, dankjewel voor het stemmen. En jij krijgt natuurlijk het 538 trainingsjack. Komt je kant op.
1: Hey, superleuk. Dankjewel.
0: Fijne dag vandaag.

0: Dit is de nieuws van Cameron Whitcomb bij 538. Tour de Fever deze week, Kingdom of Fear.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, die andere is verzonnen. Klinkklare onzin en aan jou de vraag of je kunt achterhalen... welke van de twee wel waar is. Is dat stelling 1? De FIFA wou telefoons op dit WK in eerste instantie verbieden... zodat het veld niet gefilmd kon worden. Als je denkt dat het waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je dat stelling 2 waar is? Er is ooit een WK-beker teruggevonden door... een

WK. Zodat het veld niet gefilmd zou kunnen worden. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1. En stelling 2, als je denkt dat er ooit een WK-beker is teruggevonden door een hond. Je kunt het naar me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2, hoor je zo meteen het antwoord. Eva Max komt eraan. En eerst Another 45 Ultra.

0: welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? De FIFA wou telefoons op dit WK in eerste instantie verbieden, zodat het veld niet gefilmd kon worden. Of denk je dat stelling 2 waar is? Er is ooit een WK-beker teruggevonden door een hond. Je kunt er nu allemaal doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 als je denkt dat stelling 1 waar is. En stelling 2 als je denkt dat stelling 2 waar is. Hoor dat antwoord zo meteen. Ook de Red Hot Chili Peppers en Martin Garrix komen eraan.
1: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Morgen om 9:15. Even bellen met Peter Heerschop.
2: Brazilië tegen Marokko. Volgens een aantal kenners had dat zelfs voorspeld als een mogelijke finale. Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië tegen nulvoudig wereldkampioen Marokko.
1: 538. De 538 Ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Lekker lezen op vakantie. Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Everyone from left to right.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
12: Obelink, alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
13: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
14: Alles voor kampeergeluk.
15: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
16: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
17: Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroe.nl.
21: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
22: Hebbes. Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
23: Praxis.
0: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
17: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: In het oosten en zuidoosten van het land komt er nog een enkele bui voor. Maar later deze ochtend is het dan droog, zonnig en tropisch warm met lokaal wel 32 graden. Als je weer update door naar de weg met Flitsmeister. Met een flitser op de A1 Amsterdam Naarden bij Muiden. Opgepast naar bij 13,8. Van de A4 richting Leiden bij Weteringbrug 21,3. En de A76 vanaf de Belgische grens richting Eindhoven bij Eersel. Opgepast naar bij 6,8. Exact 8:30 van de hoofdpunten met Ronald Remmelswaan.
25: Goedemorgen. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor een volgende stap in vredesbesprekingen met Iran. Die zouden eigenlijk vrijdag al zijn, maar Iran zegt af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. In België wordt een Nederlandse man vermist. Hij is voor het laatst gezien in Durbuis, in het hart van de Belgische Ardennen, op een elektrische fiets. De man van 71 zou medische zorg nodig hebben. En de doelman van Curaçao, Eloy Room, is de held van de WK-wedstrijd tegen Ecuador. Hij stopte veel ballen en daarom werd het 1-1. Curaçao heeft daardoor nog altijd hoop op een plek in de 16e finales. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
24: 538! Kilian van Luit. Mensen met het antwoord op Kilian's kans van de kennisquiz. Ook de Peppers komen eraan. Just a Jack.

0: van Max van 538. Je hoorde Sweet But Psycho.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Ja, de vraag welke waar is. Stelling 1 deze ochtend is... de FIFA die wou telefoons op dit WK in eerste instantie verbieden... zodat het veld niet gefilmd zou kunnen worden. En stelling 2 is... er is ooit het WK-beker teruggevonden door een hond. Patrick, goedemorgen. Patrick, goedemorgen, ben je er? Oh, Sven bedoel ik.
3: Ja, goedemorgen. Ja, ik ben er. Ja, ik dacht misschien dat je nog iemand.
0: Nee. Ja, sorry. Ik was ervan overtuigd dat jij Patrick heette. Maar goed, Sven, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat doe jij een beetje om deze hitte buiten te krijgen? Want zoals je bij mij merkt, dat wil niet echt meer.
3: Nee, de ramen open en rustig aan doen.
0: Oké, nou, ik ga het eens proberen zo meteen, ja? Ja. Hey, ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Stelling 1 was nogmaals de FIFA die wou telefoons op dit WK in eerste instantie verbieden... zodat het veld niet gefilmd zou kunnen worden. En stelling 2 is... is ooit een WK-beker teruggevonden door een hond. Welke van de twee is waar, denk je, Sven?
3: Nou, stelling 1 had gekund met deze rare WK-regels... maar stelling 2 is waar.
0: Daar ben je vrij overtuigd van, als ik jou zo hoor.
3: Ja, heel erg overtuigd, ja.
0: En hoe komt dat?
3: Nou, ik heb van de week een podcast over gehoord, toevallig. En jij vraagt deze stelling. Ik denk, hé, dat is ook toevallig. Deze heb ik gehoord van de week.
0: Oh, wat goed. Zeg, hoe heette die podcast?
3: Daar had ik niet op gerekend. Want die vraag die weet ik niet. Een maatje van mij stuurde hem door toevallig.
0: Nou,
3: dus,
0: interessant dat je het er dan hartstikke goed, jongen. Nee. Weet je het verhaal er ook nog achter?
3: Ja, het was een postzegelverzamelingbeurs die... daar waar hij gestolen was. En uiteindelijk hebben ze hem teruggevonden na een lang verhaal met Scotland Yard die er aan te pas is gekomen. En vonden ze hem gewikkeld in krantenpapier in een bosje. En die hond had hem gevonden.
0: Ja, inderdaad, dat was in 1966. Was inderdaad op een tentoonstelling stond die wereldbeker. En een paar weken of een paar maanden voor het WK is die beker ineens gestolen. Nergens konden ze hem vinden, wat je zegt. Heel gedoe is eraan vooraf geweest. En een week later liep David Cobbett met zijn zwart-witte collie Pickles door Londen heen. En die inderdaad ineens onder een heg begint hij te sniffelen. En daarna lag inderdaad een krant. Maar die was dikker dan normaal. En die David die pakt die krant. En er zit inderdaad gewoon die wereldbeker in. Bizar verhaal eigenlijk, hè?
3: Heel bijzonder. Zo'n mooie beker van die waarde... Ja. Zo kan vinden.
0: Ja. Maar goed, uiteindelijk werd Pickles, de hond, gezien als nationale held... verscheen op tv en kreeg een flinke beloning in hondenvoer. Nou, toch weer iets geleerd, hè, deze zondagochtend.
3: Ja. Altijd mooi.
0: Lekker. Hey Sven, het 538 Battledoe komt je kant op. Lekker om te gebruiken tijdens dit weer.
3: Nou, het komt goed uit, want het wordt wel warm, dus ik ga er gebruik van maken.
0: Fijne dag, jongen.
3: Ja, dankjewel. Hetzelfde succes.

vrijdag. Je hoorde I Love Life en zo met een 9e het beste van Evers en Co. Waarin Edwin Evers vertelt waarom hij laatst zijn eigen poep moest opvangen. Ja, opmerkelijk verhaal. Hoe dat zit hoor je zo meteen. Eerst Teddy Swims, dit is de nieuwste. En die heet Mr. Know It All.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
10: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meester.

0: nog last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
2: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538 Ochtendshow en speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn, een oranje Kamado barbecue, een boodschappencheck van 200 euro en je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van 169 euro voor 89,99.

0: zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
4: Precies! Worstje?
3: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
4: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
3: Nee,
4: meerdere
3: nee,
4: worstjes.
3: Dank je wel. Ik hoef geen worst.
4: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
3: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
4: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
3: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
5: 538 Nieuws. 9 uur.
6: De Nacht voor de Vluchtelingen heeft een recordbedrag opgehaald van 2,1 miljoen euro. Dat meldt de organisatie. Er liepen vannacht zo'n 10.000 mensen afstanden van 10 tot 50 kilometer. De organisatie had gezorgd voor extra waterpunten. Er waren geen problemen. De opbrengst van de wandeltocht gaat naar noodhulp in diverse landen. Noodweer heeft in België voor flink wat overlast gezorgd. In West-Vlaanderen, vlakbij Nederland, waren er blikseminslagen en veel wateroverlast. Modder stroomde huizen binnen en ook viel de stroom uit. Bij ons in Limburg viel het allemaal mee, zegt de veiligheidsregio. Er kwamen wat meldingen binnen over bijvoorbeeld omgevallen bomen. 2 dagen later dan gepland is de Amerikaanse vicepresident Vance aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran. Dat blies vrijdag de boel af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Iran zei daarop de straat van Hormuz weer af te gaan sluiten. Vance zegt dat hij 2 dagen in Zwitserland blijft. En Tunesië, de tegenstander van Nederland donderdag op het WK voetbal, is uitgeschakeld door Japan. Het werd 4-0 en daardoor speelt Tunesië alleen nog voor de eer. Curaçao zorgde voor een stunt door met 0-0 gelijk te spelen tegen Ecuador. Zij kunnen nog door naar de volgende ronde. Doelman Eloy Room was de held van de wedstrijd omdat hij veel ballen stopte. Het wordt opnieuw een zeer warme dag met een mix van wolken, flinke zonnige perioden en ook buien. Temperatuur komt uit op 28 tot 30 graden, in het noorden iets lager. En dat was het nieuws op 538.
7: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Het is rustig, geen vertragingen op dit moment. Wel snelheidscontroles, oppassen op de A73 Venlo richting Venray bij 63.2. En ook oppassen A76 Gent met België richting Geleen bij 1.4.
8: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas.

0: en Risk It All bij 538. Een woord dat je pas kent als je 55 jaar of ouder bent.
1: Het beste van Evers en Co.
0: Edwin, Henk en Kobus hoor je iedere vrijdagmiddag vanaf 2 uur bij 538... met de officiële start van je weekend. En ze starten onder andere met hun woord van de week. Dus een woord dat hun is bijgebleven de hele week. En het woord van Edwin, dat heeft te maken met iets wat je op het toilet moet doen.
2: Mijn woord is, en dat zal niet iedereen zal meteen een belletje gaan rinkelen. Maar laat ik zo zeggen, als je boven de 55 bent, dan ken je dit woord. Opvangpapier.
3: Opvangpapier?
2: Opvangpapier.
3: Nou, ik ben bijna 60, maar het zegt mij niks.
2: Nee?
3: Nee.
2: Nou, kijk, als je 55 wordt, dan krijg jij in de bus de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek.
3: Oh, dat, ja.
2: Voor darmkanker.
3: Ja, krijg camera in je hol.
2: Nee, dat toch wel, dat is dat niet goed is. Maar je moet eerst natuurlijk het een en ander inleveren, zou ik maar zeggen. Ja.
3: Heb je dat gedaan?
2: En dan krijg je dus zo'n pakketje bij.
3: Oh.
2: En met een envelop, en daar zit dan alles in, met een gebruiksaanwijzing en alles. En daar zit, ja, dan op een gegeven moment zit daar ook een opvangpapier.

0: Ja. Zit daarbij, ik had nooit meer stilgestaan, maar er is een opvangpapier. Want ik vroeg me natuurlijk af toen ik de uitnodiging kreeg, dat ik dacht, ja, hoe dan? He, moet dat op een schaaltje waar morgenochtend de yoghurt weer in zit? Nee, nee, er zit een opvangpapier
1: bij. Oh, dat is fijn.
0: En dat opvangpapier, dat is een soort slinger, het zit aan elkaar vast. Dat schuif je over de toiletbril heen.
1: Wat een gedoe.
0: En dan, er zitten ook afbeeldingen op van de rand waar je hem af moet scheuren. Maar het zit ook in het midden. Oh. Is wat je wel ziet, zeg maar, bij helikopterlandplaats. Er staat er een H. Maar hier staat de afbeelding van een drol. Dus daar moest hij op.
1: Precisiepoepen.
0: Daar moesten de oude mensen precisiepoepen. Dus dat moest in het opvangpapier. En dat moest je om de bril. En dat hing zo een beetje... Ja. Dat mocht ook niet strak hangen. Dat moest een beetje slap hangen.
1: Ja, tuurlijk, ja.
0: Maar goed, ik had dat in de gebruiksaanwijzingen gelezen. Terwijl ik hoge nood had ook. Dan denk je ook van, god, schiet op, hoe moet ik dat doen? Even dat filmpje erbij en ik denk, oh, hij komt al. Dat je denkt, oh, maar goed, dat opvangpapiertje was er omheen. Hij hing mooi zo slap. Maar goed, ik heb natuurlijk ook... Nou, is allemaal misschien een beetje smerig praatje. Maar door de diabetes heb ik ook een wat andere leefgewoonte en ook andere eetgewoonte. Ja. Ik doe alles keurig by the book.
1: Ja.
0: Dus dan hoef je ook niet elke dag.
1: Oh.
0: Dus dat soms van 3 dagen dat je denkt, nou ja, en ik stond daar, ik dacht, ja, ik eens even terugrekenen. Nou, gisteravond kipfilet, ik heb nog macaroni gehad. Ik denk, dat zit er nog in. Dus ik zag zo dat papiertje, ik denk, die gaat hem niet houden. Die gaat hem niet houden, dacht ik, hè. Maar ging goed, hoor.
1: Ja, toch?
0: Ging goed. Ja, keurig. En dan moet je er met zo'n prikketje, moet je er 4 keer in prikken. En dan moet je dan ook meteen opsturen.
1: Ook meteen?
0: Moet je meteen opsturen.
1: Postzegel erop.
0: Hoppatee, envelop dichtplakken. En ik ging meteen naar de brievenbus ook. En ik zag die mensen wel raar kijken. Ik dacht, ja, misschien moet ik even mijn broek op moeten trekken eerst. Maar goed, in ieder geval, het is op de post.
1: Oh, fijn.
0: Maar opvangpapier. Ik had... Opvangpapier. Dat kan het zijn, opvangpapier. Ja. Ja, maar ik heb netjes bij de randjes afgeschreven.

0: Lemming en Meteor, niet nodig bij Radio 538. Goedemorgen, dit is het beste van Evers en Co. Meer hoogtepunten van Edwin Evers hoor je zometeen. En ook Direct komt eraan.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, tot verdikken me.
5: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Social Deal Wellness Deals, take 1 en...
10: Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
12: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar.

0: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
4: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: Een ijskoffie voor mevrouw.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Pittig en toch smeuïg. Vol karakter. Dat is de bekroonde smaak van Old Amsterdam. Gemaakt onder toezicht van onze beste kwaliteitsmeesters. Volgens een uniek familierecept waarin traditie en innovatie samenkomen. Proef het zelf en geniet van Old Amsterdam. Old Amsterdam, met pit en karakter.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75.

en 90's Kid bij 538. 538. Daarover gesproken. Vanaf komende vrijdag hoor je een week lang jouw favoriete hits uit de 90's. Toen je misschien wel een 90's kid was. Het is alleen nog de vraag in welke volgorde die hits voorbij komen. Want door jouw stemlijst wordt de lijst samengesteld. 538.nl, daar geef je jouw favorieten door voor de 90's top 1000 van 538. En als je dat doet, dan maak je ook nog eens kans op het zeer exclusieve 90's trainingsjack van 538. Dus 538.nl, daar geef je jouw stemlijst door. Als je dat doet, win je misschien later deze ochtend wel dat 90's jack. Misschien

0: Pink en Becky G, Sorry Papi, bij 538.
1: Het beste
2: van Evers & Co.
0: Goedemorgen. Iedere zondagochtend hoor je tot aan de lunch het beste van Edwin Evers bij 538. Je hoort hem iedere vrijdagmiddag vanaf 2 uur met Evers & Co. Dat is de start van je weekend. En ook een soort terugblik op de afgelopen weken. Het ging onder andere over het Nederlands elftal. Het t-shirt daarvan. Ja, wat was er nou mee?
3: Ja, die was te fel. Dat komt omdat ze in HD uitzenden en niet in 4K. Dus.
0: Ja, precies. En er was iemand die problemen had met de urinelucht op Pinkpop.
3: Ja, dat was Olivia Rodrigo.
0: Urinelucht vooraan.
4: Zo is weer een week omgevlogen.
0: Nooit van gehoord.
4: Het weekend staat al voor de deur.
0: Urinelucht vooraan.
4: Dus kijken we terug met een knipoog.
0: Komt ook geen kant op daar.
4: Dat is het beste voor een goed humeur.
0: Ja, ja. De voetbalshirts van Oranje zijn fel. Dat is niet zo fijn. Nee, dat is heel

0: en Baby One More Time. Radio 538 in het beste van Evers en Co. Meer hoogtepunten van Edwin Evers onderweg. Hey, en die van Britney Spears zou zomaar in je stemlijst kunnen staan.
1: De supersterren. It don't matter if you're black or white. De boybands.

0: 538 90's Top 1000.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ABB en gaan.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
7: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
13: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
14: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
15: Precies! Worstje?
14: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
15: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
14: Nee,
15: meer dan
14: nee,
15: worstjes.
14: Dank je wel.
15: 20 worstjes.
14: Ik hoef geen worst.
15: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
14: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
15: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
14: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
17: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop.
18: Tot zo!
19: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
20: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
19: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: 538 Nieuws.
22: 10 uur.
23: Flinke schade aan twee woningen in het Brabantse Waalwijk door brand na blikseminslag. Vielen geen gewonden, wel zijn de huizen onbewoonbaar. In Limburg viel het aantal meldingen van schade door noodweer mee vannacht. Het waren alleen wat omgevallen bomen, zegt de veiligheidsregio. In Limburg gold een tijdje code oranje. Een recordopbrengst voor de Nacht van de Vluchteling. Zo'n 10.000 mensen wandelden vannacht 2,1 miljoen euro bij elkaar. Door regen en onweer moest er soms wel wat worden geïmproviseerd. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd en ook werden lopers verplaatst naar andere routes. In een voorstad van Parijs heeft de politie een echte Picasso gevonden bij een drugsinval. Het is niet bekend om welk werk het gaat en ook niet hoe het in het huis terecht kwam. Daarom is er een onderzoek gestart naar diefstal en heling. Zitten vier mensen vast na de inval. Er werden ook wiet, merkkleding en duizenden euro's gevonden. En de doelman van Curaçao, Eloy Room, vindt dat hij wel een standbeeld op het eiland heeft verdiend. Dat zei hij in de afloop van de wedstrijd tegen Ecuador. Dat bleef 0-0. Er werd al uitgeroepen tot man of the match omdat hij veel ballen tegenhield. Tunesië, de tegenstander van Nederland donderdag, ligt eruit. Het verloor van Japan met 4-0. Flinke periode met zon en opnieuw erg warm vandaag met 28 tot 30 graden. Kunnen wel een paar buien vallen. In het noorden is het minder warm. En dat was het nieuws op 538.
24: 538 verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen op de A1 naar de richting Eemnes bij 21.6. A7 grenzen met Duitsland richting Groningen 230.5. A27 Utrecht richting Hilversum bij 90.6. En ook oppassen A76 grens met België richting Geleen bij 1.4.
25: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
27: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
28: Get ready for the OG.
29: All y'all bitches wanna look like me.
30: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
31: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
32: Praxis.
33: 538.
34: Vanaf vrijdag.
33: De 538 90's tot 1000.

0: Kensington, Living 4 bij 538.
1: Het beste van Evers en Co.
0: Vrijdagmiddag, 2 uur. Dan start je weekend samen met Edwin Evers bij Radio 538. De gezelligste vrijbibo van Nederland, Evers en Co. Deze week bij Edwin Evers in de studio. Matthijs van Nieuwkerk, Sven VG, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Welkom.
3: Goedemiddag.
0: Matthijs,
3: ja.
0: Hoe is het?
3: Goed.
0: Goed dat je er bent. Goed dat jullie er allebei zijn. Wat, wat brengt jullie nou toch hier?
3: Nou, ja, kijk, vorig jaar waren we hier ook. Zelfde tijd, denk ik.
0: Ja.
3: En dat heeft geluk gebracht. We hadden een geweldige zomer.
0: Ja, ja, ja.
3: In de openluchttheaters van Nederland. En die trapten we hier eigenlijk af.
0: Ja.
3: Dus waarom zouden we die gewoonte nou overboord gooien?
0: Nou, ik vind het fijn dat je er nu zelf even... dat je nu zelf hier even een gewoonte van gaat maken. Want dan reken ik, dan zet ik hem vast in de agenda van volgend jaar.
3: Ja,
0: dat is wel... Want er komt... jullie hebben vorig jaar Feeling Alright gedaan. Daar had je het over, Matthijs. Dat is hier vorig jaar. Hebben we daar uitgebreid over gesproken ook. Een tour door het land. Met wat eigenlijk?
2: Nou, met de Big Band.
0: Ja.
2: Gasten, vaste gasten. Nico Dijkshoorn. We hadden toen Angela Groothuis als vaste gast.
3: Han Bennink.
2: En we hebben nu...

0: Nico ook weer bij ons. En we hebben in plaats van Han Benning hebben we Anton Goudsmit op de gitaar.
1: Ja, crazy guy.
0: We hebben het Zo Gospel Choir erbij als vaste element. Rieland Ramane als vocalist. En dan ook Sherma, Waylon, Jet Rebel. Oh. Allemaal super gave gasten die langskomen. Wat zeg je?
2: Stef Bos.
0: Stef Bos.
2: En die gaat je die Mathijs, heeft ze zin in.
3: Mathijs denkt, vergeet Stef Bos niet. Ben jij fan van Stef?
2: Ja, daar ben ik een fan van.
3: Ja, wat maakt hem zo... Zou je iets dichter bij de microfoon
2: willen? Ja, zeker. Natuurlijk. Ik vind Stef Bos echt one of a kind.
3: Ja?
2: Ja, heel uniek repertoire. Mooie stem. Je zou kunnen verdedigen. Ietsjes monotoon. Maar eigenlijk is het toch... Eigenlijk ben ik een ontzettend fan van al die liedjes.
0: Hij is ook ontzettend leuk. Ja, hij zei, weet je wat nou al heel erg lang mijn droom is, zegt hij tegen me. Hij zegt, ik zou graag een soort crooner big band versie van Papa willen doen. Ik zeg, nou, ik vind het zo blij dat je dat zegt.
3: Papa.
0: Nee, maar dat is precies zo'n conci-idee van die.
3: Ja.
0: Nee, maar hij is te gek. Hij is zo'n leuk.
3: Ja, hij heeft natuurlijk echt waanzinnig mooie liedjes en mooie teksten
0: gezien. Echt heel mooi. En hij gaat ook een ander liedje doen waar ook echt een heel mooi verhaal achter zit. Dus dat wordt echt het wordt heel, heel bijzonder. En die zomeravonden, hè.
2: Ja. Sprookjes.
3: Want Mathijs, het is een avond natuurlijk met muziek, maar met meer dan dat, toch?
2: Nou, er zit vorig jaar... ik heb natuurlijk ook wat te doen. Dus ik vertel verhalen. Ik heb af en toe wat poëzie. Ik heb gezongen. Dat ga ik nu ook weer doen.
3: Oh, en er zit hoe is een dat? Soort... Ja, sorry dat je onderbreekt, maar dan val ik dan toch even... Hoe is dat gegaan?
2: Nou, daar was je toen ook al vrij nieuwsgierig.
3: Ja, je hebt er toch een keer moeten komen kijken.
2: Een jaar later. Ja, je had moeten komen kijken, dat klopt.
0: Oefening baart kunst, zou ik zeggen.
2: Ik zong My Funny Valentine.
3: Oh ja.
2: Een jazz standard.
3: Ja.
2: Bekend van Chet Baker. Het bekendste van Chet Baker. Dat heb ik vertaald naar mijn grote lieveling. En dat zong ik voor mijn vrouw.
3: Ja.
2: En daar hoorde een heel verhaal bij wat ik je nu zal besparen. Ja, okay. En dat ging eigenlijk heel goed. En Han Benning met kwastjes... De drummer met een snare drummetje zat naast mij. En er stond een geweldige trompetist achter mij, zet toe. En Sven op de piano. En dat ging eigenlijk vrij goed.
3: Oh, wauw.
2: En dan kreeg ik. En dat had een reden. Dus het was niet. Ik wilde niet per se zingen, maar dit kwam zo uit. En nu dacht ik, ik ga wel weer wat zingen. Dat ben ik nu aan het bedenken.
3: Je bent er nog helemaal uit wat? Wat denk je aan? Waar denk je aan?
2: Nou, we hebben een hele goede gospel. Van het Zo Gospel Choir. Daar zit een rap in. Een stuk hip-hop. Dat zou ik voor mijn rekening kunnen nemen. Maar dan draai ik het ietsjes. En ik heb aan Sven gevraagd, heb ik vrijheid of niet? Eerlijk zeggen. Toen zei hij, je hebt vrijheid genoeg. Dan maak ik er iets. Daar ben ik nu, zit ik nu mee te pielen.
3: Okay.
2: Volgende week première, dus we hebben nog.
3: Ja, geen druk. Verder geen druk. Maar jij bent natuurlijk echt wel muziek... Had jij in je hart ook graag muzikant willen zijn?
2: Nou en of.
3: Ja, serieus?
2: Ja, nou en of. En zeker nadat ik nu al meerdere keren met Sven heb opgetreden.
3: En wat fascineert jou daar dan zo?
2: Ja, het gemak. Gewoon het naar elkaar kunnen kijken. Je instrument altijd bij je hebben. Ook al ken je elkaar matig of niet. Speel je mee, doe mee. Ja, ik heb de wonderlijkste dingen meegemaakt. Ik hoef het jou niet uit te leggen.
3: Het is de universele taal natuurlijk. Dat is
2: Ja, en het is ook... Het is the art of conversation. Hè. Het is praten met elkaar.
3: Ja, ja.
2: Zeker in de jazzmuziek, maar ook in de popmuziek eigenlijk. Goed kijken. En ik vind dat... ik wou dat ik het kon.
3: Ja. Maar je hebt natuurlijk veel geoefend, Sven. Jij had heel veel tijd om te oefenen.
0: Ik had gewoon enorm veel tijd. En dat heb ik gevuld met studeren. Nou, dat is het. Kijk, wij als muzikant moet je het onwijs voor oefenen. Ga je heel erg op detail inzoomen. En waar Mathijs natuurlijk heel erg goed in is... is de overview en het maken van het programma. En hij komt, dat is wel heel erg leuk. Jij komt altijd met hele bijzondere ideeën. Dan zegt hij, ja, laten we het nummer Jongenshart doen. Van Bram Vermeulen. Ja. Ik had dat nummer nog nooit gehoord. Dat is een waanzinnig gaaf nummer.
3: Ja.
0: Tekst, prachtig. En dan denk je in één keer in zo'n volgorde van zo'n zit... denk je, ja, dat had ik nooit kunnen verzinnen.
3: Ja, dus jullie vullen elkaar gewoon fantastisch aan.
0: We vullen elkaar daar heel goed in aan. Ja,
2: ja. Ja, ik bewaak een beetje het verhaal wat we vertellen. Ja. Want het zijn natuurlijk losse nummers. Maar het is, als we het goed doen, iets meer dan dat.
3: Ja. Ja.
2: En daar horen sommige nummers bij. En die overleg ik uiteraard met Sven. Ja. Dus bij Forever Young of bij Zinderende Zin. Hè, dat was ook een deel van ons televisieprogramma, Forever Young. Ja, daar hoort dat nummer Jongenshart bij.
3: Want het heeft wel raakvlakken met het televisieprogramma ook.
2: Zeker,
3: toch?
2: Ja, okay. Zeker.
0: Heel veel mensen verhaal zeggen, vertellen. Ja,
2: ja, heel veel mensen zeggen na afloop, ja, er waren geen camera's bij. Maar het was net alsof ik tv keek.
4: Evers & Co. Iedere vrijdag vanaf 2 uur. 538.

0: 538 met Toto en Africa in het beste van Evers en Co. Zometeen live in de studio Sven Hammond samen met Shurma. En ook jouw kans op het zeer exclusieve 90s Jaxo.
1: Win de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
9: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
11: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
13: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
16: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
19: Speel bewust 18+.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
20: 538. Marnix Westhuis.
0: Justin Timberlake.

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. De 538. 90's tot 1000. Even snel checken of je Tamagotchi nog in leven is. Misschien vind je je kamer wel helemaal vol met posters van een artiest waar je fan van was. Of was je echt uren bezig om dat ene level op de Game Boy te halen. Wat is jouw favoriete herinnering aan de 90's en welke muziek hoort daarbij? Laat het weten via 538.nl, want vanaf komende vrijdag gooi je een week lang de 90's top 1000 bij 538. Ilonka, jij hebt ook gestemd. Wat is eigenlijk jouw favoriete herinnering aan de 90's?
1: Wat ik van de herinnering aan de 90's is mijn trouwen en mijn eerste mijn dochter die is voor de eer geboren is.
0: Dus de 90's staat voor jou in het teken van liefde?
1: Ja, zo kun je het wel zeggen.
0: En dan zonder te verklappen op welk nummer je hebt gestemd, waarom deze?
1: Ja, dit vind ik toch wel een leuk muziek eigenlijk. Het is een beetje rustig aan en ja, een beetje ballad eigenlijk vind ik meer. Dat vind ik ook wel af en toe wel leuk om te horen.
0: Nou, dankjewel voor het doorgeven van jouw favorieten via 538.nl in Lonka. En daarmee scoor jij ook nog eens het zeer exclusieve 538 90's Jack.
1: Oh, nou kijk eens aan, wat leuk.
0: En geniet van je zonnige zondag.
1: Dank je, jullie ook, ondanks het werken natuurlijk. Maar ik denk dat ik bij de airco aanstaan, hè?
0: Zeker weten.
1: Ja, nou, ik wens je ook in ieder geval een hele fijne dag en fijne uitzending verder.
0: Dankjewel, we gaan hem gelijk voor je draaien. Fugees, Killing Me Softly.
1: Dankjewel.

0: Jonas Blue, Edge of Desire bij 538.
1: Het beste van Evers en Co.
0: Vrijdagmiddag om 2 uur, dan start je weekend samen met Edwin, Henk en Cobus bij Radio 538 met Evers en Co. De gezelligste vrije Mibo van Nederland en je kan overal aanhaken terwijl je op kantoor zit, onderweg naar huis bent of misschien al thuis bent. En deze week bij Edwin in de studio.
2: Sven Hemmend en Matthijs van Nieuwkerk zijn bij ons. En Shurma is er. Maar Shurma is ook beneden, nog als het goed is, Shurma.
3: Ja, hi. Oh,
2: gelukkig, gelukkig. Ja, jij gaat een programma doen met Matthijs over Aretha Franklin.
3: Ja, we gaan op reis door Amerika. Vanaf september gaan we draaien.
2: Ja.
3: Ik heb er echt zin in. We gaan de diepte in, haar leven in.
2: Dat is heel fijn.
3: Leven in.
2: Jullie leven, ja, want Matthijs zit hier. Daar ga ik er straks nog even wat mee verder over praten. Maar ik begreep, jij moet om 5 uur weg. En ik heb mijn uiterste best gedaan om jullie nog even...
3: Je bent de beste.
2: ...voor 5 uur nog even wat te laten zingen. Want ik dacht, ja, ik heb Shurma nu. Ik ga er niet zomaar weg laten gaan.
3: We gaan er gebruik van maken.
2: Even nog kort, Shurma. Wat maakt Aretha Franklin voor jou dat jij zegt van... nou, daar wil ik een programma over maken?
3: Nou, ik denk dat het vooral de urgentie in haar stem... Ik bedoel, ze is een artiest die niet de wereld over heeft getoerd... want ze had vliegangst. Maar toch, overal waar ik kom in de wereld en ik zing... maar een noot van haar gaat het publiek uit hun dak. Maakt niet of het Japan is of Rusland, slechte landen... maar overal waar ik ben geweest in mijn leven... en ik doe iets van haar, het raakt, het doet wat met de mensen. En ja, ik was gewoon benieuwd, wie is nou die vrouw? Juist. Waarom is ze zo bijzonder?
2: En daar krijgen we antwoord op in het programma. Ik zal daar straks met Matthijs nog wat uitgebreider over gaan praten. Welk liedje heb je gekozen om dan nu nog te gaan zingen?
3: Dan gaan we gewoon natuurlijk Chain of Fools.
2: Oh yeah.
3: Met de backings, Simone en Sven. Hit me.

0: Evers en Co. Iedere zondag tot aan de lunch. Het beste van Edwin Evers. Zometeen een optreden van Antoon. Die deed een exclusieve showcase. En ook ATB 9 PM. Hoor je zometeen.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
4: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
6: Echt serieus?
8: Wat een geld.
9: 18.000. Tot verdikken we.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. Dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
15: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
16: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
18: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
19: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
20: Het beste team draagt elke dag oranje.
9: Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
21: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
22: Vergeet je niet in te smeren.
21: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
23: 538 Nieuws.
24: 11 uur.
25: De WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden gisteravond is door 4,6 miljoen mensen bekeken. Er zijn er een paar honderdduizend meer dan bij de eerste groepswedstrijd tegen Japan. Waarschijnlijk zijn de kijkcijfers van gisteren uiteindelijk een stuk hoger. Voetbalfans die de wedstrijd in cafés en op pleinen volgden zijn nog niet meegeteld. In Biddinghuizen in Flevoland is een fietser omgekomen toen hij gisteravond laat door een bestelbusje werd aangereden. De bestuurder is doorgereden. Politie is op zoek naar het busje en vraagt mensen ernaar uit te kijken. Het is wit en moet aan de voorkant flinke schade hebben. Oekraïne heeft met drones het door Rusland bezette schiereiland de Krim aangevallen. Daarbij zijn zeker 4 doden gevallen. Er zouden ook bijna 30 gewonden zijn. Bij de aanval is volgens de lokale autoriteiten een brandstofdepot geraakt. Daarom zijn tankstations op de Krim voorlopig voor bijna iedereen gesloten. En de keeper van Curaçao, Eloy Room, heeft WK-geschiedenis geschreven. Hij hield gisteren 15 ballen tegen en zijn land op de nul. Dat is niet eerder op een WK gebeurd. In 2014 was er wel een Amerikaanse keeper die er evenveel stopte, maar ook ballen doorliet. Curaçao houdt met de 0-0 tegen Ecuador zicht op de knock-outfase. Flinke periode met zon en opnieuw erg warm vandaag met 28 tot 30 graden. Kunnen wel een paar buien vallen. In het noorden is het minder warm. En dat was het nieuws op 538.
0: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld 22 minuten. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens ook 8 minuten vertraging. Wordt ook gecontroleerd op je snelheid, oppassen. A1 Deventer richting Apeldoorn 88.2. A7 grens met Duitsland richting Groningen 230.5. A27 Utrecht richting Hilversum 90.6. A32 Heerenveen richting Meppel 35.1. A58 Bergen op Zoom richting Goes 132.2. En ook oppassen A76, grens met België, richting Geleen bij 2.3.
26: Obeling, alles voor kampeergeluk.
27: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
26: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
28: Alles voor kampeergeluk.
29: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
30: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
31: Rook?
30: Nee, och, ik heb mezelf ook.
31: Nee, rook, uit de meterkast.
29: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
30: Zo, koffie?
29: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
26: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
28: Casino.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
2: Hebbes.
1: Kijk op ben.nl.

Radio 538 in het beste van Evers en Co. Onderweg naar de lunch met het beste van Edwin Evers, die je iedere vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoort bij 538. En vandaag op Vaderdag hoor je de hoogtepunten daarvan. Antoon, deze week de gast bij hem. En zijn live optreden hoor je zo meteen naar Nelly, Hot in Here.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor bij 538. Het beste van Evers en Co. deze week in de studio.
1: Anton!
0: Eens eventjes zo.
2: Gaan we nu gelijk zingen of?
0: Nou, wat je wil eigenlijk. Wil je nog iets vertellen of wil je nog even
2: toch? Ga even plassen.
0: Neem je tijd. Nou goed. Er komt een leuke tijd aan voor jou met veel spelen en veel optredens. Hè? Dat heb je net ook al even verteld. Dus dat is hartstikke goed.
2: Ja.
0: En daarna?
2: Er komt een. Ja, dat is op zich wel leuk om te zeggen.

0: zeggen, maar er komt misschien een grote show aan.
1: Er komt een grote... Dan wordt hier enthousiast gereageerd. En kun je dan ook al vertellen waar? Of,
0: Nee.
1: Maar dat moet dan de Ziggo zijn of, de, of nog groter?
0: Nou ja, het is nog een beetje in het midden moet ik het laten.
1: In het midden moet je het laten. En wanneer zou dit plaats hebben?
0: Na het festivalseizoen.
1: Na het festival, dan voetbalt Ajax. Dus
0: maar van mijn label, ik zit hier allemaal primeurs te geven. Die vinden het helemaal niet leuk.
1: Oké, je gaat het echt niet zeggen?
0: Nee.
1: Oké, we wachten in spanning af wat er gaat gebeuren. Maar we gaan wel afsluiten vandaag, dames en heren. Zoals gezegd, met een publiek hier in de studio... dat hier vandaag speciaal voor Anto naartoe is gekomen. En dat vinden wij ontzettend leuk. En afsluiten doen we natuurlijk, zoals te doen gebruikelijk... met een klassieker. Dat is de vraag. Wie kent deze nog? Waar ga je mee afsluiten?
0: Hey, beetje van mij.
1: Beetje van mij. Dames en heren, live in Even Go. Hier is Anto!

0: Williams en Summer of 69 bij Radio 538. In het beste van Evers en Co. Zometeen de stamtafel. Vanaf morgen maak je ook kans op waanzinnige WK-prijzen. Details erover zometeen. En ook Akda de Munnik zijn voor je onderweg.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
12: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld! Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
13: Pittig en toch smeuig. Vol karakter. Dat is de bekroonde smaak van Old Amsterdam. Gemaakt onder toezicht van onze beste kwaliteitsmeesters. Volgens een uniek familierecept waarin traditie en innovatie samenkomen. Proef het zelf en geniet van Old Amsterdam. Old Amsterdam. Met pit en karakter.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie... en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
19: Zonnebrandcreme?
20: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
21: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: 538 Marnix Westhuis.
2: Camille Cabello, hoor je zo meteen na

0: Zomer op je radio met Camilleke Beo.
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: 5-1 tegen Zweden. We staan gewoon eerst in onze pool. En ook komende week maak je kans op waanzinnige WK-prijzen bij 538. Bijvoorbeeld een oranje Kamada barbecue. Boodschappencheck voor de Albert Heijn. De W-kamer, jas met juichsjaal. Of misschien scoor jij wel de hoofdprijs. Een compleet feest thuis. Met een live optreden van Samuel Welten. Een DJ van 538. In je woonkamer tijdens de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Die wedstrijd wordt donderdag namelijk gespeeld. En jouw kans op deze prijs vanaf morgenochtend 6 uur... in de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien.

0: recepten van Evers en Co. Iedere vrijdag om 2 uur hoor je Edwin Evers met de start van je weekend. En ook een terugblik op de afgelopen week. En dat doet hij onder andere met de Stamtafel, een groep van BN'ers.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Gelukkig, daar zijn we weer. Zo.
1: Ja. Het is warm.
0: Ja, nou, het is warm. Nou, inderdaad.
2: Zeker met zo'n zwarte trui. Nou,
1: misschien eerst een witte bourgogne. Nou.
3: Vreselijk. De feesten vallen dood van het dak.
0: Ja, maar laten we even snel de week doornemen. Ik begin bij zondag, dan is Vaderdag. Laten we daar even mee beginnen.
1: Ja, Vaderdag. Ja. Bijzondere dag.
3: Blijf aan de gang.
1: Vier het in huiselijke kring.
4: Oh. Ik met de beveiliging.
1: Maar ik begreep de douwe Bob voor al zijn kinderen. Ahoy heeft afgehuurd.
0: Ja, dan het WK is begonnen voor Nederland.
3: Heb ja, de nou, het WK is begonnen maar.
1: Ja.
3: Ik heb het gezien, hij had toch wat meer Volendammers mee moeten nemen.
0: Mevrouw Keizer, nou niet zeker.
2: Vreselijk om naar te kijken, met die aanstellerige drinkpauzes ertussendoor.
4: Nou, weet u, ik heb begrepen dat die drinkpauzes goed zijn ontvangen. Dat met name de Afrikaanse landen blij zijn dat ze een keer wat te drinken krijgen.
0: Nou, dan Raffel van der Vaart, die moest excuses maken omdat hij een opmerking over Japanners had gemaakt. Dat viel niet helemaal lekker, dat was het dingetje.
2: Was dat van der Vaart?
0: Dat was Raffel van der Vaart.
2: Ja.
0: Dus...
2: Die voetbalanalytici op televisie die lijken tegenwoordig allemaal op elkaar. Te dik, oud, grijs, kalend en zuur.
0: Nou,
2: zo'n hekel aan, zure mensen.
0: Nee, dat zal wel
3: misschien inderdaad. Misschien af en toe een Volendammer.
0: Mevrouw Keizer, alsjeblieft.
2: Mag ik nog een glaasje azijn?
0: Ik heb nog even een lijntje tussendoor, dan wordt hier nog even gebeld.
5: Hallo?
0: Ja, goedemiddag.
5: Even.
0: Frank!
5: Hey, even.
0: Hey, wat leuk! Ja, leuk, vanuit Texas, wat leuk.
5: We zitten in de auto, we zijn onderweg naar het stadion.
0: Ja, nou, maar het is pas morgen, hè, Zweden. Ik weet niet of jullie nu al...
5: Ja, nou, er wordt vanavond ook zweet, hoor. Het is 30 graden, man.
0: Ja, maar, wat is er?
5: Nou ja, je belt ons nooit meer, dus ik dacht, nou, ik bel zelf maar even. Ja, nee, je kent wel wat mensen gebruiken met een beetje...
0: Expertise.
5: Dat ze er wel vanaf weten.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, en wat vond je ervan tot nu toe? Wat,
5: wat vond je er tot nu toe? Ja. Ik vind het altijd geweldig om erbij te zijn. Ja. Dus het is, de sfeer is geweldig. En op de tribune, en je zingt alles mee. En het is één groot feest. En, we hebben goede kaarten.
0: Die waren, waren schandalig duur toch, die kaarten?
5: Ja, via mijn broer, die kent die jongens goed. Dus
0: dat scheelt
5: zit in de VIP lounge.
0: Oh, kijk,
1: die ken ik
0: ook. Dus, alsjeblieft, ja.
1: Ja, nou, zit je echt business class?
0: Nee, dat zal wel, de VIP lounge, ja.
5: Ja, nou ja, zeg ik, scheelt als je mensen kent natuurlijk.
0: Maar even wat...
1: Je netwerk.
0: Ja, Harry, maar wat vond je ervan de vorige week dat er ineens 3 nieuwe inkwamen? Want daar was veel over te doen natuurlijk.
5: 3 nieuwe?
0: Ja, hij
3: had de 3 Volendammers in moeten zetten.
0: Ja, mevrouw Keizer met die Volendammers. Dat de 3 nieuwe, dat die 3 wisselden tegelijk, weet je wel?
5: Weet jij dat, 3 nieuwe?
0: Ja, dat heeft hij toch.
5: Voor mij is het gewoon dezelfde opstelling.
0: Hé?
5: Het is dezelfde opstelling. We zijn zelfs met 4. Oh ja, tuurlijk. Het is gewoon nog met René Vroger, Jan van der Boom, Gerard Joling, Jan Smit.
0: Maar waar ga jij heen?
5: Ja, naar de toppers.
0: Naar de toppers.
3: Kijk, daar zitten mensen een Volendammer in.
0: Ja, dan weet ik het wel. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Martijn, dit is van How I Met Your Mother, toch?
1: Ga je mond spoelen, gast.
0: Vaderdag, verrassing, lunch. Ja, Chantal stuurt dit alvast in via de app van 538. Is alvast voor zometeen. Maar ik denk dat deze wel makkelijk te raden is voor Martijn en Julia. Je hoort ze zometeen vanaf 12 uur bij 538. Misschien kan jij het wat moeilijker voor ze maken door jouw zondag in 3 cryptische woorden te omschrijven. Dat kun je inspreken via de app van 538. Dan hoor je zometeen jezelf terug op de radio. En dan gaan Martijn en Julia proberen te omcijferen hoe jouw dag er vandaag uitziet. Laat het weten in de app van 538. Hoor je zometeen Martijn en Julia.
2: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
7: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
9: Haiboe.
8: Haiboe.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: HAIBU. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Odido. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
15: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
16: Brussel-Zuid.
15: Hé, nu al?
14: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538. En speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van 200 euro. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: af tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 12 uur.
4: De bewoners van 13 huizen die werden geëvacueerd na een explosie gisteren in Amsterdam-Oost zijn weer thuis. De knal was bij een portiek en er brak brand uit. Er is nog wel schade, maar er zijn nooddeuren geplaatst, zegt de woningbouwvereniging bij AT5. Er worden gezocht naar twee verdachten, jongens van rond de 14. In het noordoosten van Spanje zijn drie tieners overleden na een partijtje zwemmen. Het ging mis in de buurt van Tarragona. Een groep jongens sprong ondanks waarschuwingen vanaf de rotsen in zee. Eén overleed ter plekke, twee anderen later in het ziekenhuis. Vanwege de impact van het ongeluk is een rouwperiode afgekondigd. Om Limburgers te stimuleren vaker in dialect met elkaar te praten, komt de provincie met de campagne Praat Limburgs met me. Wie dat wil, kan met zijn rechterhand, voordat hij met iemand gaat praten, een L-gebaar maken. Volgens de provincie schakelen veel mensen vaak automatisch op Nederlands over, bijvoorbeeld op hun werk of sportclub. En Amerika versoepelt de reisbeperkingen voor de voetballers van Iran op het WK. De bondscoach zegt dat hem is beloofd dat de ploeg, die alle wedstrijden in de VS speelt, meer bewegingsvrijheid krijgt. Tot nu toe moesten de spelers na elk duel binnen een paar uur Amerika weer uit. Het Iraanse elftal speelt vanavond tegen België. Flink veel zon, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt opnieuw erg warm, 28 tot 30 graden. In het noorden en op de Waddeneilanden is het iets koeler. En dat was het nieuws op 538.
5: Pakken we er even de verkeersinformatie bij van Flitsmeister. Vier vertragingen op dit moment, die kunnen we wel even doorlopen met z'n allen. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de grens met Duitsland, nu een vertraging van 7 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhausen, ook als je daar Duitsland in wil, even wachten, 19 minuten daar. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Maarsbergen, 6 minuten. En de A28 Zwolle-Hogeveen tussen Ommen en Staphorst, een kwartier.
6: Flitsverstand te beginnen op de A2 Eindhoven richting Den Bosch bij Best 139,6. De A2 Utrecht richting Amsterdam bij Oudekerk aan de Amstel 31,3. De A7 grens met Duitsland richting Groningen bij Scheemdaal opgepast bij 230,5. De A27 Utrecht richting Hilversum bij Hilversum 90,5. Ook de A27 Gorkum richting Breda bij Oosterhout 13,8. En tot slot de A76 grens met België richting Geleen bij Stijn op de Rijn bij 1,2.
7: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram. 3,99. We doen met je mee. Plus.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's.
12: 538.
13: Vanaf vrijdag.
12: De 538 90's top 1000.

0: Boosie, Mel Smith en Blink Twice.
1: Ik zeg het nog een keer.
0: Nou.
1: We worden wereldkampioen.
2: Hoppa. Martijn en Julia.
3: 5-3-8.
1: Eerlijk is eerlijk, ik had niet gedacht dat die wedstrijd tegen Zweden af zou lopen zoals hij is afgelopen.
0: Nee, vet toch?
1: Ik vind het heel dik.
0: Maar hey, wacht even, we waren echt heel goed.
1: We waren behoorlijk
0: goed. We waren echt heel goed.
1: Brian Brobby, die maakt ons wereldkampioen.
0: Nou, ik had gisteren wel echt zo'n idee van het zit er echt in. Het zit er gewoon echt... Ja, maar het gaat ons nu weer naar de kop stijgen. Dat is altijd
1: waarschijnlijk,
0: zo.
1: Waarschijnlijk, maar laten we hier maar even van
0: genieten. Ja, dit is een fout die we vaker maken. En dan gaat het weer iets te goed. En dan weet je wel, de volgende wedstrijd.
1: Ja, ik was een beetje kritisch van tevoren. Ook een beetje bang misschien ook wel voor de afloop. Maar dit ging als een trein.
0: Ja, echt.
1: Werkelijk. Waar heb jij gekeken?
0: Ik ben gaan kijken bij Frank en Irene in de Oranje Kroeg in Amsterdam.
1: Leuk is dat, hè?
0: Ja, dat is heel leuk. Kon je toegang voor winnen afgelopen week bij Frank en Irene. En dan kan je daarbij zijn. Kan komende week ook nog steeds.
1: Ja, als je luistert naar de middagshow, dan kun je kans maken op toegang tot de Oranje Kroeg in hartje Amsterdam.
0: Maar dat is echt supergoed geregeld. Zeg maar, dat is samen met Old Amsterdam. Dus ze stonden overal lekker van die bolplanken met kaas en fudet en dingetjes. Het is echt... Gratis drank. Nou.
1: Ik wou net zeggen, je hoeft niet voor je drank te betalen. Misschien ook wel leuk om even te vermelden. Dus daar kun je kans op maken als je komende week weer luistert naar de middagshow hier op 538. Nu eerst even de zondag beetpakken. Wat ben je op dit moment aan het doen?
0: Ja, het is zondagmiddag en heel Nederland zit toch wel een beetje in zijn eigen bubbel. En wij willen graag proberen te raden aan de hand van 3 cryptische omschrijvingen wat jij op dit moment aan het doen bent.
1: Dus kom maar door met je 3 cryptische woorden. Als je die even inspreekt in de app van 538, kunnen we die ook even laten horen op de radio. En neem van mij aan, dat is voor altijd een goed verhaal. Dus wat ben jij aan het doen? Omschrijf jouw bubbeltje van dit moment in 3 cryptische woorden. Spreek ze even in de app van 538. Dan gaan jullie en ik proberen te raden wat je op dit moment uitspookt.

0: Ikke.
1: Alex Warren, passenger op
2: 538.
3: Martijn en Julia.
1: Ja, we moeten een beetje op elkaar afstemmen natuurlijk. Wat we doen in dit
4: ik moet lachen hierom. Hey, iedereen zit toch wel een beetje in zijn eigen zondagbubbel. Iedereen is wat anders aan het doen. En wij willen eigenlijk aan de hand van 3 cryptische omschrijvingen raden wat jij aan het doen bent. Ja, dus dat kan je deze kant op sturen in dus 3 woorden.
1: Ik zat te denken wat mijn 3 woorden dan zouden zijn. Ik denk best veel gedronken. Gisteren, dat zijn er dan 4.
4: Op de camping?
1: Dat wat ik op de camping, ja. Oh. Ja, we hebben gevoetbald gisteren. Ik weet niet of je het meegekregen hebt. We hebben gewonnen.
4: Toch wel gezellig daar, hè, ja, die camping.
1: Tot het begon te regelen. Nou goed, we gaan even naar Sjoerd. Want Sjoerd heeft 3 woorden ingestuurd. Dat waren deze.
5: Hier Sjoerd, mijn woorden zijn kleur, lood en warmte.
4: Oeh, ik denk dat hij een glas- en loodraam aan het plaatsen is in een nieuwbouwhuis, weet je. Want vaak willen mensen dat glas en lood die accenten wel terug hebben, maar dan wel in een nieuwbouwwoning. Dus dat is helemaal hip.
1: Ik ging met je mee tot aan glas en lood, maar die nieuwbouwwoning die komt voor mij ook op de lucht vallen.
4: Oh, kan dat niet?
1: Sjoerd, goedemiddag.
6: Goedemiddag, met Sjoerd.
1: Ben jij inderdaad bezig met het plaatsen van een glas- en loodraam in een nieuwbouwhuis?
6: Nou, ik ben het niet aan het plaatsen, maar ik ben wel een glazen dier die glas- en loodramen maakt.
1: Oh.
6: En als ze klaar zijn, dan plaats ik ze.
1: Ah, nou Jul.
4: Heel eerlijk.
1: Hulde.
4: Voor het eerst had goed geraden.
1: Inderdaad, ja. Hé, maar Sjoerd, wat een vette baan heb jij dan.
6: Ja, dankjewel.
4: Maar dat is toch zo, zeg maar, dat glas- en lood is toch hipper dan ooit nu?
6: Het is restauratie, reparatie, nieuw. Het kan heel modern. Ja, je kan het zo gek mogelijk maken als je zelf wil.
1: Zijn er veel mensen eigenlijk die jouw werk doen? Want volgens mij lopen we niet echt over in Nederland van de glas- en loodspecialist, of wel?
6: Nee, er zijn er niet heel veel. En ik onderscheid mij ook als een uniek soort soms door mijn artistieke ontwerpen.
1: Kijk, wat is nou het raarste ontwerp dat je ooit gemaakt hebt?
6: Wel eens een raam gemaakt waar ik knikkers door midden moest zagen. En die dan weer opplakken op een raam dat je een 3D-raam krijgt.
1: Wauw.
4: Vet.
1: Ja.
4: Zo, maar als dan het zonnetje er doorheen schijnt, krijg je een heel vet effect, denk ik.
6: Elk raam is uniek. Elk raam heeft een aparte uitstraling door dit soort ontwerpen, ja. En door dit soort accessoires.
1: Sjoerd, ik wens jou een hele fijne werkdag vandaag. En succes met de hit ook.
4: En als ik ooit een huis ga kopen, weet je te vinden.
6: Nou, dankjewel. En ik zie de orde wel tegemoet.
1: Heel goed, Sjoerd. Okay, dankjewel, jongen. Fijne middag.
6: Dankjewel. Hoi. Tot ziens.
4: Dat is ook het voordeel. Als je zeg maar de enige bent in die branche, kan je ook wel dure prijzen vragen.
1: Dat is wel een beetje hoe de wereld werkt, inderdaad. Ja. Pakken we er Bernd ook nog even bij. Want die had 3 hele rare woorden. Tenminste, in de combinatie vind ik ze een beetje vreemd. Dus misschien dat je thuis even mee kan raden, want ik heb geen idee. Maar hij stuurt ijzer, water, helikopter. Nou, zeg het maar. Ik heb geen idee.
4: Ik denk dat hij camera-shots maakt voor een Formule 1 race in een helikopter. Dus dat hij de live beelden filmt.
1: Maar wat heeft dat met ijzer en water te maken dan?
4: IJzer, de raceauto's zijn van ijzer en het regent vaak op het circuit.
1: Nou,
4: je ging me net ook uitlachen.
1: Nee,
4: toen
1: had je net ook goed. Dus we gaan gauw naar Bernd toe om te kijken of je een beetje in de buurt zit. Bernd, goedemiddag.
7: Hey, goedemiddag.
1: Maak jij vette shots van Formule 1 wagens of niet?
7: Nee, totaal niet.
1: Totaal niet zelfs. Ja, nee, laat mij ook nog even één gok doen.

0: ijzerwaterhelikopter. Doe jij iets aan extreme sports of zo? Dat je met een wakeboard uit een helikopter springt?
1: Nee, dat ook niet, nee.
0: Nou, help ons. Wat doe je dan?
1: Ik werk op olie- en gasplatformen.
0: Oh, jij moet echt de zee op.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Wauw. Is dat niet lastig? Want je bent natuurlijk heel lang van huis dan, toch? Of niet?
1: Ja, nee, ik ben al 14 dagen van huis geweest. Ik vlieg morgen weer terug. Dus, ja.
0: Ik vind het wel... Volgens mij heb ik nooit gehoord dat 58 aanstaat op een boorplatform.
1: Ja, ik heb hier internet, dus je zit op de internet.
0: Nou, hartstikke goed.
2: Wat vet.
0: Werk ze, Bernd. En ja, zometeen welkom terug op het vasteland dan strakjes.
1: Ja, dat is wel heerlijk, hoor.
0: Goed zo, goed zo. Hey, tof dat je luistert. En dankjewel dat je even wat instuurde. Want ja, dit hadden we nooit van ons leven geraden, denk ik. Nee,
1: daarom stuurde ik het ook in. Ik denk, doe zo goed.
0: Heel goed, Bernd. Dankjewel en een fijne dag.

0: Staffy Duo. Play the live zomer op je radio. Hey, 538.
1: Mag ik jou feliciteren?
0: Ja, denk ik.
1: Vaderdag.
0: Oh, Vaderdag. Ja, dat ben ik natuurlijk.
1: Jij
0: ook
1: bent
0: nog.
1: De,
0: ja.
1: cool daddy.
0: Ik ben daddy cool. Wat dankjewel.
1: Wat vind je het allerleukste aan vader zijn?
0: Oh, ja, dit wordt heel klef, denk ik. Maar ik vind het nog steeds heel fijn als ik thuis kom en één of misschien zelfs wel allebei mijn kinderen komen naar me toe en laten zien dat ze blij zijn dat ik thuis ben.
1: Oh, ja, ik dacht echt, nu kom je echt weer met iets gemeens.
0: Nee,
1: zo, ben
0: ja, zo ben ik wel, ja. Maar ik kan ook wel gewoon lief zijn. Nee, dat, ja, soms wil ik ze gewoon ter adoptie aanbieden. Zo ben ik ook alweer. Maar soms is het ook heel leuk om kinderen te hebben. Ja, dan komen ze naar je toe en dan zijn ze blij dat je thuis bent. Ja, dat vind ik vet.
1: Oh,
0: ja.
1: Je bent wel een zoetsappige man. Het zit er wel in.
0: Beetje wel, beetje wel. Maar waarom begin je daarover eigenlijk?
1: Gewoon omdat het Vaderdag is.
0: Oh, oh ja, daarover gesproken. Vandaag een hele bijzondere editie natuurlijk van 10 tegen 1 strakjes.
1: Ja, want alles heeft te maken met Vaderdag.
0: Oh ja, dat is waar. Ja.
2: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
3: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: 18 plus speelbewust.
1: Ja. Echt serieus?
6: Oh,
1: wat een geld.
7: 18.000. Wat verdikken me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Odido. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
15: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
18: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
19: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag:
6: hebben we alles. Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
20: 538, Martijn en Julia.
0: Zometeen een hele speciale gast in 10 tegen 1. Wie het is hoor je zo, maar eerst Teddy.

0: Ik vind dit een heel leuk liedje.
1: Ik heb hem graag voor je gedraaid, maar eigenlijk meer voor iedereen die luistert.
0: Shaggy Mahombi, I Need Your Love op Radio 538. Hey, waar denk jij aan bij het woord vader?
1: Ja, want vandaag in 10 tegen 1, de eerste 10 associaties van Julia over een hele speciale persoon, namelijk haar eigen vader. We spelen zometeen een speciale Vaderdag-editie van 10 tegen 1. Dus we gaan kijken of Julia's vader het 538 Tosti-ijzer weet te winnen door de 10 associaties van zijn eigen dochter over zichzelf te raden.
0: Ik ben echt zo benieuwd wat hij allemaal gaat gillen.
1: Ik ook. Dus dat zometeen over een paar minuutjes na Eros Ramazzotti, want die komt eraan. Maar eerst Cameron Wickham, Kingdom of Fear, de favorite op 538.

0: Eros Ramazzotti. Cosa della vita op Radio 538. Spaans, Italiaans, ik spreek het allemaal.
1: Niet normaal. Het is bijna 10-1, dus spelen wij.
2: 10-1.
1: Waar denk jij aan bij het woord vader?
0: Dat is waar het om gaat in 10-1. Julia heeft voor mij een onderwerp gekregen. Een onderwerp wat precies past bij de dag van vandaag. Daar heeft ze haar eerste 10 associaties bij opgeschreven. Vandaag spelen we namelijk een speciale Vaderdag-editie van 10-1. En dat betekent dat we 1 kandidaat hebben in deze ronde van 10-1. En dat is de vader van Julia van Rijendam.
1: Hey. Hallo, pap.
3: Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, meneer van Rijendam.
3: Goedemiddag.
0: Ik zat net met jullie aan te praten over dit spel wat we gaan spelen. En toen zei ik, ik heb het gevoel alsof ik u al jaren ken. Maar ik wist niet eens wat uw voornaam was.
3: Oh, nou, zeg maar je hoor.
0: Oké. Okay. Hoe heet je?
3: Zo voelt dat wederzijds.
1: Ja, jullie zijn echt jullie weten heel veel van elkaar, maar jullie hebben elkaar nog nooit ontmoet.
0: Nou, ik zat te denken, we hebben elkaar 1 keer ontmoet. Volgens mij toen we met onze auto's langs elkaar reden. Toen zat jij bij je vader in de auto, ik in de mijne. Toen hebben we elkaar door het raampje een hand gegeven. En toen zijn we weer doorgereden. Dat staat me ergens vaag bij. Maar dat is onze enige ontmoeting geweest volgens mij ooit.
3: Correct.
0: Ja, hè, precies.
1: Ja, en papa stuurt ook altijd, zeg maar. Papa is heel fanatiek met luisteren naar de radioshow. Hij stuurt altijd naar. Hij luistert echt al jaren sinds ik bij de radio werk. Iedere show. Dus toen ik in de nacht zat, luisterde hij in de nacht. Toen ik vroeg in het weekend zat, zette hij zijn wekker, ook al was hij vrij. En dan gaat hij altijd na de show sturen van, nou, dit vond ik goed en dit kon beter.
0: Ja, en hij is altijd heel kritisch, toch?
1: Hij is super kritisch, ja, en dat is goed.
0: Dat is heel goed.
3: Goed bedoeld ook, hè. En nog even terug te komen op het gesprek van net, alsof we elkaar al lang kennen. Het voelt bij mij ook een beetje alsof Martijn de tweede grote broer van Julia is.
0: Ah, dat vind ik leuk om te horen.
1: Smelt. Nou, pap, jij moet de 10 associaties gaan raden die ik als eerste had opgeschreven bij het woord vader. Hoeveel denk je er te weten?
3: Ik denk 6.
1: Zo?
0: Ja. Ik vind het een dappere inzet, als ik eerlijk ben. Ik zie namelijk het lijstje hier. Ik ben heel benieuwd.
1: Gaan we gewoon beginnen,
0: Casper. Ik tel af. 3-2-1. Dan krijg je een minuut de tijd om aan 6 goede associaties te komen. Lukt dat, dan gaat het 538 Tosti-ijzer richting Huizen van Rijendam.
1: Ja, dat is super, eindelijk.
0: Ready? 3,
3: yes.
0: 2, 1, let's go.
3: PVC sneeuw.
1: Oh, ja.
0: PVC sneeuw?
1: Nee, Pony Park City bedoelt hij.
0: Oh ja, Pony Park City, nee, die is goed. Ja.
1: Wacht even, pap, je moet even rustig aan.
0: 1 goed, ga door.
3: Sneeuw, kerst.
0: Sneeuw en kerst. Feestdagen.
1: Nee,
0: staat niet op de kaart.
3: Smiley.
1: Nee.
3: Elkaar altijd tegelijk tegenkomen of tegelijk appen.
1: Ja, klopt.
0: Hebben. 2 goed.
3: Kom je eten.
1: Ja, altijd eten, ja.
3: Prullenbakje leeg, handdoekjes niet op de receptiebalie leggen in de winkel.
1: Nee.
3: Vragen stellen over je programma's.
1: Ja, bemoeien.
0: Ja, zeker. Nog 2, Casper, kom.
3: Duimpje geven naar show.
0: Duimpje geven naar show, de vaderduim.
3: De verkleding, niet modebewust.
1: Bij de kleding, ja. Nog één.
0: Roep iets!
3: Pom. De auto van McCartney.
0: De auto toch, of niet, zei die?
3: Ja, auto.
1: Oh ja, ja! Dat is het
0: gehaald! Ja!
1: Ja, inderdaad, want als de auto stuk is of er brandt een lampje in mijn auto, dan ben ik meteen mijn vader. Ik ga altijd papa bellen als er een spin zit. Dan moet hij naar Amsterdam komen.
0: Even voor de vorm, de man woont in Hilversum, hè? Dat is toch 30 kilometer rijden, denk ik.
1: Doof? Je kan niet zo goed luisteren.
3: Heb ik ook, doof of niet?
1: Oh, die had je gezegd ook.
0: Oh, nou, dan heb je grandioos gebonden.
1: Ik had snurken, want jij snurkt mega hard. Als ik dan bij mijn ouders slaap, dan hoor ik alleen maar... pindakaas. Of het nou 's ochtends vroeg is, middernacht. Hij eet altijd pindakaas, een pot per week. En altijd als ik moet weg worden gebracht of worden opgehaald van een feestje, dan bel ik papa.
0: Nou, wat goed.
1: Wat waren ze?
0: Casper, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Je krijgt het unieke, iedereen wil het hebben, maar het is bijna niet te krijgen. 538 Tosti-ijzer.
1: Vet.
3: Geweldig, enorm blij mee. Tosti-kaas.
0: Wij gaan een keertje tosti's eten bij jou thuis, joh.
1: Ja, vet.
0: Dan kan ik je vader ook een keer ontmoeten, gewoon in het echt.
1: Leuk, man.
0: Casper, dankjewel voor het meedoen. Fijne middag, dankjewel. Fijne vaderdag.
3: Fantastisch.
1: Doei.

0: Rexha en Faithless en New Religion op Radio 538.
1: Ik vind het nog steeds zo lief om te horen dat jouw vader naar Amsterdam komt rijden om spinnen voor jou te vangen.
0: Ah, ja. Ja, maar ik vind spinnen gewoon heel vies. En daar zijn vaders een beetje voor, hoor.
1: Ja, dat is absoluut.
0: Dus bereid je maar voor.
1: Dit is Radio 538. Wij zijn Martijn en Julia. En rondom het WK win je hier de meest waanzinnige prijzen. We hebben al luisteraars richting Amerika gestuurd voor alle poolwedstrijden. Maar ook kunnen we, als je het leuk vindt, een vrij episch huisfeestje voor je organiseren rondom de WK-wedstrijden. Iemand die dat gewonnen heeft, die spreken we zo om even te kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En als je dat hoort, dan denk ik dat jij dat ook wil. Dus blijf luisteren en ook Jennifer Lopez komt eraan.
2: De supersterren. De boybands. En de DJ's. Vanaf volgende week vrijdag hoor je ze allemaal in de 538 90's Top 1000. De 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Breng nu je stem uit op jouw favorieten via 538.nl. En luister vanaf volgende week vrijdag. De 538 90's Top 1000.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oeh, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man.
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
15: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
18: Oh nee, een take.
10: Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
18: Attap.
10: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
19: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
20: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
21: Opgelost, Autotaalglas.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
24: Dat gaan we vieren.
23: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
25: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
26: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar €0,99.
24: Dat gaan we vieren.
26: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
27: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
28: ANWB en gaan.
29: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
30: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: ANWB Zomeralert. Nu Giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschool. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
2: 538 Nieuws.
31: 1 uur.
32: 13 gewonden bij een ongeluk op een snelweg in het zuiden van Duitsland. 8 slachtoffers zijn kinderen van rond de 12 jaar. Ze zaten met een voetbalteam in een busje dat op een file inreed. 2 auto's klapten daarna op het busje. De kinderen en 3 volwassenen zijn ernstig gewond, maar niet in levensgevaar. Rond een incident in Middelburg, waarbij gisteravond iemand is neergeschoten door de politie, zijn 2 mensen aangehouden. 1 daarvan is de neergeschoten man, de ander zou de politie hebben gehinderd. Wat er precies is gebeurd en waarom er door een agent is geschoten is nog niet duidelijk. In Breda gooit niet de hitte, maar de vele regen roet in het eten voor een evenement. Bij Swim to Fight Cancer is het zwemonderdeel geschrapt omdat er door de regen van vannacht te veel rioolwater in de singel zit. En dat levert risico op. Het podiumprogramma gaat wel door. Zwemmen doen we weer in september, zegt de organisatie. En het Groningse Bellingwolde herdenkt de 100ste geboortedag van de uitvinder van het cassettebandje, meldt RTV Noord. Lou Ottens werkte bij Philips. Hij wilde een klein, licht en goedkoop alternatief voor de zware en soms onhandige bandrecorders. Het werd de compact cassette en die is er al sinds 1963. Zonnig, maar in het noorden meer wolken. Daar kan ook een buitje vallen. Het wordt daar 22 graden. In Limburg warmer, maximaal 31. Morgen droog, veel zon en zo'n beetje dezelfde temperaturen. En dat was het nieuws op 538.
1: Dan de verkeersinformatie van onze vrienden van Flitsmeister op 538. 5 vertragingen op dit moment. De 3 langste, dat zijn deze. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar nu 17 minuten extra reistijd. De A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grens met Duitsland 17 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. Daar 9 minuten.
33: Controlestand begint op de A20 Rotterdam richting Gouda bij Nieuwekerk aan den IJssel. 43,8. De A27 Utrecht richting Hilversum bij Hilversum 90,5. Ook de A27 Gorkum Breda bij Oost. Opgepast bij 13,8. De A50 Arnhem richting Os bij Arnhem 167,8. En tot slot de A76 Geleen, grens met België richting Geleen bij Stijn op de rem bij 1,2.
34: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
35: Plintenfabriek.nl.
0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
34: Voor elke stijl de juiste afwerking.
3: Plintenfabriek.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check Delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

0: Damiana David en Talk To Me.
1: 538, Martijn en Julia.
2: Hey, het WK voetbal is in volle gang. En natuurlijk, het liefst ga je naar Amerika, maar dat kost klauwen met geldje. Dus je hoeft ook niet per se naar Amerika om een hele vette WK-droom mee te maken. Stel je even voor dat je gewoon je woonkamer kunt omtoveren tot een soort mini-stadion. Denk aan je vrienden over de vloer, oranje op televisie, een 538-dj achter de draaitafels en Samuel Welte, die gewoon een halftime show komt geven.
0: Vet!
2: Dat toch? Dat dacht ik. Dat kun je dus winnen in de 538-ochtendshow. En Robin die overkwam het gisteren tijdens de wedstrijd tegen Zweden. Robin, goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
2: Jij hebt het WK-kamerfeest gewonnen bij onze vrienden van de ochtend. Hoe was het gisteravond?
3: Ja, we zijn nog steeds aan het bijkomen. Het was echt geweldig. Ja, ik had natuurlijk de prijs gewonnen. Ik dacht, wat kan ik verwachten? Maar uiteindelijk was het eigenlijk nog beter dan wat ik had verwacht. Het was echt super geregeld. Samuel Welte met kers op de taart.
2: Ja.
3: Rico Meijn die de hele avond leuke plaatjes heeft gedraaid. Het was echt een beleving om echt nooit te vergeten.
0: Wie was er beter? Rico Meijn of Samuel Welten?
3: Rico was ook echt groot. Hij heeft echt een hele mooie avond voor gemaakt. En al mijn vrienden en familie die ik heb opgetrommeld. Ik heb natuurlijk de prijs gewonnen afgelopen vrijdag. Ja, je snapt best dat heel veel mensen al plannen hebben. Maar natuurlijk, hier maken mensen graag een uitzondering voor. Dus we moesten ook zorgen dat niet te veel mensen binnenkwamen. Want de buurt die was natuurlijk ook wakker geworden.
0: Ja, natuurlijk. Als je al als buurman denk je ineens, laat ik even aanmelden.
3: Ja, ik heb iedereen geïnformeerd vooraf dat er, of gisteren moet ik zeggen, om te zorgen dat in ieder geval iedereen weet wat er te wachten stond. En dat is allemaal super goed verlopen. Ik moet ook zeggen, het team van 538 heeft echt uitstekend overal bijgedragen. En daarvoor zorg ik dat ik en al mijn vrienden echt een hele mooie ervaring hebben gehad.
0: Wat goed zeg. Hey, er was gisteren, ik heb ook contact met een mol die er gisteren ook was. Ja. Ik heb even gevraagd.
2: Maar is het? Mol?
0: Nee, die betaalt alleen.
2: Oh ja.
0: Was het nou zo dat jouw vrienden jouw hele drankkast hebben geplunderd?
3: Ja, er is uiteindelijk toch wel iets meer gedronken dan dat we eigenlijk hadden gehoopt. Maar ik moet zeggen dat we, we hadden gewonnen als Nederlands elftal. En het was niet zomaar een overwinning. Het was een fantastische overwinning.
0: Ja, ik kreeg een video binnen dat jij door je vrienden in het zwembad werd gegooid.
3: Ik ben inderdaad na de winst mijn telefoon werd afgepakt. Ik dacht, waarom was mijn telefoon afgepakt? Maar dat was natuurlijk met voorbedachte radenen. Ik werd toen, ik heb een mooi zwembad in mijn achtertuin staan waar ik vervolgens zelf in lag. Dus,
2: ik zie nu de beelden inderdaad. Ja, wacht even.
3: Ja, de beelden, die zijn natuurlijk ook fantastisch waarschijnlijk.
2: Wat goed zeg.
3: Het was een hele mooie avond en dag om niet snel te vergeten. Ja, een klein viertje en een klein borreltje.
0: Lekker,
2: hoort erbij,
0: man.
2: Toch?
0: Is je gegund?
2: Ja, dat hoort erbij. Dus jij zegt eigenlijk, als jij als luisteraar de kans krijgt om deze prijs te winnen, probeer hem vooral te winnen.
3: Je moet er vol voor gaan en denk goed na over JL om het Nederlands elftal goed aan te moedigen, want het heeft blijkbaar geholpen, hè?
2: Zeker.
3: Het heeft geholpen en deze actie is echt enorm leuk om deel te nemen, dus ik wil iedereen aanmoedigen om in ieder geval zo'n ervaring die ik heb meegemaakt, gun ik iedereen.
2: Nou, wil je ook zo'n WK-kamerfeest? Luister dan de komende week naar de 538-ochtendshow en maak kans op zo'n feest bij je in je tuin in jou in dit geval. Het grappige is, de 538-dj in kwestie die bij het volgende feest moet draaien, dat ben ik.
0: Ja. Oh, dat ben jij!
2: Ja, ben ik. Dus ik heb nu gezien wat er allemaal los gaat. Dus ik ga me even flink voorbereiden. En dan komt het dik in orde. Robin, dankjewel. Ik wens jou een fijne...
3: Enorm bedankt allemaal. En nog een fijne dag.
2: Yo, jij ook. Hoi.

0: Wat een waanzinnige tijd om te leven. Ja, toch?
1: Heerlijk. Ik ben echt blij.
0: Wij zijn Martijn en Julia. Dit is Radio 538. En zometeen hoor je Dua Lipa met Break My Heart. Na eerst de Haagse helden van Saumur. Dark Before the Dawn op Radio 538.

0: Ik zit te denken, maar de zomer is vandaag officieel gestart.
1: Ook nog vandaag, ja.
0: Ja, het is vandaag de langste dag van het jaar.
1: Er gebeurt zoveel vandaag.
0: Ongelooflijk.
1: Vaderdag, zomer, de dag na Nederland-Zweden.

0: break my heart.
1: Ze heeft een heel Italiaans dorp afgehuurd, hè, die Dua Lipa, voor de bruiloft.
2: Ja, afgelopen weekend is ze getrouwd met Kellen Turner.
3: Lekker bescheiden feestje.
2: Ja, ik vind dat toch wel, ik weet niet, ik vind dat toch wel een beetje arrogant of zo. Ik vind haar echt de mooiste vrouw van de wereld. Dus ik kijk echt naar haar op. En een waanzinnige zangeres. Maar ik vind dat een dorp afhuren, zodat mensen niet bij hun woning er kunnen komen en niet naar hun werk kunnen, omdat mevrouw moet trouwen, ja, daar vind ik wel wat van.
1: Oké, nou, ik weet niet wie jou ooit gaat trouwen, maar die hoeft dus geen Italiaans dorp af te huren. Dat hebben we dan bij deze.
2: Bare minimum.
1: De bare minimum. Zometeen Alex Warren, Fever Dream komt eraan en ook Martin Garrix hoor je zo.
4: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. Even bellen met Peter Heerschop.
5: Brazilië tegen Marokko. Volgens een aantal kenners had dat zelfs voorspeld als een mogelijke finale. Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië tegen nulvoudig wereldkampioen Marokko.
4: 538-ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
8: Praxis.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
12: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
16: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
17: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: En weet je wat ook fun is? We vieren 60.

0: ICT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items... zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
6: Mooi van Ethos.
7: 538. Martijn en Julia.
8: Alex Warren zometeen.

0: Deze boodschap is voor jou aan de andere kant van de radio. Als jij luistert naar ons, naar Martijn en Julia op 538. Ja, je bent geweldig. Je bent echt vet. En ik vind het ook heel leuk als je appjes stuurt met de app van 538. En ik vind het nog leuker, Joel, als je ook gewoon mensen advies geeft. Ja, over dingen en zo.
1: Ik kwam net inderdaad een berichtje binnen van... Hey, Martijn en Julia, wij gaan nu een iPad kopen. Welke kleur moeten we nemen? Geel, blauw of roze? En toen zei ik roze. Zei ze,
0: natuurlijk.
1: Okay,
0: gaan we dat doen?
1: Gaan we doen.
0: Dus Marcel en Shelly hebben zometeen een roze iPad. Omdat jij dat gezegd hebt.
1: Ja, dat is toch leuk. Ja, maar ja. We krijgen sowieso wel vaker vragen. Ik heb ook een keer vroeg iemand welke kleur moet ik aan de muur doen. Toen zei ik een beetje dat baby roze-achtig. Nou, dat werd ook toen gedaan. Een keer heeft iemand gevraagd... Hey Julia, je bent altijd zo bruin. Welke zelftan gebruik jij? Nou, ik vind mezelf soms lijken op Donald Trump. Dus ik weet niet of je het nou moet aannemen. Zo oranje ben ik. Lijkt wel een wortel. Maar weet je, alle adviezen. Ik bedoel, als je een berichtje stuurt naar de app van 538.
0: We lezen alles.
1: En ik reageer eigenlijk ook altijd.
0: Ja, dus als je advies nodig hebt over wat dan ook. Julia zit voor je klaar. Gebruik de app van 538.
1: Ik ga tikken.
0: Hey, zometeen Taylor Swift. I Knew It, I Knew You. Naar Jess Glynn en Clean Bandit. Rather Be. En we moeten zometeen even hebben over de 90s top 1000 die er aankomt. Maar dat komt er allemaal aan. Dit is 538. Welkom.

0: Taylor Swift, I knew it. I knew you op Radio 538. Waar denk jij aan bij de 90s?
1: Aan de 90s top 1000.
2: 538. 90s top 1000.
1: Ja, en aan die mobiele telefoons in die tijd, die zo groot waren. Dat leek net alsof je een baksteen in je broekzak had zitten. Dat was de tijd ook waarin je videobanden leende van je vrienden. En dan was je echt een lul als je hem niet terugspoelde voordat je hem teruggaf. Dat was ook echt helemaal jaren 90. En ja, ook in de jaren 90 hadden we een WK voetbal waarin we best ver kwamen. Sterker nog, we dachten allemaal dat we wereldkampioen zouden worden nadat dit gebeurde.
3: Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Frank de Boer speelt de bal.
0: Waanzinnig fragment. Super, ik wil dit als wekker.
1: Oh, dat kan. Stuur het wel naar je door. Ik vraag me af, als Jack van Gelder in een Albert Heijn staat, of er dan nog steeds mensen naar hem toe komen die roepen: Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
0: 100%. 100%.
1: Dat is dus ook jaren 90. Maar aanstaande vrijdag gaan we los hier op 538 met de 90s top 1000. De 1000 allerbeste tracks uit dat decennium. Stem vooral via 538.nl, want zonder jou geen 90s top 1000. En als je stemt, maak je kans op het epische 538 trainingscheck. Dat kun je zien in de app en op de site. Wim Verkerk heeft ook gestemd. Wim, trainingcheckie, komt jouw kant op. En we hebben even de beste uit jouw stemlijstje gevist met jouw goedvinden. Als warming up voor de 90s top 1000. Scoop and drop it nu op 5.

als voorproefje voor de 90s top 1000. Aanstaande vrijdag beginnen we ermee. 26 juni tot en met 3 juli loopt die door. De 1000 allerbeste tracks uit de jaren 90. Stem dus vooral op jouw favoriete via 50.nl. En score dat, ja, behoorlijk epische 538 trainingsjackie. Kensington zometeen met Stay. Na Bruno Mars.

0: Wij zijn Martijn en Julia. Je hoorde Kensington met Stay.
1: Het is bloedheet buiten, maar die hitte die kan je ook iets moois opleveren. Namelijk...
0: een mooie tan.
1: Een mooie tan. Ja, lekker in de zon zitten en niet insmeren.
0: Nee, dit is geen goede reclame.
1: Absoluut wel insmeren. Maar het kan je nog iets opleveren, namelijk het 538 strandlaken. Zometeen de bloedhete bingo.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen, 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
9: Dat gaan we vieren!
8: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Obelin. Alles voor kampeergeluk.
14: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
13: Obelin. Tijd voor nieuwe herinneringen.
15: Alles voor kampeergeluk.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1+1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Castilla van Jumbo.
17: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
18: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
21: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
22: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
23: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
24: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
25: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538-ochtendshow en speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
26: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
27: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
26: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
27: Wat doe ik aan?
26: Shop nu bij Zalando.
28: Het is al even geleden, maar beest is weer los.
0: het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7.
3: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
7: 538 Nieuws.
28: 2 uur.
29: De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen wordt steeds groter. Volgens Sky News vraagt nu ook de minister van Buitenlandse Zaken hem te vertrekken. Media denken dat Starmer dat morgen ook gaat doen. Starmers Labour-partij verloor fors bij lokale verkiezingen. En de partijleden zien liever Andy Burnham als premier. De politie is nog altijd op zoek naar de bestuurder van een bestelbus die gisteravond bij Biddinghuizen een fietser doodreed. Die zou zonder licht tegen het verkeer in hebben gereden. De bus reed na het ongeluk door. Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar een Renault-busje met schade. Politie zoekt ook beelden. In Tiel, in de Betuwe, zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat een automobilist op ze inreed. De agenten waren op een melding afgekomen en toen ze op de stoep stonden werden ze aangereden door een man uit Maurik. Die was onder invloed. Hij zit vast op verdenking van gevaarlijk rijgedrag. En 2 mensen op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk zijn zwaar gewond geraakt nadat een motorrijder aan het stunten was, meldt Omroep VRT. Hij maakte een wheelie, verloor de macht over de motor en schoot het terras op. De man raakte zelf ook gewond en is aangehouden, net als 2 anderen die alles filmden. Zonnig, maar in het noorden meer wolken en daar kan ook een buitje vallen. Daar 22 graden, in Limburg warmer en maximaal 31 graden. Morgen droog, veel zon en zo'n beetje dezelfde temperaturen. En dat was het nieuws op 538.
30: Dan 538 verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de grens met Duitsland. De vertraging daar van een kwartier. De A12 Arnhem-Oberhausen, ook als je daar Duitsland in wil, even wachten. 13 minuten daar. En de A208 Haarlem richting Velzen tussen Velzenbroek en IJmuiden. 12 minuten vertraging.
31: Controles dan eentje op de A12 Gouda richting Utrecht. Bij Utrecht 59.0. De A27 Utrecht richting Hilversum. Bij Hilversum 90.5. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Bij Arnhem op de rem bij 167.8.
32: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
33: Dat gaan we vieren.
32: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
34: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
35: Hebbes.
32: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
33: Dat gaan we vieren.
32: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
36: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: Deze is gewoon extra lekker met temperaturen zoals vandaag. De Bauza en Magnetic op Radio 5.
1: De bloedhete bingo.
2: We hem ook lekker in een geërcode studio.
0: Ja, is ook eigenlijk, slaat eigenlijk helemaal nergens op.
2: Nee, we hebben mazzel. Wij zitten hier echt lekker cool binnen. Sterker nog, je hebt gewoon lange mouwen aan.
0: Ja, ik heb het echt ijskoud.
2: Als je meekijkt via TV5 in de app, dan zie je dat ze een vest aan heeft.
0: Ja, ja.
2: Bij deze temperaturen. Nou goed. Hey, buiten is het wel heet en misschien op de plekken waar jij werkt of dit moment bent ook. En dan is dit spel wat we nu gaan spelen echt iets voor jou. Als je meedoet, maak je kans op het 538 strandlaken. Dat kun je dus winnen als je meespeelt met de bloedhete bingo. We hebben een bingo-molentje, daarin zitten getallen. Die een beetje corresponderen met temperaturen die we een beetje kunnen krijgen op dit moment. Dus Jules gaat een sweeper geven aan dat ding, daar komt er een getal uit. Dat is de temperatuur die we zoeken. Zit jij op dat moment in die temperatuur en kun je dat bewijzen door middel van een foto in de app? Dan maak je kans op het 538 strandlaken.
0: Harde of zachte sweeper?
2: Nou, als je te hard sweept, valt dat ding in elkaar, denk ik. Doe een medium sweeper.
0: Medium sweep.
2: Medium
0: sweep. Oké, komt-ie, ja?
2: Ja. Ja, die is goed. Die is goed.
0: Komt die?
3: 29.
2: 29 graden zoeken we. Dus zit jij ergens in 29 graden en kun je dat aantonen met een foto? Maak een foto van je telefoonscherm, screenshotje, je thermometer.
0: Ja, je kan echt creatief zijn als er maar ergens 29 graden tussen
2: zit. Smartwatch, whatever. Maar als jij kunt aantonen dat het bij jou 29 graden is, laat het weten in de app van 538. En maak kans op het 538 strandlaken.
0: Oh, leuk, dit nummer erbij. Nou, de cirkel is rond.
2: Helemaal rond. Oh. Als je meekijkt via de app van 538 of TV 538, zie je Jules nu een soort, ja... Ze zitten lekker in, laat ik het zo zeggen. Katrina and the Waves!

0: In Your Eyes op 538.
1: De bloedhete bingo.
0: Het bingo-molentje heeft het net overleefd.
2: Ja, ik had het niet harder moeten draaien.
0: 29 kan er uitrollen. En in de bloedhete bingo betekent dat dan dat 29 graden de temperatuur is waarnaar we op zoek zijn. Als jij dan met een foto kunt laten zien dat het op dat moment bij jou 29 graden is, dan maak je kans met 58 strandlaken. Je kunt dan een foto maken van je dashboard, van je auto, van je smartwatch, van een klassieke thermometer. Verzin wat.
2: Ja, we hebben zo ongelooflijk veel appjes binnengekregen. En ik heb eerder dit programma beloofd dat ik op ieder appje persoonlijk antwoord. Dus ik ben zo meteen denk ik 3 uur bezig met iedereen antwoorden.
0: Ik vond je al zo stil de afgelopen een paar minuten. Hey Sherman, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Jij stuurde een foto van een dashboard in, maar we hebben daar een paar vragen over.
3: Ja, dat is maar.
2: Want ik zat net te kijken. Jij hebt zeg maar op je dashboard 2 tankicoontjes staan. En toen zei ik tegen Martijn, is dat dan hybride? Weet je wel, dat is zo van zoveel heb je nog over van de elektrische batterij en zoveel van de benzine.
3: Nee,
2: maar dat is iets anders, hè?
3: Ja, dat is iets anders. Ja, dat is voor de AdBlue.
0: En ja, wat is de AdBlue? Dat is speciaal voor vrachtwagens, of niet?
3: Ja, busjes hebben het volgens mij ook tegenwoordig. Niet allemaal, maar sommige volgens mij wel.
2: Maar wat is
3: en wat
2: het?
3: Ik een beetje, ja, wat ik een beetje heb begrepen is dat dat zorgt voor een iets schonere uitstoot.
0: Ah, oké. Okay.
2: Maar moet
0: dat
2: je
0: zijn
2: dan
0: wel
2: 2 keer tanken?
0: Ja, 2 aparte pompen, toch?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Je moet wel een ander slangetje pakken, ja.
2: Nou, dan betaal je dus ook 2 keer zoveel.
3: Uiteindelijk wel, maar de AdBlue is volgens mij 1,30 euro of zo uit mijn hoofd.
0: Ah, dat is nog wel te doen.
3: Dus die is iets beter te behappen. Maar bij
0: beter,
3: elkaar is het nog steeds een flinke pot, toch?
2: Ja, joh.
0: Maar jij trekt daar toch gewoon de creditcard van de baas doorheen, denk ik, of niet?
3: Uiteraard,
0: ja,
3: uiteraard.
2: Lekker, man.
3: Die van mezelf had ik in mijn portemonnee zitten in ieder geval.
0: Hey, wij zagen op jouw dashboard ook inderdaad een temperatuurtje van 29 graden. Houd het een beetje vol in die cabine, joh.
3: Nou ja, nu die stilstaat is het behoorlijk warm, maar als de airco draait dan gaat het wel.
0: Ah, dus wou die alleen maar op eigenlijk.
2: Wat ligt er achterin eigenlijk? Vind ik altijd leuk om te weten.
3: Hij is momenteel leeg, maar normaal ligt er restafval van een aardappel ligt er normaal in.
2: Van een pieper?
3: Oh, okay. Ja, van een piepertje.
0: Ja, Julia heeft sinds kort geleerd dat pieper en aardappel hetzelfde ding is.
3: Ja.
0: Sherman, jij krijgt het 538 strandlaken, jongen. Gefeliciteerd.
3: Kijk, superleuk.
0: En rij voorzichtig. Tof dat je luistert.
3: Kom goed.

0: Jesse J en B.O.B. met Price Tag op Radio 538. Wij zijn Martijn en Julia, je hoort ons ieder weekend. En in ieder weekend spelen we de Weekend Quiz. Dat is een quiz die niet gaat over het weekend, maar die wel gaat om vragen die beginnen met weekend.
1: Het zijn 5 vragen, weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50. Wil je meespelen, app het woordje weekend naar de app van 538.
2: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
3: 538 Festival Donderdag.
4: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
3: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
5: Yeah. Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.

0: Beatles vibes.
1: Yeah.
2: Mm, de Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
11: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
13: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
14: Pittig en toch smeuig. Vol karakter. Dat is de bekroonde smaak van Old Amsterdam. Gemaakt onder toezicht van onze beste kwaliteitsmeesters. Volgens een uniek familierecept waarin traditie en innovatie samenkomen. Proef het zelf en geniet van Old Amsterdam. Old Amsterdam. Met pit en karakter.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: En in het weekend spelen we de weekendquiz.
1: De weekendquiz.
2: Ja, dat is een quiz die niet gaat over het weekend, maar wel begint met weekend. Het zijn in totaal 5 vragen. Weet je het antwoord, dan roep je snel je naam.
0: En heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak jij 50 euro. En dat gaat Bart misschien wel overkomen. Bart, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Uit Almere. Jij gaat spelen tegen Denise. Denise, ook goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Uit Arkel.
4: Yes.
0: Dat is de plek waar Frenkie de Jong geboren is, toch?
4: Ja, dat klopt.
0: Heeft hij al een standbeeld eigenlijk of niet?
4: Oh, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Dat weet ik
2: ook. Ja, dit weet ik wel.
0: Dat is zo'n feitje wat ik dan onthoud. Frenkie de Jong, Arkel, dat zit echt vastgeketend in mijn hoofd. Nou goed, maakt niet uit. Jongens, jullie zitten in de weekendquiz. 5 vragen die beginnen met weekend. We spelen ze om de beurt. Als je het antwoord denkt te weten, roep je eerst je naam. Dan krijg je de beurt. Mag je het antwoord geven? Is het goed, krijg je 1 punt. Is het fout, gaat gepunt naar de tegenstander.
3: Duidelijk.
0: Oké, ja, dat is goed, man. Oké, jongens, daar gaan we. Vraag 1, let op.
1: Vraag 1.
2: Wie kent de 3 ingrediënten waar een Aperol Spritz mee wordt gemaakt? Mijn lievelingshandje.
0: Ja, niet van Bart en Denise zo te horen. Het blijft heel stil.
4: Nummer 2.
0: Nou, dan gaan we door naar vraag 2, want dit duurt een beetje te lang. Het is Aperol, cava of prosecco en bruiswater. Vergeten jullie nooit meer.
1: Vraag 2.
2: Wie kent
0: het grootste continent ter wereld?
3: Bart.
0: Bart, zeg het maar.
3: Afrika.
0: Afrika, zeg jij. Nee, het is Azië. Het is groter.
3: Shit.
0: Puntje voor Denise. We gaan door met vraag 3.
1: Vraag 3.
2: Wie kent het aantal vakjes op een standaard schaakbord? Ja, blijf verdacht.
0: Ja, ja. Ja. Wie durft?
3: Ik heb echt geen idee.
0: Okay, ja, het duurt wel lang. Een schaakbord is 8 bij 8, dus je hebt 64 vakjes. Door met vraag 4.
1: Vraag 4.
2: Wie kent
0: de uitslag van de wedstrijd Nederland-Zweden van gisteren?
4: Denise.
0: Bart. Denise, jij was eerder, zeg het maar.
4: 5-1.
0: 5-1 is goed. Denise staat 2-0 voor. We hebben nog 1 vraag te gaan. Bart, tandje erbij, hè? Oké, daar gaan we.
1: Vraag 5.
2: Weekend. Het kledingstuk wat je kunt winnen op 538 ter ere van de 90's top 1000 volgend weekend.
0: Oeh, Denise was al voordat de vraag klaar was. Zeg het maar.
4: Een trainingsjack.
0: Jij zegt een trainingsjack. Dat is het goede antwoord, Denise. Gefeliciteerd.
4: Yay.
0: Bart, dapper gespeeld, maar Denise, jij wint 50 euro. We gaan het zo gauw mogelijk naar je overmaken, goed?
4: Yes, dankjewel.
0: Lekker gespeeld, dankjewel. En Bart, jij ook een fijne middag, hè?
3: Yes, dankjewel.
0: Oké. Okay. Dit is Jamaican.

0: Je luistert 538. Wij zijn Martijn en Julia en je hoorde Jennifer Page met Crush.
1: Heb jij een celebrity crush eigenlijk?
0: Die heb ik zeker weten.
1: Wie?
0: Ana de Armas.
1: Ken ik niet.
0: Ken je die niet?
1: Nee.
0: Heb je James Bond gezien? No Time to Die?
1: Ja. Oh ja.
0: Ja.
1: Oh ja. Oh ja.
0: In Knives Out. Oké. Okay. Zit ze ook in de film?
1: Oh ja. Ja.
0: Ja, nee, zij is zo prachtig. Dat is mijn celebrity crush.
1: Heb je dan ook zeg maar zo'n dat gaat toch helemaal rond zo'n hall pass dat je dan zeg maar met je partner hebt afgesproken dat stel je komt ooit in een situatie waar je haar kan regelen dat het dan mag zonder dat het gevolgen heeft voor je relatie.
0: Ik heb dat niet thuis afgesproken, maar dat zou ik misschien een keer moeten doen.
1: Ja.
0: Ja. Dat je dan zo'n kaartje maakt met namen erop en die plastificeer je dan zodat het echt vast staat, weet je wel? En dan heb je dat altijd bij en dan kun je dat laten zien van kijk, you're on my hall pass.
1: Nou echt, als mijn vriend Dua Lipa een keer tegenkomt en hij krijgt de kans, moet hij absoluut doen.
0: Ja. Ik hoop dat hij mij belt. Op dat moment. Heb jij een celebrity crush?
1: Nee, ik vind echt iedereen leuk.
0: Ja, je hebt een celebrity harem, dat is ook zo. Ja, inderdaad.
1: Benson Boone, dat is mijn favoriet.
0: Ja. En die gast van Kensington en noem maar op. Hey, dit is Jonas Blue.

0: Ja, we hebben het al eerder gezegd vandaag, maar we hebben echt de meest waanzinnige luisteraars.
1: Ja, echt.
0: Ter wereld. Echt, iedereen reageert leuk en doet mee. En Marcel die appte net ook nog eventjes een voice memootje door. Dat vond ik ook zo mooi.
2: Hey, Julia en Martijn. Heel veel plezier met jullie radioprogramma. Het is vandaag goed weer, mannen.
1: Het scheelt ook niet veel, hè?
0: Nee.
1: Zet er een N achter en het is gewoon een kerel.
0: Ja, nou ja, daar hoef je die N niet eens voor te hebben. Marcel, dankjewel. Het is alleen wel zo...

0: 538 90's Top 1000.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt en gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing... bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie... en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou. NVM.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Vakantieveilingen. Oh, wat een goal! Goal?
17: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
19: Domino's. Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
20: Praxis.
21: Pak eens een podium.
22: Pak eens een podium.
21: Pak zelf eens een podium.
23: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
24: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen... bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
0: voel mij zo free.
1: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
20: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
20: QuickFit en weer verder.
22: 538 Nieuws.
25: 3 uur.
26: Premier Jette heeft namens Nederland excuses gemaakt voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers in ons land. Die kwamen na de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië naar Nederland met het idee dat hun verblijf tijdelijk zou zijn. De leefomstandigheden waren slecht, hun behandeling kil en terugkeer bleek uiteindelijk geen optie meer. Een man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld na een dodelijk ongeluk gisteravond. Een fietser die zonder licht tegen het verkeer inreed, werd door een bestelbus aangereden en overleefde dat niet. De bestuurder liet het slachtoffer achter en reed door. Hij wordt verhoord en zijn bus wordt onderzocht. In Zwitserland zijn de onderhandelingen begonnen tussen Amerika en Iran. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze over een definitief einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Er is officieel nu een gevechtspauze, maar toch blijven Israël en de gewapende groep Hezbollah elkaar maar aanvallen in Libanon. En in Brazilië zijn nog eens 3 mensen aangehouden in de zaak van een fatale bungee jump. Een vrouw zou van een brug zijn geduwd zonder dat het touw dat ze om had ergens aan vast zat. De verdachten die nu zijn opgepakt zouden een camera en de beelden die maakte hebben laten verdwijnen. Aardig wat zon, in het noorden wat meer wolken, maar wel bijna overal droog. Het is 23 tot 31 graden. Morgen weer volop zomers en dan kan het in het zuiden opnieuw tropisch worden. En dat was het nieuws op 538.
27: Situatie op het weekend wegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. 9 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten. Dan verder op de A1 richting de Duitse grens door de controles 10. En de A12 ook richting de grens 13. Sterkte als je erin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A50 Arnhem-Os. Hectometerpaal 167,8. En de laatste de A67 Venlo-Eindhoven. Omegent gemeld dus op de rem bij 27,7.
28: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
29: Dat gaan we vieren.
28: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt.

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi,
3: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
5: Vanaf vrijdag.
6: De 538 90's Top 1000.
5: Stemmen op je favoriete 90's hits doe je op 538.nl.
6: Molenaar.
7: Het was een bericht over een wereldrecord van een man uit Australië. Misschien kan jij ook wel een poging wagen om het te breken. Waar het over gaat, hoor je zo meteen.

morning, Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik las een verhaal over een man die heeft een wereldrecord te pakken met zijn stem. Misschien trouwens kom jij ook wel een heel eind als je het gaat proberen. Oké, hoe dit in elkaar zit, hoor je over 6 minuten na de nieuwe Dance Smash van deze week. Lost Frequencies, dit is Live It All bij

0: tegen het deurtje van de douche bijvoorbeeld. Of misschien heb je hetzelfde als ik, dat je heel veel geluid kunt maken als je ligt te slapen. Oh, dat is vreselijk met mij, jongen. Oh, mijn vriendin tikt me soms echt wel 8 of 9 keer per nacht aan. Dat is niet te geloven. Ja, geluid maken, het kan je best een hoop opleveren. Los van dat je misschien even je frustratie kwijt bent, of dat je heerlijk ligt te ronken, zoals ik. Maar ik las een verhaal over Joseph uit Australië. Dat is de stadsomroeper van een of ander klein dorpje in Australië. En die heeft een hele luide stem. Ja, dat komt natuurlijk wel van pas als je die nodig hebt. Veel moet omroepen. En hij heeft dat laten bewijzen, dat hij zo'n luide stem heeft. Hij heeft namelijk een decibelmeter erbij gehouden. En hij heeft dus even laten meten hoe hard hij kan schreeuwen. Dat klinkt dan zo.
1: No!
0: Oh, sorry, nog even 1 keer.
1: No!
0: Ja, dit is dus een schreeuw van 122,4 decibel. En daarmee heeft hij dus hiermee...
1: No!
0: Ja, heeft hij het wereldrecord voor de luidste schreeuw ter wereld. Nou, dus zat ik te denken, dan kan Emma Wortelboer ook een poging maken.
1: Ah!

0: Didn't break.
1: Radio 538. De kop erbij.
0: Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. En de doodsimpele vraag is: welke kop, welke headline stond er boven dit fragment? Het gaat even om dit stukje, moet je horen.
2: Perfect. De hele ding, iedereen heeft gescoord.
0: Ja. Stond daarboven A, Amerikaanse Oranjefans in de wolken na de winst. Stond daarboven B, shopfanaten zijn blij met hun exclusieve aankopen. Of stond daarboven C, studentenkoor heeft een goede nacht gehad bij de vrouwen. Oké, nog even een keertje luisteren. Het gaat hierom, hè. Goed luisteren.
2: Perfect. De hele ding, iedereen heeft gescoord.
0: Ja, dus A, Amerikaanse Oranjefans in de wolken na de winst. B, shopfanaten zijn blij met hun exclusieve aankopen. Of C, studentenkoor heeft een goede nacht gehad bij de vrouwen. Wat denk je dat er boven stond? Stuur jouw antwoord A, B of C aan me door via de app van 538. Rechtsbovenin, even op dat WhatsApp-icoontje drukken, dan kun je het doorgeven. Juiste antwoord hoor je zo.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol. Let's
4: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
15: we Oranje. Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
17: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu bij Zalando.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Oké, welke kop stond er boven dit fragment uit het nieuws van de afgelopen week?
2: Perfect. De hele ding, iedereen heeft gescoord.
0: Je hoort het over 5 minuten.
1: 538, Floris Molenaar.
0: Ook Teddy Swims hoor je zo meteen naar Calvin Harris. Dit is Blessings.

0: Freddy's Whims, Mr. Know-It-All.
1: Radio 538.
0: De kop erbij. Wendy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe hou jij deze daar toch wel een beetje tropisch warme zondag uit?
2: De airco aan. En dan voor de koeler zitten.
0: Oh, je bent wel in het blijde bezit van een airco dus.
2: Niet helemaal echt een airco, maar zo'n waterverkoeling, zeg maar.
0: Een waterverkoeling?
2: Ja, dan moet je water in doen en dan verkoelt dat water, zeg maar.
0: Maar dat werkt dus wel lekker?
2: Ja, het werkt wel.
0: Goed zeg, hey, lekker rustig. Lekker rustig aan vandaag.
2: Ja, dat doen we zo.
0: Heel goed, hou dat vast, want dat is de beste manier, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Wendy, je zit in de kop erbij. Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. De grote vraag is, welke headline, welke kop stond er boven dit fragment? Het gaat even om dit stuk.
3: Perfect. De hele ding, iedereen heeft gescoord.
0: Ja, stond er boven. A, Amerikaanse Oranjefans in de wolken na de winst van Nederlands elftal. Stond er boven. B, shopfanaten zijn blij met hun exclusieve aankopen. Of stond er boven. C, studentenkoor heeft een goede nacht gehad bij de vrouwen. Wat denk je?
2: Nou, ik hoop voor Nederland dat het gewoon A is.
0: Ik hoop dat het A is. Even
4: luisteren. It was fantastic. It was amazing. First ever World Cup game. Great. 5-1. It was awesome.
0: Hopsakee. Ja hoor. Ja, je hoeft. Dit was een overduidelijk een Amerikaan die blij was met Nederland. Dat was hartstikke goed, Wendy.
2: Ja.
0: Bij het huidige WK zijn er veel Amerikanen die dol zijn op het Nederlands elftal. Ze laten dit in de stad en na de wedstrijd dan ook graag weten. En ze lopen ook allemaal mee in die Oranje Mars. Heb je dat al gezien?
2: Ja, dat heb ik al gezien.
0: Ja, dan lopen dan eens. Je denkt, dat zijn er zoveel Nederlanders. Maar dat zijn dus heel veel Amerikanen die gewoon wat oranjes aantrekken. En denken, wij doen ook mee. Hoppakee.
2: Ja,
0: er zijn
2: ook eentje Texas te zitten of zo. Die hebben een Nederlander in Texas te zitten. Al 2 jaar dat hij daar woont of zoiets.
0: Ja, maar dat is niet precies. Allemaal Nederlanders die, of met roots in Nederland. Die doen allemaal mee. Het is een grote gezelligheid daar. Ja,
2: ik had het begrepen.
0: Ja, even een kleine voorspelling. Wendy, gaan we wereldkampioen worden?
2: Ik denk het niet.
0: Je denkt het niet?
2: Nee, ik denk het niet.
0: Oh. Nou, ik hoop niet dat je dan... Jij had bij dit het een goede antwoord, maar ik hoop niet dat je dit dan ook goed hebt. Want het zou toch jammer zijn.
2: Nee, dat snap ik. Ik ken het niet.
0: Wendy, we sturen je een 538 strandlaken op als dank voor je dappere deelname aan de kop erbij. En ik wens je een mooie, coole zondag nog.
2: Dankjewel, hetzelfde.

0: komt eraan. Nieuwe muziek bij Radio 538. Elke week heeft Arie van de Ochtendshow een nieuw moppie.
1: Wat is het nou?
2: Nou, ja.
1: Er komt een man naar een restaurant binnenlopen. En die gaat zitten. En die kelner komt naar hem toe. En hij zegt, wat kan ik voor u inschenken? Nou, zit hij door een rood wijntje. Hij zegt, nou, kan ik gelijk de menukaart meenemen? Nee, zit hij, dat hoeft niet. Want ik ben blind. Oh, zit hij, ja, dat is vervelend. Maar hij zegt, zou u voor mij een gebruikte vork mee kunnen nemen? Kan ik daar wel herleiden wat jullie hier serveren? Nou, heel apart. Dus die komt met een vuile vork aan. Hij zegt, nou, dat vind ik wel goed. Varkenshaasje met champignon roomsaus, gebakken aardappeltjes en groene asperges, dat bevalt mij wel. En die kerel, die komt elke dag komt hij langs. En hetzelfde verhaal, vuile vork. Daarna was zwaar in de zaak genomen, denkt hij. En die kerel komt weer binnen. Wat kan ik voor u doen? Nou, weer een wijntje. En hij zegt, kunt u van mij een vork meenemen? Ja, zit hij, is goed. En ik zal hem krijgen ook. Ik was zwaar in de zaak genomen. Dus die pakt een schone vork. Die loopt naar de keuken, zijn vrouw. Hij zegt, wil jij eventjes die vork langs je doos halen? Want die kerel neemt me gewoon in de zaak. Wil ik wel eens even kijken wat hij zegt. Dus je komt met die vork aan. Hij pakt die vork. Hij zegt, nou, wat leuk zit die werkblonde greet hier ook.
0: Morgenochtend 6 uur, een nieuwe 538 ochtendshow. En woensdagochtend.

0: Feels Like I'm Falling in Love bij 538. Floris hier, goedemiddag. Ik las een bericht van het weekend over een bruiloft met een bizar einde. Een bizar einde van die bruiloft. De oorzaak daarvan heb je misschien zelf ook wel meegemaakt. Hele verhaal hoor je zo.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Een ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: Oh,
11: wat een geld.
12: 18.000, godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
15: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
16: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
19: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
18: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: With the OG's.
20: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
0: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538 Ochtendshow en speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn, een oranje Kamado barbecue, een boodschappencheck van €200 en je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: 538 Nieuws.
2: 4 uur.
3: Premier Jetten heeft de Molukse gemeenschap excuses gemaakt voor de manier waarop 75 jaar geleden is omgegaan met de eerste generatie Molukkers in Nederland. Maar, zei hij, excuses krijgen pas betekenis door de daden die erop volgen. Jetten wil de Molukse gemeenschap bij dat vervolg betrekken. Zojuist is in Rotterdam het Nationale Monument ingehuldigd. Het zit er dik in dat de komende week op steeds meer plekken hittegolven worden gemeten, meldt Weer Online. Regionaal stijgt het kwik naar 35 graden of meer, en ook de nachten zijn warm. Noteert ook De Bild, 5 dagen zomerse tot tropische temperaturen, dan hebben we een landelijke hittegolf. Na volgende week wordt het iets koeler. Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn is weer compleet. Daar ontsnapte afgelopen week een zuidelijke hoornraaf. Een grote zwarte vogel met een rode kop. Hij liep vrolijk rond op de daken van huizen in een woonwijk naast Avifauna. Verzorgers proberen van alles om hem te vangen. Dat is uiteindelijk gelukt. En scheidsrechter Danny Makkely heeft op het WK voetbal zijn tweede wedstrijd gekregen. In de nacht van woensdag op donderdag heeft hij de leiding over de laatste groepswedstrijd van Marokko tegen Haiti. Vorige week floot Makkely al Amerika-Paraguay. Kennelijk was de FIFA daar zo tevreden over dat hij nog even mag blijven. Aardig wat zon, in het noorden wat meer wolken, maar wel bijna overal droog. Het is 23 tot 31 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig. En dat was het nieuws op 538.
4: Eens even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langs. De eerste op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Barneveld, 6 minuten. A7 Zurich-Den Oever bij de brug over de Stevensluis in 9. En de A27 de laatste. Breda-Gorkum bij de brug over de Dongen, 14. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A2 Maastricht richting de Belgische grens. Hectometerpaal 267,2. A4 Belgische grens Bergen-op-Zoom 249,3. En de A16 Dordrecht-Breda 37,0. A28 Zwolle-Amersfoort 53,2. En de A50 de laatste Arnhem-Os op de rem bij 167,8.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johan's witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Vanaf vrijdag.
14: De 538 90's Top 1000.
13: Stemmen op je favoriete 90's hit. Doe je op 538.nl.
15: Goedemiddag.
16: Floris Molenaar.
15: En een bizar verhaal over een huwelijk in Twente dat niet goed afliep. Het heeft niks te maken met iemand die nee zei. Details over 5 minuten.

0: Sheeran, Azizam, wat een drama, joh.
1: 538.
0: Ja, misschien heb je het ook wel meegemaakt afgelopen vrijdag. Dat je ineens werd overvallen. Ja, niet door iemand die je portemonnee wilde hebben of je pincode of dat soort dingen. Nee, dat je overvallen werd door het weer. Ja, ik was vrijdag even wat eten met vrienden. We zaten lekker buiten. Ja, lekker. Ik zat heel erg te zweten buiten. Ik had de hele tijd zo'n zweetlaag op mijn lichaam staan. Tropisch warm was het. Maar ineens, in de loop van de avond, kwam er van dat noodweer over toch wel een groot deel van Nederland. Ik zag ook allemaal filmpjes op Instagram van het onweer. Het was gewoon constant flitsen. Soms heb je gewoon dat het een flits en een donder en dan duurt het even. Maar het was gewoon de hele tijd flitsen. Misschien is het bij jou ook wel overgekomen. Ja, wij konden mooi schuilen in dat restaurant waar we zaten. Maar dat was niet voor iedereen zo makkelijk. Ik las een bericht over een huwelijk in Twente afgelopen vrijdag. Daar kwam ineens dus ook dat noodweer over. Waardoor een beek in de buurt van de feesttent van dat huwelijk de trap buiten zijn oevers. Dus daardoor stroomde dat water volop en dus ook volop die tent in. Mensen stonden dus op zo'n huwelijk tot aan hun knieën in het water. Oh, is dat een drama? Zo, dan ga je trouwen. Dat moet de mooiste dag van je leven zijn. Valt je hele bruiloft in het water dan?
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
1: Bakkerman.

Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. En mocht jij geen genoeg krijgen van de allerdikste hits van dit moment, elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags de 538 Top 50. Met mijn collega Mark Labrand. Hij telt met je af op weg naar die lekkere zaterdagavond. En de nummer 1 van Nederland in de groenpaarse hitlijst met de meeste supersterren. Momenteel op nummer 43 in de lijst, de boys van Kensington. Dit is Living 4 bij 538.

0: Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile bij 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik las een verhaal over een dier dat ontsnapt is uit een dierentuin in Amerika. Zoeken naar dat dier, dat kan eigenlijk het beste met je neus. Hoe dit in elkaar zit, hoor je zo.
1: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
2: Ja! 538 Festival Donderdag.
3: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
4: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
5: Yeah. Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
4: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
6: Yeah. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
8: Plintenfabriek.nl.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Voor elke stijl de juiste afwerking.
8: Plintenfabriek.nl.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
12: Pittig en toch smeuïg. Vol karakter. Dat is de bekroonde smaak van Old Amsterdam. Gemaakt onder toezicht van onze beste kwaliteitsmeesters. Volgens een uniek familierecept waarin traditie en innovatie samenkomen. Proef het zelf en geniet van Old Amsterdam. Old Amsterdam, met pit en karakter.
13: Eén man. 30 boeken. Eén kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
16: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
8: aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
19: 538, Floris Molenaar.
0: En een zoektocht naar een bijzonder dier. Hoor je over 5.

0: Snelle en Maan blijven slapen. Wat is het meest rare dier dat je ooit hebt gezien?
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: De langste weg dan in dit geval, hè? Of in de natuur bijvoorbeeld. En dan gaat het vooral even om dieren die er eigenlijk niet horen. Ik heb bijvoorbeeld in Marum, dat is in Groningen. Daar heb je van die alpaca's en van die kamelen langs de weg staan. Ja, mijn ouders die woonden altijd in Groningen, dus ik reed er nog wel eens. Langs de A7, daar bij Marum, daar staan dus van die alpaca's en van die kamelen. En dan kijk je, wat is dit nou? Dan sta ik ergens in de woestijn of zo. Dat is, ja, wel een grappig gezicht. Ik heb laatst ook luisteraar Joris aan de telefoon. Die heeft een keer een ontsnapte struisvogel gezien. Ergens in Noord-Holland heeft hij nog gevangen midden in de nacht. Ook een raar gezicht lijkt me. Ik zag nu ook weer een verhaal over Violet. Violet is ontsnapt uit een dierentuin in Amerika. En Violet is een stinkdier. En dat was, die zat daar in die dierentuin. Maar door een overstroming is er een gat ontstaan in haar hok. En daardoor kon ze dus naar buiten lopen. Op zich geen gevaarlijk beest voor mensen. Dus die doet geen vliegkwaad. Maar ze is natuurlijk wel gewend aan verzorgd worden in die dierentuin. Dus helemaal voor zichzelf zorgen. Dat is wel lastig om te overleven buiten die dierentuin. Dus nu is het aan bewoners rondom die dierentuin is gevraagd. Even meehelpen met zoeken naar Violet, het stinkdier. Maar ja, ik weet niet hoe het bij jou zit. Ik zou eigenlijk niet weten hoe een stinkdier eruit ziet. Het is toch... Gelukkig kun je nu ook wel zoeken met je neus, dat scheelt weer.

0: Cameron Wittkamp en de favorite van deze week, Kingdom of Fear.
1: De 538.
0: Ja hoor.
2: We gaan knallen.
0: Ja, dat is dan vanaf komende vrijdag de 90's top 1000 bij Radio 538. 1000 dikke rammers uit de jaren 90. En zie je het al voor je? Dat je daar op een eerstvolgend 90's feestje aan komt zetten. En dat je dan zo'n exclusief groen-paars 538 90's trainingsjack om je schouders hebt zitten. Dat is toch, dat maak jij waanzinnig de bits. Je hebt echt een unieke outfit, dat mogen duidelijk zijn. 538.nl, daar geef je je stemlijst door. Geef je die lijst door, maak je kans op dat exclusieve 90's-jack. Harry aan de telefoon.
3: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. De 90's, hoe liep je erbij?
3: Ja, wisselend. Wat ik spijkerbroek met een t-shirtje aan tot af en toe in Australië aan.
0: Ik kom uit 95, dus ik was 5 toen het voorbij was, de 90's. Een Australian, wat moeten we daarbij voorstellen?
3: Ja, een trainingspak met leuke kleurtjes allemaal.
0: Een training? Oh, echt zo'n lekker trainingspakkie.
3: Ja,
0: dat is wel echt 90's, hè?
3: Ja, dat klopt zeker.
0: Gekleurde trainingspakken, oké. Okay. En die had je dan in het weekend aan, als je op stap ging?
3: Ja, meestal was dat in het weekend, ja.
0: Oké, okay, wel grappig, want ik denk als je tegenwoordig met zo'n trainingspak op stap gaat, dat mensen je raar aankijken.
3: Ja, dat was niet naar een discotheek of zo, maar meestal als je naar een housefeest ging of zo.
0: Ja, dan was het wel de dresscode.
3: Ja.
0: Ja, dat is nog steeds wel. 90's feestjes, dan zie je ze nog wel weer voorbij komen.
3: Hey, ja, dat klopt.
0: Was je er snel uit met je stemlijst inleveren?
3: Nou ja, ik mocht 10 nummers kiezen. En ja, er zijn zoveel mooie nummers in de 90's gemaakt. Dus dan is het soms wel even lastig om iets te kiezen. Maar uiteindelijk heb ik er 10 ingestuurd.
0: Kijk eens even. Ja, het is enige keuzestress achter de rug, maar het is goed gekomen.
3: Ja, gelukkig wel.
0: Heel goed. Hé, hey, omdat jij gestemd hebt, omdat jij je lijst hebt ingeleverd, sturen we een 538 exclusief 90's trainingsjack jouw kant op.
3: Nou,
0: dan volgens mij, ja, je had het over die Australian. Volgens mij ga je wel even terug naar die tijd.
3: Ja, dan wel, zeker weten.
0: Die kun je lekker gaan dragen op je eerstvolgende 90's feest als je dat nog eens mee gaat pakken. Zullen we even iets van je stemlijst draaien?
3: Ja, dat is goed. Misschien past het niet bij een trainingspak, maar TLC met Waterfalls had ik ook ingestuurd.
0: Helemaal goed. Dat is een goede, echt een lekkere 90's klassieker. Hij draait al voor je. Ik wens je een mooie zondag en veel plezier vanaf vrijdag met de 90's top 1000.
3: Hey, super. Dankjewel en succes met de uitzending.

0: Zondagmiddag Radio 538, Anouk en girl, Floris hier. Ik las een bericht met goed nieuws dit weekend. Een manier waardoor je weekend langer duurt. Oh, lekker zeg, hé. Hoe je dat voor elkaar krijgt, hoor je zo.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
12: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
14: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
15: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
14: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
15: Rand? Nee.
14: Fair enough.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
17: De hits van 538, overal in Nederland.
18: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
17: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
18: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
20: ANWB en gaan.
21: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
22: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
19: Dat gaan we vieren.
22: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
23: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
22: Kom maar verder.
23: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
22: Hij is weer klaar.
23: QuickFit. fit en weer verder.
22: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost, autotaalglas.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
24: 538 Nieuws.
25: 5 uur.
26: In de Waal bij het Gelderse Ochten is een vrouw verdronken die kort daarvoor twee kinderen uit het water probeerde te redden. De kinderen kwamen weer veilig boven, maar de vrouw niet. Er kwam een zoekactie met boten en een duikteam. Na een uur werd haar lichaam gevonden. De vrouw kwam uit Lunteren. Positieve reacties op de excuses aan de Molukkers die premier Jetten vanmiddag uitsprak. De Rotterdamse burgemeester Schouten noemt ze krachtig, mits er ook acties aan worden verbonden. De burgemeester van Capelle aan de IJssel, de eerste Molukse burgemeester van Nederland, ziet de excuses als een blijk van erkenning. Positieve woorden van de Amerikaanse vicepresident Vance, die nu in Zwitserland onderhandelt met Iran over vrede in het Midden-Oosten. Volgens Vance is er de afgelopen uren grote vooruitgang geboekt. De gesprekken gaan onder meer over Libanon. Daar wordt nog altijd gevochten tussen Israël en Irans bondgenoot Hezbollah. En Femke Broeders-Bol heeft het publiek verwend bij de Fanny Blankers Koen Games in Hengelo. Op de 800 meter snelde ze naar de winst in een tijd van 1 minuut 57 seconden en 42 honderdste. Het was haar eerste wedstrijd in ons land op haar nieuwe afstand. Broeders-Bol was dat vorig jaar erg succesvol op de 400 meter horde. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het nieuws op 538.
27: Nog even kijken naar het weekend wegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langs. De eerste op de A12 richting de Duitse grens door de controles. 13 minuten. A15 Gorkum Ridderkerk bij Hardingsveld Giessendam een kwartiertje. En de A76 ook richting de Duitse grens door de controles. De laatste 11 minuten. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A12 Den Haag Zoet. Meer hectometerpaal 13,7. A28 Hogeveen Meppel 118,1 en de A37 Duitse grens Hogeveen 39,6. A50 Arnhem Os 167,8 en de A67 de laatste. Venlo richting Eindhoven op de rem bij 35,0.
28: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: 538.
5: Vanaf vrijdag.
4: De 538 90's Top 1000.
5: Stemmen op je favoriete 90's hits doe je op 538.nl.
4: Zomer op je radio. Floris Molenaar.
6: Ik las een bericht met daarin een manier hoe je ervoor zorgt dat de tijd langzamer gaat. Hoe je dat voor elkaar krijgt, hoor je over 6 minuten.
4: Radio

0: Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Hoe heb je een langer weekend?
1: 538. Floris Molenaar.
0: Nou, misschien heb je dat wel eens hoor, dat je een beetje zo op dit punt, zo tegen de zondagavond, einde van de zondagmiddag, richting het einde van het weekend, en dat je dan denkt, het is toch weer voorbij gevlogen. Hè? Hoe is het toch mogelijk? Ja, dat is dus onderzocht. Hoe ouder je wordt, hoe sneller je dat gevoel hebt. Dat heeft er dan mee te maken dat je, ja, dat heel veel dingen dan meer routine zijn. Die heb je dan heel vaak gedaan en dan vliegt de tijd eigenlijk. Dan heb je het helemaal niet door. Ik heb het ook wel eens hoor. Dan heb je weinig bijzonders gedaan in het weekend. En dan is het dus, nou, dan is het dus echt voorbij gevlogen. Nu las ik daar een verhaal over van het weekend. Nieuwe dingen doen is dan dus de oplossing. Ik zei het al, de dingen die je dus vaker doet, hè, die voelen dan als een routine. Dan maak je de tijd dus minder bewust mee. Dan gaat de tijd voor je gevoel ook sneller. Dus als jij weinig bijzonders doet in een weekend, dan is het echt voorbij voordat je het in de gaten hebt. Dus als je wil genieten van een lekker lang weekend, is dan eigenlijk de conclusie, zoveel mogelijk nieuwe dingen doen. Dat moet dan dus helpen. Daarmee gaat de tijd dus langzamer. Nou, dus zullen we je weekend nog eventjes iets verlengen met nieuwe muziek?
1: Nieuw.

0: Sean Kingston, Beautiful Girls bij Radio 538. Linda aan de telefoon.
1: Hoi.
0: Goedemiddag. Ja, we hadden het net over een verhaal. Een ontsnapt stinkdier in Amerika uit een dierentuin. En toen zei ik voor de grap, ja, nou, dan hoef je, als je niet weet hoe een stinkdier eruit ziet, dan kun je ook met je neus zoeken. En,
1: ja.
0: toen reageerde jij in de app van 538 van, dat is niet waar.
1: Nee, dat klopt niet.
0: Oh, vertel.
1: Een blij stinkdier stinkt niet.
0: Oh, een blij stinkt. Oké. Okay.
1: Een stinkdier stinkt wanneer die overstuur is.
0: Oké.
1: Okay. Zie het als een paniekwind.
0: Oh, dus eigenlijk als je een beetje. Oké, okay, misschien een beetje de gekke vergelijking. Stel dat je een spannende dag hebt op je werk, je hebt een presentatie. Dat je er even zo'n spanningspoepje moet doen, zeg maar.
1: Ja, vooral wanneer je ook nog eigenlijk een hekel hebt aan je baas, omdat hij heel vervelend is. Dan komt er zo'n lucht uit. Dat is het moment waarop een stinkdier stinkt. Daarom worden stinkdieren ook heel gemakkelijk als huisdier gehouden. Wat overigens niet meer mag.
0: Oh.
1: Maar een content stinkdier stinkt niet.
0: Oké, dus ja, maar dus als eigenlijk dat ontsnapte stinkdier het heel erg naar zijn zin heeft, dan is het echt een bijna een onmogelijke opgave om hem te vinden. In ieder geval met je neus.
1: Ja, klopt.
0: Oh. Hey, maar
1: gaat hem niet worden.
0: Hoe weet jij dit allemaal?
1: Op de juiste plek aanwezig zijn wanneer er dingen verteld worden. Altijd je oren open hebben. Een opvangstinkdier gehad jarenlang. Want mensen kopen het dan. Denken, is zo'n leuk huisdier, maar wordt dan toch groter dan je denkt.
0: Ja.
1: Ja, en dan hoort dat ook bij de verzameling rariteiten.
0: Ja. Hey, Linda, ontzettend bedankt voor je uitleg en het verduidelijken van dit verhaal.
1: Ik vind het alleen maar grappig.
0: En ik wens je een mooie zondag nog.
1: Dankjewel, gaat goed komen.

0: Harris, Dua Lipa en One Kiss.
1: De 538 Ochtendshow Quiz.
0: Je hoort een fragment van de afgelopen week van de 538 Ochtendshow. Daar is alleen een klein stukje uit weggepiept. Aan jou de doodsimpele vraag. Wat wordt er weggepiept uit dit fragment? Luisteraar Robin hing aan de telefoon afgelopen week. En het ging over aanmoedigingsjels.
2: Wij hebben ook een jel.
3: Ja, gaan we straks bekendmaken. Ja.
2: Wij beginnen hier altijd...
0: Ja, wordt daar gezegd A, jel, betaald worden we toch wel? Werd daar gezegd B, plaatje, we doen nog maar een praatje? Of werd daar gezegd C, zuur, het wordt vanzelf 10 uur? Oké. Wat wordt er gezegd op een stukje piep? A, jel, betaald worden we toch wel? B, plaatje, we doen nog maar een praatje? Of C, zuur, het wordt vanzelf 10 uur? Stuur jouw antwoord A, B of C aan me door via de app van 538. Rechtsbovenin op dat WhatsApp-icoontje drukken kun je het doorgeven. Het juiste antwoord hoor je zo.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.

0: je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile. Pakken ze een podium?
1: Pakken ze een podium?
0: Pak zelf eens een podium.
2: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's. Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
12: Praxis.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
14: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: Het ging afgelopen week in de 538-ochtendshow over aanmoedigingsjels. Wat wordt er gezegd op dit stukje piep in dit fragment?
22: Wij hebben ook een jel.
23: Ja. Gaan we straks bekendmaken. Ja.
22: Wij beginnen hier altijd...
21: Je hoort het over 5 minuten.
24: 538, Floris Molenaar.
21: Ook Morgan Wallen en Tate McRae

0: Morgan Wallen, Tate McRae en What I Want.
1: De 538 Ochtendshow Quiz.
0: Elke werkdag, 's ochtends vanaf 6 uur, dus morgenochtend ook weer. Tim, Rick, Niels en Florentien en de 538 Ochtendshow om je wakker te maken met een lach op je gezicht. Ook de komende week trouwens in de Ochtendshow weer kans op het WKamerfeest. Dan komen we een feestje bij je bouwen tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal. Komende donderdag. Donderdag op vrijdag is eigenlijk 1 uur 's nachts spelen we tegen Tunesië. Dus hopelijk vinden je buren het wel goed, maar dat komt vast goed. De vergunningen regelen we dan waarschijnlijk ook wel. Dus jouw kans op het WKamerfeest. En voor de 538 Ochtendshow Quiz, Nick aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat heb jij gedaan vandaag?
2: Wij zijn vandaag bezig geweest met een trailer voor de TT in Assen.
0: Je bent bezig geweest met een trailer voor de TT in Assen?
2: Ja.
0: Oké, maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik ken de TT, ik kom uit het noorden, ik heb daar lang gewoond. Dus ik weet al dat het altijd een drukte van je welste is daar.
2: Nou ja, we hebben met de vriendengroep hebben wij een city trailer gekocht. Ja. En die hebben we helemaal omgebouwd met slaapplekken en een bar erin en alles dus.
0: Oh, is het gewoon zo'n soort grote caravan is het?
2: Hele uit de kluiten gewassen caravan is het, ja.
0: Oh, ja, want die TT in Assen, dat is zo'n motorrace in Assen.
2: Ja, klopt.
0: Maar gaan jullie dan ook op de motor er naartoe?
2: Nee, wij gaan niet op de motor er naartoe.
0: Oké. Maar dat klinkt wel bizar, dat is een bar erin.
2: Ja, klopt.
0: En wat zat er dan nog meer in?
2: Slaapplekken en genoeg koeling, hè, voor de tijd. Ja,
0: dat jullie niet warm krijgen.
2: Moet goed drinken met die warmte.
0: Ja, heb je een fotootje ervan?
2: Die heb ik wel, ja.
0: Oké, stuur die anders even via de app van 538. Dan zet ik hem even op mijn Instagram.
2: Ik zal hem eens even opzoeken. Top.
0: @FlorisMolenaar zometeen. @FlorisMolenaar op Instagram. Op mijn story zet ik even een foto van de trailer van Nick. Nick, jij zit ook nog in de 538 Ochtendshow Quiz. Je hoort een fragment van de afgelopen week. Deze een stukje uit weggepiept. Aan jou de vraag, wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Het ging namelijk over aanmoedigingsjels. Luisteraar Robin hing aan de telefoon.
3: Wij hebben ook een jel.
4: Ja? Gaan we straks bekendmaken. Ja.
3: Wij beginnen hier altijd...
0: Ja, Nick, wat wordt hier gezegd? Is dat A, jel, betaald worden we toch wel? Is dat B, plaatje, we doen nog maar een praatje? Of is dat C, zuur, het wordt vanzelf 10 uur? Wat denk je?
2: Antwoord C.
0: Antwoord C, even luisteren.
3: Wij beginnen hier altijd zuur, het wordt vanzelf 10 uur.
0: Had je het live gehoord?
2: Ik heb het live gehoord, ja.
0: Ja, hier. Dat is het voordeel, hè, van luisteren naar de ochtendshow. Dat levert je nog wel eens prijs op.
2: Ja.
0: 538 prijzenpakket gaan we je kant op sturen. Als dank voor het insturen van het goede antwoord.
2: Kijk, dat is mooi. Dat is leuk.
0: Ik kan misschien nog wel een mooi plekje krijgen ergens in die trailer.
2: We zullen eens even kijken wat er wel erbij zit en wat we kunnen neerzetten.
0: Ja, heel goed. Hey, mooie zondag nog. En @FlorisMolenaar op Instagram, dan zet ik even een fotootje. Stuur hem even door.
2: Dat ga ik doen.
0: Lekker, man. Hey, Nick, mooie zondag en veel plezier alvast bij de TT.
2: Dat komt goed, dankjewel. Hoi.
0: Radio 538, zondagmiddag en de nieuwe van Alesso. Zometeen naar deze dikke classic van Phil Collins. En zijn mooie...

0: CNCO Little Mix Reggaeton Lento Radio 538. Met zometeen de aftrap van je zondagavond met Julia van Rijndam.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen en je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538 Ochtendshow en speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je een WK-kamerjas van Albert Heijn, een oranje Kamado barbecue, een boodschappencheck van €200 en je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl. De leeuw
6: komt eraan. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
8: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
10: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
9: Ja, de leeuw komt eraan.
10: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
11: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
12: Precies! Worstje?
11: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
12: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
11: Nee,
12: meerdere
11: nee,
12: worstjes.
11: Dank je wel.
12: 20 worstjes.
11: Ik hoef geen worst.
12: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
11: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
12: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
11: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
14: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
18: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
19: Brussel Zuid.
18: Hé, nu al?
17: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
22: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
0: Kia. Movement that inspires.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
22: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
19: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
23: 538 Nieuws.
24: 6 uur.
25: De Groningse gemeente Oldambt en Veendam verwachten nog lang bezig te zijn met het opruimen van alle schade na de storm van vrijdag. De meeste wegen zijn weer schoon, maar er hangen nog veel losse takken in bomen en er moet nog van alles worden hersteld, zeggen ze. Komende tijd worden extra mensen en materieel ingezet. In het Gelderse Ochten is een reddingsactie van twee kinderen in de Waal op een treurige manier geëindigd. De kinderen kwamen veilig boven, maar de vrouw die ze probeerden te redden verdween onder water. Na een grote zoekactie werd ze gevonden. Hulpdiensten hebben haar nog gereanimeerd, maar de vrouw is overleden. Een mijlpaal, zo noemt de Arnhemse burgemeester Marcouch de excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwamen. Hij had de overheid al een paar maanden geleden opgeroepen om sorry te zeggen. Dat het nu gebeurd is, noemt Marcouch heel belangrijk voor de Molukse gemeenschap. En Ajax heeft afscheid genomen van de Spaanse trainer Oscar Garcia. In goed overleg, zeggen ze in Amsterdam. Garcia werd 4 maanden geleden gehaald voor Jong Ajax, maar kreeg al snel de leiding over het eerste elftal waarmee hij 5e werd. Voor het volgende seizoen had Ajax al een nieuwe hoofdtrainer, Michel, ook uit Spanje. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het nieuws op 538.
26: Dan het verkeer door Flitsmeister met 3 vertragingen. Eentje op de A6, Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord en Urk is een ongeval gebeurd, daardoor 27 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland ook nog 11 minuten. En de A76 Leen richting Keulen bij Duitsland is de weg afgesloten. Daardoor 8 minuten extra. Dan een controle op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Enspijk. 87,4. De A16 Dordrecht richting Breda bij Dordrecht. 37,1. De A22 Beverwijk richting Velsen bij Beverwijk. 15,0. De A28 Hogeveen richting Meppel bij Rogat. 118,1. De A37 grens met Duitsland richting Hogeveen bij Zwartemeer opgepast bij 39,6. En tot slot de A50 Arnhem-Oss bij Arnhem op de rem bij 167,8.
27: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
28: Oh. Goedemorgen allemaal.
29: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
27: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
30: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
31: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
32: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.

0: de 538 90's Top 1000.
1: Stemmen op je favoriete 90's hits doe je op 538.nl.
2: Met zometeen het leukste nummer van dit moment, namelijk het WK-anthem, komt eraan naar Martin Garrix

God, ik heb dit nummer nog ergens in een kroeg aangevraagd vannacht om een uurtje of 2:30. Weet je, meneer, mag ik daarbij horen? Verschrikkelijk. Hey, vandaag is het officieel zomer.

die bij de rotonde zegt, kijk, links zie je de zee. Hey, goedenavond, Julia hier. Mijn ouders die wonen echt 5 minuten van de radiostudio af hier in Hilversum. Dus ik heb daar net gebarbecued. Dus ik veeg echt net mijn mondhoeken nog af van de knoflooksaus. 7 minuten geleden zat ik nog met een kipspies in mijn mond. Ja, en bij zo'n barbecue eet je ook altijd meer dan bij een normaal diner, toch? Dus je kan je voorstellen, tonnetje rond richting de studio gerold. Ja, welkom. Nu nieuwe muziek op Radio 538. Een trio uit Den Haag. Het doet me een beetje denken aan Golfband. Ze heten Flair en dit is Door het Oog van de Nacht. Nieuw dus op Radio

Feline die stuurt een berichtje naar de app van Radio 538. En die zegt, hey Julia, ik heb een weddenschap met mijn vriend. Als je Remy indraait, dan krijg ik een Jacquemus-tas van hem. Nou meid, girls support girls. Dus bij deze, trek ze portemonnee maar. Ik heb het even opgezocht. Die kringen gaan vanaf 500 euro. Je hoorde Remy in op Radio 538. En dit is de nieuwste Lost Frequencies. Live it all, de 538 Dance Smash. Hoor je nu?

0: Showmanes, Camila Cabello en Señorita op Radio 538. Hey, heb jij de WK-koorts al een beetje te pakken? Ja, na gisteren is het wel begonnen, toch? Ja, mocht je dat hebben, dan wil je deze week extra goed luisteren naar Radio 538. Want er valt meer mee te winnen dan alleen de eeuwige roem. Wat precies, hoor je zo meteen. En ook Natasha Bedingfield en Unwritten onderweg.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
5: It's playtime.
6: Easy Toys. It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op Toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: 1 ijskoffie voor mevrouw.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
15: Ja! 538 Festival Onderdag.
16: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
17: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
18: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
19: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
20: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
21: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
22: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
23: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
24: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
24: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's.
11: 538. Julia van Rijndam.
13: Met zometeen Bruno Mars, ook Alex Warren, Najus en Jack Stel nu.

beetje te pakken. Ja, ik na gisteren die overwinning 5-1 tegen Zweden in ieder geval wel. Ik heb er echt wel vertrouwen in dat we echt ook ver gaan komen. We geven hier bij 538 veel vette prijzen weg rondom het Oranje Feest komende week. We sturen je naar Amerika toe. We hebben een eigen Oranje Kroeg met een middagshow. En in de ochtendshow maak je kans op een weekkamerfeest. Iedere dag spelen ze daar de slimste fans. En twee luisteraars nemen het dan tegen elkaar op en krijgen 3 WK-vragen voorgeschoteld. Nou, denk jij het antwoord te weten? Dan moet je vooral snel bellen als je die oproep dus hoort. Want wat win je? Nou, je gewint een weekkamerjas, een Oranje Komodo barbecue en een boodschappencheck. Van Albert Heijn, dat is toch lekker? Ja, en daar blijft het ook niet bij, want alle dagwinnaars die maken ook nog eens kans op het weekkamerfeest dus. Samen met Samuel Welten. Ja, vanaf morgenochtend te winnen in de 5.

extra lekker op de eerste zomeravond, toch? Je hoorde Another and Talk to You op Radio 538. Hey, wat is jouw grootste angst? Zijn dat misschien spinnen, presentaties? Vind ik heel erg. Of dat iemand appt, we moeten even praten. Nou, Bente, die heeft andere angsten, namelijk hoogtes. Ja, en toch zat ze tijdens 538 Koningsdag op een enorme schommel. Die beelden kun je terugvinden op YouTube. Maar ik zit even te denken, als ik hoogtevrees zou hebben, dan zou ik zeg maar dat trappetje naar dat podium toe al wantrouwen. Maar Bente die dacht, joh, ik ben bang voor hoogtes. Laten we er gewoon een attractie van maken. And that's why we love her. Haar nieuwste hoor je nu op Radio 538. Dit is 3, 2, 1...

0: 538. Hey, vandaag is de allerlangste dag van het jaar. Hè? De zon is maar liefst 16 uur en 45 minuten aan het schijnen vandaag. Maar hoe lang is 16 uur en 45 minuten nou echt? Dat gaan we zo meteen testen. Dat kan jou het 538 strandlaken opleveren. Hoe, hoor je zo meteen.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
4: Fomar, voordeel markt.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
15: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.

0: is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, of jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten.
1: Je voelt...

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: 538 Nieuws.
2: 7 uur.
3: Molukkers in ons land hebben volgens de NOS een dubbel gevoel overgehouden aan de excuses van premier Jetten. Die zei vanmiddag sorry voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwam. De Molukse gemeenschap is blij met de excuses, maar vindt die ook aan de late kant. Een steekpartij in Heerhugowaard. Er werd vanmiddag bij een huis iemand neergestoken. Volgens NH Nieuws was er een ruzie. Slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Rond de plek van de steekpartij is een verdachte opgepakt. De Fransen hebben maatregelen genomen vanwege de hitte. In zo'n beetje de helft van Frankrijk geldt morgen code rood. En dat kan zelfs de heetste dag worden die daar ooit is gemeten. Daarom blijven honderden scholen morgen dicht. En is het op veel plekken verboden om in openbare ruimtes alcohol te drinken. En oranje middenvelder Quinten Timber is weer op de weg terug. Hij heeft getraind, maar nog wel apart van de groep. Een paar dagen geleden liep Timber een lichte hersenschudding op na een botsing. Daardoor kon hij gisteravond op het WK niet meedoen tegen Zweden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het nieuws op 538.
4: Dan het verkeer door Flitsmeister. Even kijken naar de weg. 3 vertragingen. Eentje op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij Barneveld 6 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland 6 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen. Bij Duitsland is ook de weg afgesloten. Daardoor 10 minuten extra reistijd. Controle op de A16 Dordrecht richting Breda bij Dordrecht 37,3. De A28 Hogeveen richting Meppel bij Rogat 117,7. Ook de A28 Meppel richting Zwolle bij Meppel 114,8. En tot slot de A20. De A50 Arnhem richting Os bij Arnhem op de rem bij 167,8.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holiday.

0: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
3: 538.
4: Vanaf vrijdag.
3: De 538 90's Top 1000.
4: Stemmen op je favoriete 90's hits doe je op 538.nl.
5: Zomer op je radio.
3: Julia van Rijndam. Zometeen maak je kans op het 538 strandlaken. Ook zomerse muziek van Hugel onderweg naar Alan Walker nu. Heartbreak Melody.

Vandaag is de langste dag van het jaar. Maar liefst 16 uur en 45 minuten daglicht. Ja, en dat zette mij aan het denken. 16 uur, 45 minuten is eigenlijk best wel lang. Maar hoe lang is dat nou echt? Daarom spelen we zo meteen, ja, een creatieve naam, de langste dag quiz. Ik noem steeds iets en jij hoeft alleen maar te raden. Is dit korter of langer dan 16 uur en 45 minuten?

0: en 45 minuten daglicht. Maar is dat eigenlijk lang? We spelen vandaag de langste dagquiz. De vraag is steeds, duurt dit korter of langer dan 16 uur en 45 minuten? Gaan we spelen met Boudewijn.
1: Hi.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Nou, ik kan je nog hartstikke goed verstaan hoor.
1: Nou, mooi.
0: Je zei net in het voorgesprek, je had wel even hadden van... Ik ben een beetje schor van gisteren.
1: Ja, ik was redelijk enthousiast van mijn werk.
0: Wat goed, waar heb je het gekeken?
1: In Sluis, in Zeeland.
0: Leuk, en ben je dan iemand die dan liever in de kroeg kijkt of gewoon lekker thuis op de bank?
1: Nee, wij zaten lekker op de camping, dus wij hebben de tv lekker buiten gezet, hapjes, dingetjes, drankjes erbij en een topavond gehad.
0: Leuk man.
1: Ja, dat was
0: heerlijk.
1: Top.
0: Hey, jij kan het 50 jaar strandlaken winnen, leuk, voor op de camping.
1: Ja, cool.
0: Door 3 vragen goed te hebben van de langste dagquiz. Het principe is heel simpel. Ik ga iets aan jou vertellen. Dan moet jij alleen zeggen, dit is korter of langer dan 16 uur en 45 minuten. Het spreekt voor zich.
1: Ja, nou, ik doe het.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Oké, daar gaan we. Vraag 1. Een gemiddelde vlucht van Amsterdam naar Sydney met overstap. Is dat langer of korter dan 16 uur en 45 minuten?
1: Naar Sydney. Roeien. Ik hou het op.
0: Je zit lang als een opgevouwen tos in het vliegtuig. Dat is het enige hint die ik geef.
1: Wat zei jij?
0: Ik zei, je zit lang als een opgevouwen tos in het vliegtuig. Dat is even de enige hint die ik geef.
1: Dat klopt, ja.
0: Langer of korter, wat zeg je?
1: Langer.
0: Langer, hoppa, dat is goed. Gemiddeld zit je zo'n 20 tot 24 uur in het vliegtuig dan.
1: Jezus.
0: Lekker bezig. Ja, je moet er wat voor over hebben.
1: Ja.
0: Vraag 2. Zit de gemiddelde Nederlander op zijn telefoon per week langer of korter dan 16 uur en 45 minuten? Dus gemiddeld
1: langer.
0: Op je telefoon per week. Langer, zeg jij. Stellig ben je. En dat klopt. Gemiddeld ruim boven de 20 uur per week, hè? Zit jij veel op je telefoon?
1: Ja, het verschilt nogal.
0: Ja, je ontkomt er ook eigenlijk niet meer aan, hè? Alles gaat natuurlijk op je telefoon. De mail, je werk, over alles. Oké, we gaan snel door naar vraag 3. Je hoeft nog maar 1 puntje te hebben. Een gemiddelde Nederlandse bruiloft, is dat langer of korter dan 16 uur en 45 minuten?
1: Ik hoop langer.
0: Ja, hoop langer.
1: Ja.
0: Het is korter. Vaak 10 tot 14 uur. Vraag 4. De gemiddelde slaap van een kat per dag. Is dat langer of korter dan 16 uur en 45 minuten?
1: Oh, jezus. Die slapen wel heel veel, hè?
0: Katten slapen heel veel. Wat zeg je, langer of korter?
1: Ik denk...
0: zeg wat.
1: Korter.
0: Jij denkt korter?
1: Ja.
0: Ai, nee, katten slapen gemiddeld 12 tot 18 uur per dag. Oké, deze moet je goed hebben. De laatste vraag. Vraag 5. Ja. Hoe lang doet het licht van de zon erover om de aarde te bereiken? Is dat langer of korter dan 16 uur en 45 minuten? Geef nu een antwoord.
1: Korter.
0: Korter, zeg jij. Korter. Hoppa! Die is hartstikke goed hoor. Je had even nodig. Volgens mij had je ook een klein katertje.
1: Nou,

0: Nee, ik heb wel honden, maar geen kater.
1: Hé, hey, het 538 strandlaken komt jouw kant op. Wat ga je ermee doen?
0: Ja, van geniet op het strand natuurlijk.
1: Hoppa, lekker man. Nou, dankjewel voor het meespelen en fijne avond.
0: Ja, jij ook. Hè. Dankjewel.

0: Armin van Buuren en Dream a Little Dream op Radio 538. Vanaf volgende week de 90s Top 1000. Je kan jouw favorieten doorgeven via 538.nl. Doe je dat, maak je kans op het exclusieve 538 trainingscheck. We gaan zo meteen weer iemand bellen, dus ik zou zeggen, geef je favorieten door via 538.nl.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Lieslot, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is een last minute super sale bij PlusFly Vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: 18 plus, speelbewust.
9: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
12: 18.000.
13: Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo. Zakelijk.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
20: ANWB en gaan.
21: Goedemorgen!
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
19: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
22: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
23: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
24: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
25: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Casino.

vieren we bij 538 één grote 90s party. Ja, de 90s top 1000. 1000 allerbeste tracks uit die tijd. Je kan jouw favorieten doorgeven via 538.nl. Want zonder jou geen 90s top 1000. Doe je dat, dan maak je kans op het exclusieve 538 training check. Ja, dat is echt een vet ding. Het is een soort zo'n gabber ding, weet je, zo'n Aussie-achtig.

Davina Michel en Stil Champagne op Radio 538. En als we het dan toch over drank hebben, dan heb je vast nog niet gehoord van de Schotse voetbalfans die momenteel in Boston zitten voor het WK. Er zijn daar dus tussen de 20.000 en 30.000 Schotten neergestreken. En die hebben het daar voor elkaar gekregen om meerdere cafés gewoon door hun bier heen te jagen. Ja, serieus. Een lokale brouwerij moest zelfs met spoed extra vaten aanleveren om de voorraad veel sneller verdween dan normaal. Maar dat vind ik wel fascinerend, weet je wel. Je gaat naar een ander continent om je land aan te moedigen. En je eerste overwinning is op de biervoorraad van de stad. Ja, en het mooiste, het gebeurde allemaal nog voor de aftrap. Ja, mooi volk, die Schotten. Je luistert naar 538, zometeen Miles Smith. Eerst bij Lara.

Mel Smith, Niall Horan, Drive Safe op Radio 538. Wat is iets waar jij pas op latere leeftijd achterkwam? Denk daar vast even over na. Hoor je ook zo meteen de Bauza en Magnetic.

0: 538 90's Top 1000.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij.

0: extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
3: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's.
12: It's playtime.
13: Easy Toys. It's playtime.
14: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
15: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
14: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
19: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
20: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
21: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
22: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
21: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: 538 Nieuws.
25: 8 uur.
26: President Trump moet op zijn woorden letten, vinden Iraanse onderhandelaars die met Amerika praten over vrede. Trump dreigt op social media met nieuwe aanvallen op Iran als Iraanse bondgenoot Hezbollah niet ophoudt met vechten. Volgens Iraanse media zijn de Iraniërs nu boos weggelopen uit het overleg. Een Amerikaanse nieuwssite ontkent dat. In Delft is een politieagent geraakt door een scooterrijder. Dat gebeurde toen de agent de scooter aan de kant wilde zetten. De bestuurder reed op hem in en ging er daarna vandoor. Hij is nog altijd spoorloos. De agent raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een drama in Italië. Daar zijn 3 tieners om het leven gekomen bij een ongeluk ten noorden van Milaan. De auto waarin ze zaten kwam terecht in een kanaal. 2 jongens en een meisje overleefden dat niet. Andere jongeren in de auto werden gered, onder wie de bestuurder van de verongelukte auto. Hij had te veel gedronken. En kogelstoter Jessica Schilder heeft laten zien waarom zij de beste van de wereld is. In Hengelo won ze vanmiddag op de Fanny Blankers Koen Games. Het lukte haar om over de magische grens van 20 meter te stoten. Extra knap als je weet dat ze last had van een ontstoken vinger. Vanavond nog even zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Dankjewel, dan het verkeer door Flitsmeister. Met een vertraging op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een auto met pech, daardoor een kleine 6 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland 13 minuten. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Ermelo 12 minuten vertraging. Controle dan op de A16 Dordrecht richting Breda bij Dordrecht 37.3. En de A28 Hoogeveen richting Meppel bij Rogat op de rem bij 118.0.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
11: Praxis.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
25: Vanaf vrijdag.
27: De 538 90's Top 1000.
25: Stemmen op je favoriete 90's hits doe je op 538.nl.
28: Zomer op je radio, radio.
29: Julia van Rijndam.
0: Waar kwam jij pas op late leeftijd achter? Denk er vast even over na. Hoor eerst de Bauza en...

0: Wat is iets waar jij pas op latere leeftijd achter kwam? Ja, iedere zondagavond blikken we terug op een moment uit de show Martijn en Julia. Iedere zaterdag en zondag tussen 12 en 3. En gisteren stelden we de vraag: waar kwam jij pas op een hele late leeftijd achter? En we deden een rondje Nederland.
1: Ik wist dus heel lang niet dat je catalogus dus niet uitspreekt als catalogus, maar als catalogus.
2: Ja, dat heb ik ook heel lang verkeerd gedaan.
0: Ja, ik wist het nog steeds niet.
2: Ivan die appte: mijn dochter van 18 kwam er laatst achter dat cheesecake van kaas is gemaakt, althans dat denkt ze. En nu lust ze het niet meer, want ze houdt niet van kaas, terwijl het altijd haar lievelingstaart was.
0: Ja, mooi is dat, hè?
2: Zoveel vragen. Even kijken, Linda die appte dit.
3: Mijn zus en ik dachten vroeger met verstoppertjes spelen buiten dat als je alle kinderen vrij wilde, dat je moest zeggen buurt vrij. Maar mijn oudste zus vertelde ons dat het buurtvrij is.
0: Ja, ja, die kwam ik ook heel laat achter. Want je speelt het ook, zeg maar, dat verstoppertje doe je ook in de buurt.
2: In de buurt?
0: Ja, dus je bent buurtvrij.
2: Linda, dankjewel. Even kijken, Loes.
4: Zo kwam ik er laatst pas achter waar club voor staat in Club Sandwich. Chicken and lettuce under bacon. Groetjes!
0: Wow!
2: Ja, die wist ik toevallig. Maar dit is echt een legendarische inderdaad, ja. Even kijken, Jolanda, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
2: Dankjewel voor jouw berichtje. Waar ben jij pas heel laat in jouw leven achtergekomen?
5: Nou, als je iets bestelt en je kijkt in de app en je kijkt dat het onderweg is en er staat in shipping.
2: Ja.
5: Dus ik dacht altijd dat het dan per schip kwam.

steeds twijfel je vaker aan wat echt is, toch? Een foto, een video, een bericht. Dan ga je nadenken, is het iemand van vlees en bloed? Of is het het algoritme en AI dat zijn werk net niet zo goed doet? En Nothing But Thieves die pakt dat gevoel in hun nieuwe single Evolution. Een nummer over menselijkheid in een wereld die steeds kunstmatiger wordt. Dat hoor je ook echt terug. Grote gitaren, bakken energie en die heerlijke stem van Connor Mason. Het is een heerlijke rockplaat op 538. Vorige week gemaakt in Maak het of Kraken. Dit is de nieuwste Nothing.

nieuws en Nothing But Thieves dus en Evolution. Komt een berichtje binnen van Joas, die zegt... wat geweldig dit, Evolution van Nothing But Thieves. Er staat tegenwoordig helemaal geen rock meer in de hitlijsten... terwijl het een van mijn favoriete genres is. En ik hoop dat Nothing But Thieves daar verandering in brengt. Nou, we gaan het zien, maar in ieder geval echt een klapper. De nieuws van Nothing But Thieves dus. En dit is Martin Solveig. En Hello op Radio 53.

0: Sommige artiesten werken één keer samen en gaan dan weer uit elkaar. Maar deze twee die blijven elkaar maar opzoeken. Ja, en het levert weer een nieuwe muziek op. Wie het zijn, hoor je zo meteen in de nieuwe ronde. Maak het of kraak het.
1: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:15. Even bellen met Peter Heerschop.
2: Brazilië tegen Marokko. Volgens een aantal kenners had dat zelfs voorspeld als een mogelijke finale. Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië tegen nulvoudig wereldkampioen Marokko.
1: 538. De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer bij Radio 538.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
11: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: IBU. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
13: Hey jij daar!
14: Heb je ook zo zin in vakantie?
13: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
14: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
13: Prijsvrij vakanties.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
17: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
18: Dat gaan we vieren.
17: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
22: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
23: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties

0: WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkbakkers. Anders schrijf je mis.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot

Het is tijd voor een nieuwe ronde van Maak het of Kraken. Met vanavond nieuwe muziek van een duo die het al vaker samen bewezen hebben. Luister mee. I'm good. Enorme hit geweest. Maar ook deze, hè?

dat was hem. De nieuwste Maak het of Kraak het. Bibi Rexha samen met David Guetta en Sad Girls. Wil je dit nou vaker horen op Radio 538? Dan stuur je een maken. Denk je nou, ik voel deze zo, dan stuur je een kraken. Kom maar door in de app. Typen is leuk. Inspreken is nog veel leuker.

0: muziek van David Guetta en Bibi Rexha. Het is een nummer die gaat over moeilijke tijden, chaos, jezelf er toch doorheen slaan, maar dan verpakt in een danceplaat waar je eigenlijk niet al te lang verdrietig van blijft. En dat is ook wel een beetje de kracht van Guetta, toch? Die kan soms een verdrietige boodschap helemaal gezellig laten klinken. Aan jou de vraag, wil je dit vaker horen op 538? Dan stuur je maken. Vind je het niet leuk, dan stuur je een kraken. Tante?
1: Hoi, hoi. 538. Maken. Set Girls van David Guetta en BB.
2: BB.
1: Lekker.
0: Lekker. Dan Marcel.
3: Ja, dat is echt een lekkere beuker. Daar blijft geen voetje bij stilzitten, joh. Maken vanuit New Jersey. Hoi, hoi.
0: Hoppa, hebben we genoteerd. En nog eentje van een andere Marcel.
4: Julia met Marcel Broeders maken deze plaat. Is een lekker rustig nummertje en er zit een lekkere goede beat in. Julia, groetjes van Marcel Broeders uit Wasvik.
0: Nou, ik weet niet of ik nou een rustig nummertje vind. Maar een goede beat, daar zit er zeker in. Mede dankzij jouw stem op 538. Gemaakt. En dat betekent dat je hem terug gaat horen hier bij Radio 538. En wie je ook zo meteen gaat horen is Kilian. Veel plezier zo.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538 Ochtendshow en speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van 200 euro. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
5: Precies! Worstje?
4: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
5: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
4: Nee,
5: meerdere
4: nee,
5: worstjes.
4: Dankjewel.
5: 20 worstjes.
4: Ik hoef geen worst.
5: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
4: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
5: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
4: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Pakken ze een podium?
12: Pakken ze een podium?
11: Pak zelf eens een podium.
12: Pak een podium.
13: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
14: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
15: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
19: 538 Nieuws. 9 uur.
20: Iraanse vredesonderhandelaars zijn niet blij met het dreigement van president Trump. Die waarschuwde Iran voor nieuwe Amerikaanse aanvallen als het geweld van een bondgenoot Hezbollah niet ophoudt. Volgens Iraanse media is Iran boos weggelopen uit het vredesoverleg. Maar een Amerikaanse nieuwssite meldt dat de gesprekken nog altijd bezig zijn. In Delft is een scooterrijder expres op een agent gebotst. De agent wilde hem aan de kant zetten, maar werd door de scooter aangereden. De bestuurder is daarna op de vlucht geslagen. De gewonde agent is behandeld door ambulancemedewerkers. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Langzaam maar zeker verdwijnen de veteranen. Die hebben meegevochten in de Tweede Wereldoorlog. En nu is ook een van de bevrijders van Eindhoven overleden. Volgens de Eindhovense Stadsomroep gaat het om de Amerikaan Armando Marquez. Bij de herdenking van de bevrijding was hij er elk jaar weer bij. Hij overleed in Texas en was 102. En de voetballers van Spanje hebben zich op het WK hersteld van het tegenvallende gelijkspel tegen Kaapverdië. Ze wonnen hun tweede groepswedstrijd wel, en dik ook, met 4-0 van Saoedi-Arabië. In blessuretijd leek Spanje zelfs nog 5-0 te maken, maar die goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het nieuws op 538.
8: Dan de 58 verkeer voor de Flitsmeister met een vertraging op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld daar 5 minuten. En op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland daar een kwartier over zijn 2 kilometer. En nog één flitser op de A2, Den Bosch richting Utrecht bij Zaltbommel. Opgepast daar bij 102.6. Veilige reis.
12: It's playtime.
17: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
21: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
17: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
22: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
23: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
24: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
25: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
26: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Summertime.

0: miles away.
1: Of op Magma 538, je hoorde miles away. Zo, Kilian van Leijten hier. Van harte welkom bij de zondagavond van 538. Ik hoop dat je nog niet bent weggesmolten. Ik wil vertellen dat ik dat vandaag wel heb gedaan. Ik heb namelijk de stomme fout gemaakt door vandaag de tennisbaan op te gaan. Een potje te gaan tennissen. Ik moet je zeggen, ik heb een uur, drie kwartier, bijna twee uur getennist. Ik was helemaal gesloopt. Ik heb verder vandaag ook helemaal niks meer gedaan. Maar goed, toen ik een beetje om me heen vroeg, heb ik nog het meeste gedaan van iedereen, weet je wel. Maar goed, ook daarvoor is de zondag. Iedereen heeft het erover, het warme weer, blijft het nog wel even aanhouden. En als je het sowieso hebt over waar mensen het over hebben, is natuurlijk die fantastische wedstrijd gisteren. 5-1 tegen Zweden, het Nederlands elftal. Ja, echt overal waar ik kom. Heb je het gezien, heb je het gezien? Dan denk ik, ja, als je het niet meer gezien hebt, dan is het vrij uniek, toch? En daarover gesproken, Samen Welden heeft natuurlijk een mooi WK-lied gemaakt. En die hoor je nu bij 538. Dit is De Leeuw Komt Eraan.

wel een keertje gehad dat je het gevoel had dat je buiten de boot valt? Ik lees hier namelijk dat wetenschappers pizza een van de meest grootste guilty pleasures vinden die er bestaan eigenlijk. En dat komt door de combinatie van vet, zout en koolhydraten. Die zorgen ervoor dat ons brein eigenlijk

nou, de pizza eigenlijk wetenschappelijk ontworpen is om lekker te zijn. En daarom vinden heel veel mensen pizza lekker. Maar ik vind pizza dus helemaal niet lekker. Nee. Als je mij zeg maar ja, de optie geeft tussen spruitjes of pizza, dan ga ik oprecht voor spruitjes. Ik vind pizza helemaal niks. Maar goed. Mocht jij vanavond een pizza hebben besteld, ligt meteen je wilskracht. Het is gewoon, ja, ontworpen, wetenschappelijk ontworpen, om lekker gevonden te worden. Het is 538, zometeen Jugo Topic en eerst King. Dit is Summer on the Wind.

0: 538. Je hoorde het zomerse I Adore You. En Kilian van Luijt hier met onderweg voor je de nieuwste Antoon. Ook Chesto komt eraan. En als je al gestemd hebt op de 90s top 1000... kan het maar zo zijn dat we je zometeen bellen... en je kunt kans maken op een 538 90s jacket.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
3: 538 Festival Donderdag.
4: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
5: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
6: Yeah. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Fundamentals Vibes.
1: Yeah. Obeling, alles voor kampeergeluk.
2: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
1: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
3: Alles voor kampeergeluk.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
1: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
4: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
5: Precies! Worstje?
4: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
5: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
4: Nee,
5: meerdere
4: nee,
5: worstjes.
4: Dankjewel.
5: 20 worstjes.
4: Ik hoef geen worst.
5: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
4: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
5: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
4: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.

0: Het is de Dance Mash deze week van Lost Frequencies. Je hoorde Live It All.
1: De 538 90's Top 1000.
0: Oh, nog maar een paar dagen. Want vrijdag 26 juni hoor je hier op 538 de 90's Top 1000. Oftewel de 1000 allerbeste platen ooit gemaakt uit de 90's. We gaan helemaal weer terug naar de tijd. Dat je verdrietig was omdat je Tamagotchi die vergeten was eten te geven. En het leuke is, de lijst die stel jij voor ons samen via 538.nl. Jij mag stemmen op jouw favoriete 90's platen. En iemand die dat gedaan heeft is Jarnik. Jarnik, goedenavond.
2: Hey, een hele goede avond, Ilian.
0: Ik heb me laten vertellen dat je in de 90's nog maar net geboren was. Of eigenlijk nog helemaal niet echt.
2: Nee, ja, goed. Ik kom uit de 90's. Dat verkondig ik ook altijd tegen iedereen. Maar ja. Ja, eigenlijk inderdaad late 90's. 97.
0: 97, ja. Dus jij weet eigenlijk helemaal niks van de 90's nog zelf.
2: Nou, nee. Voor zelden inderdaad dat ik nog iets weet uit die jaar. Nee, absoluut.
0: En toch stemmen dan?
2: Ja, nee, absoluut. Maar kijk, de muziek die ken ik dan weer wel. Dat is toen, kijk, ik ben er wel mee opgegroeid met die muziek.
0: Oh ja, want bij jullie thuis werd er altijd dan naar 90's muziek geluisterd, ook later nog, zeg maar.
2: Ja, meestal inderdaad later nog op vakanties. Die cd's, ja, ik kom zeg maar wel uit de tijd dat de cd nog meeging op vakantie.
0: Oh ja.
2: Dus die dat is vaak nog gedraaid, ja.
0: Ik moet zeggen, ja, ik kom uit 2001, maar ik had ook vroeger nog cd's die ook meegingen op vakantie. Ik had altijd Kinderen voor Kinderen en mijn moeder werd altijd helemaal gek. Omdat ik altijd hetzelfde nummer wou horen.
2: Ja, nee, maar dat begrijp ik wel.
0: Zo ging dat bij jullie ook?
2: Ja, nee, ja, ik was zelf heel erg fan van de Black Eyed Peas. Maar ja, dat in de Zero's was dat.
0: Ah.
2: Ja. Hey, en de eigenis inderdaad van mijn ouders. Ja.
0: Ik zie dat jij hier hebt gestemd op Christina Aguilera. Waarom op haar nou?
2: Nou, dat is een grappige vrouw. Dat is een beetje een haat-liefde verhouding heb ik met Christina Aguilera. Mijn moeder is namelijk, of was eigenlijk heel erg fan van Christina Aguilera. Ja. En ja, dat is eigenlijk een cd die, nou, die ging echt overal mee naartoe, zeg maar. Al gingen we even naar onze opa en oma, die woont namelijk aan de andere kant van Nederland. Gingen we op vakantie. Ja. Waar dan ook, die cd werd altijd gedraaid in de auto. Dus ja, ik was er eigenlijk na een tijdje wel spuugzat van. Maar ja, weet je, naarmate ik toch wat ouder word, hoe leuker ik eigenlijk de nummers ook al vind.
0: Oh, ja, precies, dat ken ik wel. Dat je zeg maar vroeger een liedje echt vreselijk vond en dat je eigenlijk, nou, als je hem later hoort, dan denk je op zich best een leuk plaatje.
2: Ja, precies, precies. Ja, maar ja, je was ook kind, hè?
0: Ja. Ja, jij wou hippe muziek horen, maar dat dacht je moeder dus anders over.
2: Ja, precies.
0: Maar goed, daarom heb je dus op gestemd. Nou ja, in ieder geval als dankje voor het stemmen krijg jij het exclusieve 538 training jack. En als kerst op de taart gaan we ook nog eventjes voor je draaien.
2: Nou, lekker man.
0: Ik heb eventjes weer je jeugd herbeleven.
2: Ach, heerlijk.
0: Jarnik, dankjewel voor het stemmen, jongen. Fijne avond nog.
2: Fijne avond, hoi hoi.
0: 538 met nu Christina Aguilera.

Kensington bij 538. Je hoorde Living For. Hey, soms heb je in de wereld van die geruchten waar zelfs een gemiddeld nieuwskanaal zich nog niet aan wil laten branden. Zoals je bijvoorbeeld hebt, bekend gerucht dat Paul McCartney in 1966 zou zijn omgekomen bij een verkeersongeluk en dat een lookalike zijn plek heeft overgenomen. En ja, deze is natuurlijk ook hartstikke bekend. Elvis Presley, hè, die zou zijn dood, net zoals Michael Jackson, in scène hebben gezet om zo te ontkomen aan de paparazzi. Maar een tijdje geleden is ook een grote gerucht ontstaan over Antoon, die je nu op 538 gaat horen. Hij is er namelijk aan het daten zijn met prinses Alexia. Maar goed, volgens kennis is dat inmiddels ook alweer voorbij, als het überhaupt ooit iets is geweest. En toch heeft hij sinds kort een nieuwe track uit, waar hij praat over een meisje waar hij een zogenaamde situationship mee heeft. Maar over wie dit nou precies gaat? Ja, fans zijn er echt al dagen mee bezig. Over wie zou dit nou precies gaan? Antoon zelf laat er niks over los, dus het blijft tot nu toe nog maar gokken. Maar goed, het is ook niet heel erg, want die plaat is ontzettend lekker. Je hoort de nieuwste van Antoon, nu bij 538. Dit is de enige. MSG.

0: 538, je hoorde Little Industry. En Clio van Luijten met zomaar de muziek van Direct. Ook Taylor Swift komt eraan. En jouw kans op een 538 badhanddoek in een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort.

0: afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
6: Belisol.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: De hits van 538, overal in Nederland.
10: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
9: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
10: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
9: 538 Nieuws.
13: 10 uur.
14: Het is onrustig bij het theater waar acteur Thijs Reumer optreedt, die veroordeeld werd in een zedenzaak. Sommige mensen zijn daar niet blij mee en hebben vanavond gedemonstreerd. Ze stonden bij het toegangshek om het optreden tegen te houden. Het theater werd de afgelopen tijd al bedreigd. Ons land moet het over een andere boeg gooien als het gaat om het terugsturen van afgewezen asielzoekers, staat in een advies aan het kabinet. Volgens onderzoekers moeten we de banden aanhalen met de landen waar ze vandaan komen en ze belonen als ze asielzoekers terugnemen. Dat zou beter werken dan dreigen met korten op ontwikkelingshulp. Er is verwarring over de vredesonderhandelingen tussen Amerika en Iran in Zwitserland. Volgens Iraanse staatsmedia was de Iraanse delegatie boos weggelopen na een bericht van president Trump. Die dreigt op social media met nieuwe aanvallen. Maar volgens iemand dicht bij het overleg wordt er nog steeds gepraat. En er gingen al geruchten en nu staat het vast. Tennislegende Serena Williams doet binnenkort mee aan het enkelspel op Wimbledon. Ze heeft een wildcard gekregen. Eerder hoorden we al dat ze zou gaan dubbelen met haar zus Venus. Serena Williams is 44 en deed 4 jaar geleden voor het laatst mee aan Wimbledon. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het nieuws op 538.
15: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een vertraging op de A2. Eindhoven richting Maastricht-Noord tussen Born en Urmond. Daar 10 minuten vertraging op een 2 kilometer. En nog 7 flitsers. De eerste op de A1 richting Barneveld bij Uggelen. 77,5. Dan de A4. Pernis richting Schiedam bij Pernis zelf. 75,7. De A15 Rotterdam richting de Maasvlakte bij Hoogvliet. 47,2. Dan nog een keer de A15 richting de Maasvlakte bij Rotterdam. 36,0. De A16 in de richting van Dordrecht bij Ridderkerk. 24,8. Op diezelfde weg de andere kant op bij 15,2. En de A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen Zuid. 9,8. Veilige reis.
16: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Hey, ben je er weer?
19: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
18: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
19: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
18: Ja, lekker. Je
20: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
21: Echt beetstreekt.
9: 538. Vanaf vrijdag.
10: De 538 90's Top 1000.
9: Stemmen op je favoriete 90's hits doe je op 538.nl.
15: Met zo meteen een nieuwe editie van Kilian's Kansluis Kennisquiz. Jouw kans op het 538-badhanddoek. Eerst Taylor Swift. Dit is The Fate of Ophelia.

0: Justin en Jack Stelper 538. Je hoorde Turn the Lights Off.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Klinkklare onzin. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee stellingen waar is. Heb je het goed, ga je ervoor door met het 538-badlaken. Met vandaag stelling 1. Het WK is het duurste sportevenement ter wereld. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de Apple 538. En stelling 2 is, volgens de voorspellingen zullen er dit WK 318 doelpunten vallen. Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het naar me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1, als je denkt dus dat het WK het duurste sportevenement ter wereld is, dan heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2, als je denkt dat er volgens de voorspellingen dit WK 318 doelpunten zullen vallen. Kom maar door via de app van 538. Stelling 1 of stelling 2. Hoor je zo meteen het antwoord. Ook Bruno Mars en Direct komen eraan. En eerst nieuwe muziek op 538 van Flair. Dit is Door het Oog van de Nacht.

Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Dit WK is het duurste sportevenement ter wereld. Of is stelling 2 waar? Volgens de voorspellingen zullen er dit WK 318 doelpunten vallen. Welke is waar, denk je? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 als je denkt dat stelling 1 waar is. En stelling 2 als je denkt dat stelling 2 waar is. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan kun je een kans maken op het 538 badhanddoek. Ook Hendrix en Golden komt eraan naar de nieuws van Alesso en One Republic.

0: 538, je hoorde Golden. Kilian van Luijten hier met onderweg voor je de nieuwste van Alex Warren. Ook Armin van Buuren komt eraan. En je kunt nog steeds allemaal doorgeven via de gratis app van 538. Welke stelling is waar, denk jij? Is dat stelling 1? Het WK is het duurste sportevenement ter wereld. Of stelling 2? Volgens de voorspellingen zullen er dit WK 318 doelpunten vallen. Welke is waar? Stelling 1 of stelling 2? Hoor je het antwoord zometeen.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
4: Fomar.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
14: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Win de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
19: Dat gaan we vieren.
18: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
20: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
21: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
19: 538 Kilian van Luit.
0: Met zometeen een antwoord op Kilian's kansluister kennisquiz. Alex Warren komt.

0: Cara en Sia op 538. Je hoort de Beautiful People.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze avond is... dit WK is het duurste sportevenement ter wereld. En stelling 2 is... volgens de voorspellingen zullen er dit WK 318 doelpunten vallen. Marloes, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Wat doe jij om een beetje de hitte te ontvluchten deze dagen?
3: Nou, lekker naar het strand vooral.
0: Oh, lekker zeg. Woon je in de buurt van het strand?
3: Ja, zeker. In Alkmaar.
0: Oh, dan heb je het goed voor elkaar, ja.
3: Ja, kom lekker met de fiets.
0: Is het daar ook dan niet echt stervensdruk om daar nu te komen?
3: Nou ja, met de fiets valt het dus wel mee. Maar als je met de auto gaat, heb je wel een beetje moeite met parkeren, ja.
0: Maar zeg maar, is er nog plek op het strand? Of is dat ook
3: ja,
0: in het
3: zon? Ja, dat wel. Zeker.
0: Oké, gelukkig maar.
3: Groot genoeg.
0: Het zeewater, ja, ik moet zeggen, ik ben al een tijdje niet meer bij de zee geweest. Maar is het zeewater nog lekker koel of is het inmiddels ook wel aardig opgewarmd?
3: Nee, het is heerlijk. Precies goed.
0: Nou, lekker zeg. En vanavond nog een beetje oké slapen? Of,
3: Ja, zeker. Goed is wel.
0: Ja, want ik, met dit soort warmte kan ik echt niet fatsoenlijk slapen.
3: Ah, ja, nee. Ik heb een heerlijke ventilator die bijna geen geluid maakt.
0: Oh, wat fijn.
3: En dat helpt.
0: Nou, lekker zeg.
3: Zeker.
0: Hey, je komt regelmatig op het strand. En zo'n badhanddoek voor 538 denk ik ook wel gewenst, toch?
3: Zeker, nou, want dat is van pas.
0: Je kunt er winnen, Marloes. Ik heb twee stellingen voor je. Stelling 1 was, dit WK is het duurste sportevenement ter wereld. En stelling 2 is, volgens de voorspellingen... zullen er dit WK 318 doelpunten vallen. Voor het 538 badhanddoek. Welke van de twee is waar, denk je, Marloes?
3: Ja, ik dacht de tweede.
0: Jij denkt stelling 2 is waar. En waarom?
3: Nou, eigenlijk omdat het mijn geluksgetal is.
0: 318 is jouw geluksgetal?
3: Ja, ja, 3 en 18. Dus nou ja, 2 keer geluksgetal. Moet helemaal goed
0: ik
3: komen.
0: Ik vond het een heel random geluksnummer.
3: Ja, snap ik.
0: 3 en 18. Nou ja, het heeft je geluk gebracht, want je hebt het inderdaad hartstikke goed.
3: Yeah, poppie.
0: Er zijn nu inmiddels 113 goals gevallen in de afgelopen 37 wedstrijden. Dat betekent dat er gemiddeld 3,05 doelpunten vallen per duel. Nou, als je dat uittrekt over alle 104 wedstrijden, dan kom je uit op 318 goals.
3: Nou, super. Laten we hopen dat Nederland een groot aantal van die goals ook gaat scoren.
0: Nou, ik hoop dat Nederland zelfs het gemiddelde een beetje omhoog krikt natuurlijk.
3: Ja, precies. Echt zo.
0: Wat denk jij? Wereldkampioen of niet?
3: Tuurlijk.
0: Tuurlijk. Nou, kijk eens.
3: Sowieso. Positief.
0: Lekker zeg. Hé, hey, Marloes, het 538 badhanddoek komt naar je toe. Ik hoop dat hij op tijd binnen is. Dan kun je morgen nog meenemen.
3: Nou, geweldig. Dankjewel.
0: Fijne avond, Marloes. Dankjewel.
3: Zelfde.

0: en de Sum van 538. Je hoorde de nieuwste Mr. Know-it-all. Met onderweg voor je Dua Lipa. Ook Cameron Whitcomb komt eraan die af en toe schoenen weggeeft. Ja, hoe dat zit hoor je zo meteen.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister komende week naar de 538 Ochtendshow en speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van 200 euro. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welten. Alle info op 538.nl.
10: De leeuw komt eraan.
11: It's playtime.
12: It's playtime.
13: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
15: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
13: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
17: Samen delen we Oranje.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
19: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
18: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna H-merkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
21: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
22: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
23: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
25: ANWB en gaan!
0: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
2: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
12: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
25: 538 Nieuws.
26: 11 uur.
27: Bij een theater in Amsterdam werd vanavond gedemonstreerd tegen acteur Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak en daarom wilden mensen dat hij geen podium meer zou krijgen. Hij zou optreden in het theater, dat ook al werd bedreigd. Demonstranten kwamen met teksten als geen tweede kans ten koste van slachtoffers. Aan de westkant van Amsterdam is een vrachtwagen tegen een spoorbrug gereden vanavond. Daardoor konden er een tijdje geen treinen rijden van Amsterdam naar Haarlem en naar Schiphol. Bij controle van het viaduct bleek de schade mee te vallen. Rond 10 uur konden de treinen alweer rijden. Een klein militair vliegtuig is neergestort in Bolivia. Er zaten 4 militairen en 2 burgers in. Die hebben de crash niet overleefd. Het vliegtuigje werd ingezet om vanuit de lucht mee te kijken bij wegblokkades. Die zijn er al bijna 2 maanden om te protesteren tegen onder andere de hoge kosten voor boodschappen en de regeringsplannen. En een man had vanavond niet door dat hij in het Brabantse Schijndel zijn auto totaal los had gereden. Volgens Omroep Brabant miste hij een bocht en botste op een vangrail. De voorkant van de auto is niet meer te herkennen en een wiel brak af. Maar toch probeerde de man nog door te rijden. Hij weigerde een drugstest, maar werd niet aangehouden. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het nieuws op 538.
28: Dan 538 verkeer voor je dat Flitsmeister met een flits op de A9. Alkmaar Haarlem bij Akersloot 62,8. Dan de A12 Gouda-Zoetermeer bij Waddinxveen 30,4. En de A16 in beide richtingen bij Rotterdam 15,2. Veilige reis.
29: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
30: Altap.
29: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: De WK-spirit begint bij gal en gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en gal,

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Vanaf vrijdag.
3: De 538 90's Top 1000.

Martin Garrix bij 538. Je hoorde Matt. Als je wel eens een artiest hebt ontmoet, dan geven die vaak een handtekening of die maken een foto met je, weet je wel. Maar Cameron Whitcomb, die je nu op 538 gaat horen, besloot het laatst toen hij een fan ontmoette net eventjes iets anders aan te pakken. Die fan vertelde namelijk dat ze zijn schoenen echt ontzettend vet vond. En waar de meeste mensen, zoals jij en ik, waarschijnlijk gewoon dankjewel zeggen, dacht Cameron Whitcomb, weet je wat, ik geef ze gewoon aan haar. Dus die trok zijn schoenen uit en gewoon die gaf ze aan haar ter plekke. En hij liep vervolgens door op sokken. Ik vind het toch een beetje een bijzondere reactie op een compliment, zeg maar. Dat als iemand tegen mij zegt, oh, je hebt wel een mooie jas aan, weet je wel. Dat je dan een weg geeft dat ik zonder jas naar huis loop. Wat ik zeg, met de temperatuur van nu valt dat op zich prima te doen. Maar goed, ze was in ieder geval heel blij mee. Alleen zei ze later wel dat de schoenen niet echt bepaald fris meer roken na al die optredens. Dat kan ik me ergens wel voorstellen. Cameron Whitcomb, je hoort er nu bij 538. Dit is The Favorite, Kingdom of Fear.

Topic en Becky G op 538. Je hoort het zomerse Sorry Papi. Heb je wel een keertje iets gewonnen waarvan je dacht, ja, hier heb ik eigenlijk helemaal niet om gevraagd. Voor Ted uit Honslersdijk was het afgelopen week in een wereldrecord. Toen hij 9 jaar oud was, brak hij namelijk zijn neusbeen. En volgens Ted is daarom zijn neus nooit meer gestopt met groeien. En dat leverde hem jaren later een bijzondere titel op. Want tijdens het kampioenschappen in Duitsland afgelopen week werd zijn neus uitgeroepen tot de grootste ter wereld. 12 centimeter breed is die neus. Als je foto's ziet, het is eigenlijk bizar om te zien. Toch wel bijzonder, hè? Een wereldrecord waar je nooit om vraagt eigenlijk. Dus 538, zometeen David Kader. Eerst is Cupped Will.i.am. Dit is Hallo.

0: 538 met David Kedda, Elfaville en Eva Max. Je hoorde Forever Young op je laatste uurtje van je zondagavond. Kilian van Luijten met zometeen de nieuwe muziek van Bente. Ook Alan Walker komt eraan en Alex Warren.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Obeling, alles voor kampeergeluk.
6: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
5: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
9: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
14: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
18: Ja! 538 Festival Donderdag.
19: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
20: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
21: Yeah. Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
22: Praxis.
23: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
24: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
25: Opgelost. Aan totaalglas.
26: 18 plus, speelbewust.
27: Ja.
25: Serieus? Wat een geld.
28: 50.000. Godverdikke me.
29: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
30: Oh, wat een goal!
31: Goal?
0: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
26: 18 plus speelbewust.
2: 538. Kilian van Luit.
3: Met zometeen de allernieuwste band. Ook Felix komt eraan. En eerst Alex Warren.

538, je hoorde Heartbreak Melody. Ik kreeg al vanuit hier, we gaan steeds verder richting de avond natuurlijk. Dat betekent dat we zometeen hopelijk lekker kunnen gaan slapen. Tenminste, als je het natuurlijk een beetje koel krijgt natuurlijk in je kamer. Want echt, die temperaturen, ze reizen inmiddels de pan uit. Maar geen stress, ik heb wat tips voor je gevonden. Wat je kunt doen om vanavond beter te gaan slapen. Dat zit, hoor je zometeen. Eerst het nieuws van Bente bij 538. Dit is 3, 2, 1.

nieuwste van Bibi Rex en Fateless bij 538. Je hoorde New Religion. Zo, 13 minuten voor 12. Dat betekent dat we bijna naar bed kunnen natuurlijk. Maar de vraag is natuurlijk een beetje, hoe blijf je nou cool in je slaapkamer? Want ik kan me voorstellen dat daar de temperaturen aardiger oplopen. Nou, er zijn natuurlijk een hoop tips die je kan doen om een beetje cool te blijven. Zoals een lauwe douche nemen, hè? Geen ijskoude douche. Want daardoor ga je bloedvaten samenknijpen, waardoor je lichaam denkt, hey, hij heeft het koud. We moeten hem warmer maken, dat werkt natuurlijk alleen maar averechts. Je kent vast ook wel toch dat je dan natte sokken aan moet in bed en dat soort dingen. Maar uit onderzoek blijkt dat je het beste een Egyptische slaapzak kunt maken. En ik hoor je denken, daar heb ik nog nooit van gehoord, ik ook niet. En het blijkt dat het een Egyptische slaapzak is, dat je een dun laken een beetje vochtig maakt, heel goed uitwringt, maar een klein beetje vochtig maakt en daar dan onder gaat liggen. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, je mag het voor mij een keer uitproberen. Ik sla denk ik toch over. Ik vind dat niet zo heel lekker. Maar als je uitprobeert, laat me vooral weten hoe het is gegaan. Dit is de nieuwste Taylor Swift.

Rosé en Bruno Mars van 538. Je hoort daar Apete. En zometeen om 12 uur op 538 non-stop. De allerbeste hits om je nacht zo goed mogelijk door te komen. En vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Met ook deze ochtend weer jouw kans op een volledig verzorgd WK-merfeest. Hoor je de oproep voorbij komen, moet je bellen met de studio 0909 30538. Fijne nacht. I want

0: België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Hey jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia, movement that inspires.
13: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
14: Precies! Worstje?
13: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
14: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
13: Nee,
14: meerdere
13: worstjes. Nee, dank je wel.
14: 20 worstjes.
13: Ik hoef geen worst.
14: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
13: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
14: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
13: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
17: Mooi van Ethos.
18: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
19: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder.
21: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
23: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand.
0: En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
1: 538 Nieuws.
20: 12 uur.
23: Een trein is vanavond stilgezet bij het Brabantse Etten-Leur nadat er rook uit een prullenbakje kwam. Volgens ProRail was er geen brand en raakte er niemand gewond. Het is niet bekend waardoor het prullenbakje begon te roken. Reizigers konden gewoon blijven zitten en na controle door de brandweer kon de trein ook weer verder rijden. Het zou beter werken als Nederland de banden aanhaalt met landen waar ze asielzoekers naar terugsturen dan ze te straffen. Dat staat in een advies aan het kabinet. Landen zouden beter meewerken als ze beloond worden wanneer ze landgenoten terugnemen. Eerder werd vooral gedreigd om landen te korten op ontwikkelingshulp als ze dat niet deden. Mensen die naar het theater in Amsterdam gingen zijn vanavond aangesproken door demonstranten. Er was een voorstelling van Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak met jonge meisjes. De voorstelling die hij speelde gaat over die tijd. En dat viel verkeerd bij een groep mensen die vinden dat hij geen tweede kans verdient. En België heeft op het WK voetbal opnieuw gelijk gespeeld. Tegen Iran bleef het 0-0. De Belgen eindigden met 10 man nadat Ngoy in de tweede helft rood kreeg. Er heeft nog niemand gewonnen in die groep, waarom 3 uur Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar spelen. Zojuist begon in groep H Kaapverdië tegen Uruguay. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: In een Duits stadje vlakbij Bielefeld was een oorlogsmonument bezet door demonstranten. Een van hen zat urenlang vastgeketend bovenop het beeld dat tientallen meters hoog is. Volgens de politie was de actie gericht tegen de uitbreiding van windenergie. Maar Duitse media schrijven dat het een extreemrechtse groep was die fel tegen immigratie is. In Qatar zijn meerdere mensen gewond geraakt na een explosie in een fabriek. Aantallen zijn niet genoemd. De ontploffing was bij de grootste opslaglocatie van de wereld voor vloeibaar aardgas. Het ging mis door een technische storing. Volgens journalisten in Qatar waren er vlammen en een rookwolk te zien boven het complex. In de bergen in Bolivia is een militair vliegtuigje neergestort. Het was een klein toestel dat werd gebruikt als ondersteuning bij wegblokkades. Die zijn in het Zuid-Amerikaanse land al bijna 2 maanden aan de gang uit protest tegen de regering. Er waren 6 mensen aan boord van het toestel. Niemand heeft het overleefd. En de Belgische topspits Romelu Lukaku was teleurgesteld over het 0-0 gelijkspel van de Rode Duivels tegen Iran. Hij zei dat ze met te veel emotie speelden, waardoor ze zich niet aan het afgesproken plan hielden. Lukaku was wel tevreden over zijn basisplaats, maar houdt er toch een nare smaak aan over door de instelling van zijn team. Het blijft droog en het koelt af naar 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag weer veel zon. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de Waddenzee tot 32 graden in Limburg. En dat was het nieuws op 538.
1: 538.
0: Vanaf vrijdag.
1: De 538 90's top 1000.